Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisaties pleiten voor vaccinaties. Ook zijn er zorgen over overvolle opvangcentra en het gebrek aan medische hulp. Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft scoorde Mbappé alsnog, net als zijn ploeggenoot Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, dan kom je tussen knooppunt Markiezaat en Rilland een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, dan kom je tussen knooppunt Markiezaat en Rilland een spookrijder tegen.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht D66-raadslid Joan Nunnally als wethouder gekozen. In plaats van de voorgedragen D66-kandidaat, een topambtenaar van Binnenlandse Zaken. Voor de stemming had Nunnally gezegd dat ze het voorgedragen nieuwe bestuur te wit vond. Daarop vulden de meeste raadsleden bij de geheime stemming haar naam in. Nunnally gaat nu bedenken of ze ook echt wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een goede nacht en een goede morgen. Welkom bij NPO Radio 2. Welkom bij Dag Nacht. De nacht van 10 juli 2026. En het belooft een iets ander programma te worden dan normaal. Zie het een beetje alsof we in de bonus zijn. 2 voor de prijs van 1. Want vandaag krijg je er namelijk een halve kiwi bij. En dat is gratis en voor niks. Ja, even een klein applausje. Maar nou hoor ik je denken, een half, dat maakt nog geen heel. Nee, een halve kiwi en ze is ook nog half kaas.
1: Ja, dat is goed, hè?
0: Nou, genoeg cryptisch gedoe. Tegenover mij zit een vrouw die je misschien nog niet kent. Maar deze zomer ga je er steeds beter leren kennen. Ze is voice-over, ze is model, ze is nieuwslezer, ze is zangeres en ze is presentatrice. En ze is hier. Dames en heren, ladies and gentlemen, hier is Anne Rens. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen, ik moet er helemaal van blozen, joh.
0: Is je oren zijn aan het piepen of wat hoor ik nou?
2: Hoor je wat piepen?
0: Ja, ik hoorde de hele tijd wel piepen.
2: Dat zullen mijn gedachten wel zijn. Nog piep in mijn hoofd.
0: Anne, ik zeg dus, is het Rance of Rance of wat is het?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, het is eigenlijk Rance op zijn
0: Nieuw-Zeelands.
2: Ja, want mijn vader is Nieuw-Zeelands.
0: Ah, vandaar dus de half kiwi.
2: Ja, inderdaad. Maar we zeggen meestal gewoon Rance. Dat is iets makkelijker.
0: Oké, dus je bent de half kiwi, half kaas. Dat maakt mij dan, wat is nou typisch Tunesisch? Een dadel?
2: Een dadel. Oh ja, die
0: ben ik dus half dadel, half kaas.
2: Eet je die ook graag dan?
0: Heel af en toe.
2: Okay.
0: Maar olijven bijvoorbeeld is ook typisch iets Tunesisch, daar hou ik helemaal niet van.
2: Nee, maar kiwis zijn ook heel lekker inderdaad.
0: Maar goed, we praten straks even verder. Ik ben benieuwd naar je dag-nachtplaat. Zometeen horen we ook Shannon Spyro, Crowded House en Good Old Ed Sheeran. Maar we trappen af met The Simple Minds.

0: Zoals beloofd, Ed Sheeran en Sing op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Vandaag een beetje een bijzondere uitzending, want ik ben niet alleen. Tenminste, normaal gesproken ben ik ook niet alleen, want dan zit ik naast Jarno. En Jarno is er ook, hoor. Die is ook in de house, toch?
1: Ja, helemaal hier.
0: Ja, want afgelopen woensdag zat ik namelijk met iemand anders in de studio, maar dat was omdat jij er niet was.
1: Nee, ik was naar Bruno Mars geweest.
0: Ja, naar Bruno Mars, ja. Ja, je hebt nog wel een stem.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ben je niet zo'n meezinger dan?
1: Nou, ik zong heel erg mee zelfs. Maar blijkbaar heeft mijn stem het gehouden.
0: Ja, jouw stem kan het wel hebben, denk ik. Ja. Nee, maar iemand anders die in de studio zit, dat is Anne. En Anne, die hoor je over een paar weken. Want ja, wij moeten bij dag-nacht ook wel eens op vakantie. Er is vervanging voor de vervanger, zeg maar. En dat doet Anne onder andere. Matthijs, die komt volgens mij ook. Die heb ik mezelf nog niet gesproken. Maar ken jij Matthijs?
2: Ja, ik ken Matthijs een beetje, ja, van de NPO Campus.
0: Is het een beetje een leuke jongen?
2: Hele lieve jongen. Ja hoor, zeker. Ik ben natuurlijk stukken leuker.
0: Maar... Oh ja? Nee, vertel meer. Ik wil wel weten, wat maakt jou zo leuk, Anne?
2: Wat maakt mij zo leuk?
0: Dat is helemaal niet
2: dat
0: leuk.
2: Dat mag jij wel bepalen.
0: Je gaat het dan ook echt serieus lopen beantwoorden. Ik vind het wel...
2: Ja, dat wel, ja. Ja, ja. Ga overal binnen, hoor.
0: Hé, maar ik krijg ook wat reacties hier op de app. En Marco die zegt, goedemorgen, Sam en Jarno. Voor mij weer een laatste ritje naar Groningen en dan weekend. Nou, gefeliciteerd, Marco. Voor mij ook bijna weekend, dus ik kijk ernaar uit. Ik snap hoe je je voelt. En Mineke die zegt, twee aangename stemmen. Niet half, maar dubbel. Kaas en kiwi, wat een combi. Hey, vergeet de dadel niet, Mineke. Maar vertel eens wat over jezelf, Anne. Wat moeten we dan van jou weten? Want ik heb net de hele introductie, je doet van alles.
2: Ja, ik doe inderdaad soms iets te veel. Ja, wat doe ik allemaal? Nou, ik doe in ieder geval de opleiding bij NPO Campus Radio, als radio-dj. Mm-hmm. Ik heb in het verleden ook radio gemaakt, ook bij andere zenders. En ik werk ook nog als nieuwslezer.
0: Ja.
2: Dat ligt even op een laag pitje, omdat ik nu me volledig focus op mijn radiowerk als dj.
0: Ik wilde zeggen, misschien ben je wel scheidsziek van het nieuws, want het is alleen maar ellendig. Dus je denkt, nou, ik trek het gewoon niet meer.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Het is toch, daarom ben ik toch ook wel gekozen
0: sinds
2: voor...
0: Sinds Trump dacht je, nee, fuck it. Ik kap ermee.
2: Ja, helemaal klaar mee. Ja. Ja, nee, het is natuurlijk niet altijd even fijn, het nieuws. Maar er zijn ook mooie nieuwsberichten. En daar focus ik me natuurlijk dan ook wel eens op. Ja. Maar goed, ik ben me daardoor ook wat meer gaan richten op mijn vak als radio-dj. Ja. En ik werk inderdaad nog als voice-over. Ja. Dat doe ik ernaast.
0: En wat kunnen we je voor kennen? Dat is altijd zo'n kutvraag ook, snap ik. Want ik doe ook wel voice-over. En dan zeggen mensen, wat doe je dan? Doe eens.
2: Oh ja.
0: Nu ga ik het aan jou vragen.
2: Ja, ik ben het wel gewend hoor, dat mensen dat aan me vragen. Maar mag ik ook merken noemen dan? Is dat
0: ja, joh,
2: ja,
0: doe maar.
2: Ga gewoon.
0: Ja, doe maar.
2: Uphone bijvoorbeeld.
0: Ja. En doe eens dan een zinnetje.
2: Kijk hoor. De slimste keuze voor iedereen. Is dat hem?
0: Nou, kijk eens.
2: Volgens mij wel, ja. Ja, dit is natuurlijk ook weer even lang geleden. Want, wat nog meer voor meer.
0: Nou, weet je wat ik ook wel van je wil weten is: hou je van rustige muziek in de nacht of juist wat actievere muziek?
2: Oh, wat een vraag allemaal. Even kijken. Ja, ik ben altijd wel een beetje van allebei, hoor. Ik kan ook wel een goede rock liedje, vind ik ook lekker.
0: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld ook iets van Moby of Chicane.
0: Dat vind je ook wel heel fijn.
2: Ja hoor, dat vind ik ook lekker.
0: Ik ben benieuwd wat jouw keuze gaat worden.
3: De dag nachtplaat.
0: Twee platen ga ik aan je voorstellen. De ene die is wat actiever dan de andere. De ene is als je denkt, nou, kom maar op met die dag. En de andere die is voor als je denkt, nou, ik kruip nog even lekker onder de wol. Dit zijn de keuzes van vandaag.
3: Dag plaat.
2: Nou, dat vind ik ook een lekkere dit, hoor.
0: Ja, toch?
2: Zeker.
0: Ik vind het ook zo schattig, weet je wel. The music sounds better with you. Muziek is al mooi, maar als ik het met jou deel, dan is het nog mooier.
2: Ja, ja.
0: Dus dat is de dagplaatkeuze voor vandaag. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook de nachtplaat.
3: Nachtplaat.

0: Prince en The Most Beautiful Girl in the World. Ja, ik zou niet graag in jouw schoenen willen staan aan de andere kant van de lijn, want jij moet hieruit gaan kiezen. En het is nogal een strijd. Maar goed, misschien kan je toch een keuze maken. En als je die keuze dan eenmaal hebt gemaakt, app hem dan even door. Pak de NPO Luister-app erbij. En stuur dan door wat je graag wil horen. De dagplaat Stardust en The Music Sounds Better With You. Of Prince in de nachtplaat en The Most Beautiful Girl in the World. Jeetje, wat een moeilijke keuze is dit. Weet jij al wat je zou gaan kiezen?
1: Moet ik dat nu al verklappen? Of,
0: nou, nog maar even geheim. Ja.

0: Shannon Spyro. En Material Lover op NPO Radio 2. Ik vind het zo'n prachtige plaat. Shadow Spyro, dat is echt fantastisch. Kan je dit ook, want je zingt dus ook. Lijkt jouw stem dan een beetje op Shanna Spyro?
1: Ik ben meer een alt als ik dan zing.
0: Wat is
1: als
0: dat, een alt?
1: Ja, dan zit je iets wat lager in je stem. Dus dat.
0: Barry White.
1: Ja, precies. Ja, nou, ik kan ook wel wat hoog, maar ik moet zeggen, ik heb ook al een tijdje niet meer echt professioneel gezongen. Mm-hmm. Dus dan zou ik ook wel weer wat zanglessen moeten nemen. En
0: dan kan je dit een beetje. Maar is dit ook een beetje jouw stijl dan?
1: Ja hoor, ja zeker. Ja, ze heeft een prachtige stem, maar ook gewoon haar liedjes vind ik heel fijn om naar te luisteren. Ja. Dus ja hoor, absoluut.
0: Wel echt de sensatie van 2026.
1: Ja.
0: Shanna Spyro.
1: Ze heeft ook een beetje iets rauws in haar stem.
0: Ja.
1: Ja, dat is mooi. Ja,
0: ja, ja, ik ben het helemaal met je eens. Nou, we zitten muzikaal wel op een goede
2: dag. Ja. Nachtplaat.
0: De dag nachtplaat. Je mag eindelijk zeggen wat jouw voorkeur was.
1: Nou, ik ga dan toch, ja, stiekem. Eigenlijk had ik toch wel de dagplaat, hoor.
0: Maar, Stardust.
1: Ja,
0: Music Sounds Better With You.
1: Ja, maar Prince ook natuurlijk een gouden ouwe. Echt een classic. Altijd goed. Maar als ik dan echt zou moeten kiezen, dan zou ik voor de dagplaat gaan.
0: Nou, je bent niet de enige. Joris die is ook voor de dagplaat gegaan. En Marco Nijs ook. Nachtplaatstemmers hebben we Mieneke, Erwin en Lieke uiteraard. Die gaat vaak voor de nachtplaat. Aan de lijn heb ik Nico.
3: Goedenavond.
0: Hallo Nico. Over iemand met een zware stem gesproken.
3: Goedemorgen.
0: Ja jongen, dit is echt legendarisch. Ik denk dat jij de zwaarste stem hebt van alle bellers.
3: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat is ook vroeger.
0: Ja, Ronnie kan er ook altijd wat van. Ronnie die is meer van... je wil nog normaal. Zo.
1: Het gaat nog wat dieper.
0: Ja, op een andere manier of zo.
1: Ja,
0: maar Nico kan echt... Kijk, of ik, zeg ze iets en dan ga ik proberen jou na te doen, Nico. Hallo, Nico? Hij hangt spontaan op.
1: Hij is weg.
0: Nou, dat kan nooit expres zijn natuurlijk. Weet ik niet. We gaan hem even terugbellen. Dus even kijken. Of gaan we hem niet terugbellen, Jardo? Ja? Gaan we hem terugbellen? Oké. Nou, dan komt hij. Gaat hij over? Ja, hij gaat over.
3: Met Nico, goedemorgen.
0: Nico, wat gebeurde er? Vond je het geen leuk gesprek? Dacht je nou?
3: Ik vond het een fantastisch gesprek.
0: Oh. Oké. Nee, mijn voorstel was, ik doe jij eens iets en dan kijk of ik jou na kan doen. Ik heb een beetje een Ronnie-imitatie, maar misschien kan ik... Nou, ben je nou weer weg?
3: Ik ben benieuwd.
0: Oh, nee, ja, dan moet je iets zeggen, dan doe ik het na.
3: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen.
3: Nee, ja. Dat vind ik knap.
1: Ja.
0: Kom een beetje in de buurt.
1: Maar jij kan dat natuurlijk ook als geen ander, hè, Sam?
0: Nou.
1: Nadoen zo.
0: Ik doe mijn best. Nico, je belde voor de dag nachtplaat. Een moeilijke keuze, denk ik, voor jou ook, of niet?
3: Ja, ik vond het een hele, hele moeilijke keuze. Ik vond het allebei een fantastische plaat eigenlijk.
0: Ja, hè?
3: Maar ja, als je dan moet kiezen en je kan Prins kiezen, dan vind ik eigenlijk dat je altijd Prins moet kiezen.
0: Ik ben het helemaal met je eens. En de meeste luisteraars eigenlijk ook.
3: Oh,
0: dus hij loopt, Nico. Dank je wel.
3: Fantastisch.
0: Ik wens je nog een hele fijne nacht.
3: Ja, oké. Okay.

0: Bill Medley en Jennifer Warrens. En I've had the time of my life. Ik weet het goed. Dirty Dancing. Wat een fantastische film was dat. Ja, ik denk dat het niet vaak voorkomt dat studenten aan een muziekschool ongelukkiger naar buiten lopen als ze afgestudeerd zijn dan ze begonnen aan de opleiding. Zij studeerde aan het ROC van Amsterdam. Ik heb het over Naomi, de zangeres. En ze moest daar dus zingend afstuderen met liedjes van Beyoncé in een badpak omringd door danseressen. Nou, dat is eigenlijk totaal iets dat niet bij haar persoonlijkheid past en ook niet bij de muzieksmaak. Maar inmiddels maakt ze nu hele persoonlijke liedjes waar ze dus 100% achter staat. Haar liedje Close is zo'n perfect liedje. Het gaat over een ongezonde push-and-pull-relatie. Ja, wie kent het niet tegenwoordig? Iedereen, denk ik wel. Je weet eigenlijk dat de ander niet goed is, maar toch blijf je dan terugkomen. Je bent een beetje verslaafd aan de liefde en de aandacht die een persoon je dan geeft. Hoe schadelijk die relatie ook is. Ze vertelt zelf daarover hoe dit nummer is ontstaan.
1: De opname van Close begon bij een demo. Ik heb met deze song geschreven samen met Will Knox. En deze heb ik vervolgens meegenomen naar de producer van deze EP, Jesse Koch. En we zijn toen gewoon opnieuw begonnen met bouwen. Dus akoestische gitaar, zang. En er zit van alles in. Ik ben deze EP heel erg verliefd geworden op de DX7. Dat is een instrument die ik grappig vind en cool vind. Veel akoestische gitaren. Wessel is langsgekomen gitaren te spelen. Misha Part heeft de drums gedaan. En ja, dat bouwen we dan zo door totdat het een heuse productie is. Dus so well done to the producer.
0: Hier is de tipsong van deze week. Naomi en Close.

0: Rihanna en Diamonds op NPO Radio 2. Ik zag helemaal meezingen, Anne.
1: Ja, dit is toch ook wel een van mijn favoriete platen, hoor, van Rihanna.
0: Ik had bijna de neiging om dan gewoon zo die galm aan te zetten.
1: En mij gewoon dan door te laten zingen, zeg maar zo. Ja, dat iedereen mee kan luisteren.
0: Ja, maar ik dacht, dat is toch een beetje te awkward. Misschien doe ik dat gewoon niet.
1: Nee, doe maar niet.
0: Als ik iets brutaler was geweest, had ik het gedaan. Maar goed, we gaan een spelletje spelen. Ben je een beetje goed te puzzelen?
1: Boodschappenspel deed ik altijd aan mee. Dat was ik ook wel goed in.
0: Dat is oproep Max. Dat komt hierna.
1: Misschien niet voor hier, maar... Nee, ik vind puzzelen ook wel leuk, hoor. Ja? Letterlijk met puzzelstukjes bezig zijn, maar ook raadsels oplossen en zo.
0: Laten we kijken hoe goed je erin bent. Pim, pam, plaat. Want ik heb meegenomen Pim, pam, plaat. En je kent het misschien wel als je vaker luistert. Maar als je het niet eerder hebt gehoord, dan leg ik het even uit. Het is een ratje dat ik bij me heb. Daar staan letters op. En met die letters gaan we op zoek naar een artiest en een titel. Dus ik ga eraan draaien. En dan moet jij dus proberen een combinatie te vinden. Dus als het de B is, dan kan je Barry White zeggen. En de titel is dan bijvoorbeeld de E. En dan is het Everything. Everything van Barry White. Bestaat volgens mij helemaal niet. Maar goed, je snapt het. Daar komt-ie, hoor. Ja, want je moet wel de galm hebben voor het effect van het praatje. Ja. En het is de B van Bernard.
2: Dit is gewoon...
1: Fantastisch.
0: Is toch geen toeval, dit?
1: Nee.
0: Wil jij de volgende draaien? Hier, ga jij maar de volgende draaien.
1: Ja, oké, twee. Kijk of ik kan vallen.
0: Ja, kan je wel vangen, hè?
1: Ja, wacht. Ja.
0: Oh, yes. Kijk eens.
1: Gelukt, oké. Dat kan ik ook nog vangen.
0: Kind kan nog vangen ook, ja. Jezus.
1: Dan ga ik nu draaien. Moet de galm weer open, denk ik, toch? Oké. 3, 2, 1. Tellen we af. Ja, we tellen af. En het is geworden de letter V.
0: De letter V. Dus we hebben een B en een V gedraaid. Dus, puzzel maar eventjes dan, Anne.
1: Oh jee.
0: Grote mond.
1: Oh, wat erg.
0: Ik ben goed te puzzelen. Ja. Boodschapsspel.
1: Ja. Maar als ik tijd heb, dan lukt het me ook wat beter. Maar onder druk...
0: Nee, je hebt geen tijd. Dit is onder druk. Kijk, als ik nu naar Jarno ga. Jarno.
3: Business B, vrijgezel.
0: Kijk, zie je, dat bedoel ik. Het is wel een plaat die we hier niet draaien bij NPO Radio 2. Maar goed.
1: Nee, ik ga er toch even stiekem over nadenken.
0: Je gaat er toch nog even over nadenken.
1: Ja.
0: Nou goed, mocht jij het wel weten daar aan de andere kant van de radio, stuur je ingeving in en dat kan je doen via de NPO Luister-app. Of je kan de telefoon even pakken, 0800-1122, als je denkt, nou, ik bel gewoon liever. Maar wat je ook kan doen, is een voice note inspreken. Dat vind ik altijd wel gezellig. Dan hoor ik ook gewoon hoe jij klinkt. Dat is ook fijn, toch? Want nu heb je gehoord hoe wij klinken. Maar andersom is het natuurlijk ook wel leuk. Tijd voor muziek van de Creedence Clearwater Revival. And Have You Ever Seen the Rain?

0: toch vrouw? Nou, dat ken ik niet. Paul kwam met Blink 82 en Violence. Jorrit kwam met Beastie Boys en Fight for Your Rights. Ja, die is wel grappig gevonden. Maar dat is natuurlijk niet met de F, is dat, hè? Niet met de V. Wietse die kwam erin met Boudewijn de Groot en Verdronken Vlinder. We kregen ook nog Nico met Visions of Johanna van Bob Dylan. En Billy Joel en Vienna. Is ook nog binnengekomen. Ja, dit zijn een paar moeilijke platen om uit te kiezen.
1: Ja, ze deden het beter dan ik.
0: Ja, want jij, ik heb jou helemaal niet gehoord.
1: Nee, ik vind dit inderdaad ook echt heel
0: moeilijk. Nee, wacht, ik moet nog even nadenken.
1: Ja, nou, ik heb er even over nagedacht.
0: En er kwam niks.
1: Niet zoveel binnen.
0: Bob Marley, daar was je gebleven. Ja. Maar ja, heeft hij een plaat V? Dus dat klinkt jouw stem helemaal niet. Ik weet niet waarom.
1: Nee, inderdaad, dus dit.
0: Kijk, Ronnie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Hallo, Ronnie.
2: Hallo.
0: Wat vond je van? Heb je een imitatie van jou gehoord net?
2: Ja, dat is schijnig natuurlijk.
0: Was dat goed?
2: Ik heb
0: of,
2: een beetje. Ja, uitstekend.
0: Oh, nou, dankjewel. Dankjewel. Even complimentje lopen vissen deze ochtend. Hey, ja, de keer dacht je dat je dacht, nou, normaal, dat kan niet, want dat is met een N. Dus ik moet wel iets anders insturen.
2: Ja.
0: Wat heb je ingestuurd?
2: Panorama Venus uit 86.
0: Wat was je aan het doen in 1986?
2: In 1986, nou, ik had 3 jaar verkering. Hoe oud was ik toen? Ja, 20 geloof ik. Ja, 19 was ik toen.
0: Jeetje, wat was jij een tamme jongen dan? Want dan was je dus 16 en toen heb je jezelf laten vastleggen voor 3 jaar.
2: Ja, inderdaad. Ik heb,
1: Was het een leuke verkering, Nico?
2: Ja, dat was inderdaad wel een leuke verkering. Ja.
0: Roddy hier zitten, ja.
1: Oh.
0: Zij zegt Nico. Ze noemt je gewoon Nico. Maar dat komt omdat je ook zo'n lage stem hebt.
1: Dat komt door de man met de lage stem. De andere man met de lage stem.
0: Maar oké, weet je wat waar ik aan moet denken bij deze plaat? Ik had, ken je nog, vroeger had je de pin-up club op Veronica.
2: Ja, die was ook fantastisch.
0: Cheer you up in de pin-up club. En ik weet nog, mijn vader had dat dus stiekem opgenomen. Nou, ik weet niet hoe stiekem dat was. Misschien mocht mijn moeder het wel weten, ik weet het niet. Maar toen was iedereen van huis en ik ging door zijn videobanden heen. En toen zag ik dus, toen ik een jaar of 13 was, weet je, 14, puberteit. Ja. Zag ik dus allemaal dames onder de douche staan bij de pin-up club. En daar zat dan dit liedje onder van Venus. Dus elke keer als ik dat liedje hoor, dan denk ik, oh, dat is sexy. Spannend, blote vrouwen. Dat is bijna associatie, Ronnie.
2: Ja, maar dan was je waarschijnlijk nog iets jonger dan ik was.
0: Ik denk het wel. Hey, Ronnie, dankjewel. We gaan er naar luisteren.
2: Is goed,
0: doei.
2: Yo.
0: Dit is Venus van Bananarama. Ja.

0: NPO Radio 2.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Alphabeat en Fascination op Radio 2. Een hele goede morgen en welkom op je vrijdag. En ja hoor, het is bijna weekend. Vrijdag 10 juli en dan komt de partij Heerlijk Zomer weer aan. Oh, daar heb ik echt naar uitgekeken. Weet je wel, lekker warm, zodat je ervan kan genieten. Maar niet dat je meteen dan wegbrandt, weet je. Dat is precies het weer wat je wil hebben eigenlijk voor de rest van de zomervakantie. Zodat je ook gewoon een beetje fatsoenlijk in je eigen land kan blijven hangen. Nou, de scholieren in regio Zuid die hebben dan ook wel extra veel mazzel. Want de schooldeuren gaan vanmiddag officieel voor 6 weken op slot. Jee, dat is leuk. Maar dan wil je pech voor de kinderen en de leraren ook, moet ik ook zeggen. Ja. In regio Midden. Want die moeten we nog even een beetje in de boeken duiken. Mijn kinderen ook, die zijn nog niet vrij. Vind ik eigenlijk ook wel fijn, als ik eerlijk ben. Dat ik denk, nou, weet je wat? Ik ben er nog niet aan toe dat ze de hele dag thuis zijn, 6 weken lang. Komt wel. Vrijdag betekent natuurlijk ook dat er veel nieuwe muziek op de plank ligt. Ook in de vakantieperiode gaat dat gewoon door. Onder andere muziek van de Rolling Stones. Na maanden wachten hebben ze dan eindelijk hun 25e studioalbum ter wereld gebracht. En deze is wel leuk. Die is eigenlijk van Amy Winehouse. En daar hebben ze iets leuks mee gedaan. Luister maar even mee.

Ja, er zit echt net genoeg eigenheid in dat je denkt, nou, die Rolling Stones die doen het gewoon. Maar tegelijkertijd is het ook weer zo herkenbaar dat je denkt, oh, heerlijk is dat. Dus oude muziek in een nieuw jasje en dan door hele oude mannen, zeg maar. Nothing But Thieves, die hebben ook nieuwe muziek uitgebracht. De titelsong van het album Stray Dogs komt op 25 september uit. Luister vast.

Ja, dit is lekker zeg. Oh, ik kan me zo voorstellen dat je nu op de weg zit... dat je denkt, nou laat die plaat maar aanstaan, Sam. Nou, misschien komt dat later. Gaan we later doen. Nog even rustig aan doen. Verder is het sowieso een muzikale dag vandaag... want in Weert begint Bospop met op de planken. Onder andere Lenny Kravitz, Volbeat en Moby... Dus dat is ook niet mis. En in Rotterdam, North Sea Jazz natuurlijk. Shanna Spyro, die hebben we eerder vandaag gehoord. Die staat daar dus live. Samen met Charlie Puth, Burna Boy, Nile Rodgers en John Legend. En tot slot is er dan ook nog iets bijzonders aan de gang in Engeland. Op het Londense festival BTS Hyde Park. Daar wordt een wereldrecordpoging gedaan voor de meeste mensen met een kaal hoofd bij elkaar. En nou, dat doen ze dan omdat de Amerikaanse Pitbull daar op het podium staat. En veel van zijn fans die dragen dan van die bold caps, weet je wel, na zijn concert. Dat hebben we hier in Nederland ook gehad. Vorig jaar stond hij hier ook. Iedereen met zo'n kapje op ziet er super bizar uit. Maar door die kapjes lijkt het dus alsof er iemand kaal is. En nu wil Pitbull dus zoveel mogelijk mensen met die kapjes bij elkaar krijgen... om dan een Guinness World Book of Record record te vestigen. En dan is hij echt Mr. Worldwide. Nou, ik gun het je, jongen. What's with you?

0: Jonas Blue samen met Maliv en Edge of Desire. Ja, dat is ook nieuw. Het is nieuwe muziek, 2026, dames en heren. Die ga je vaker horen hier, denk ik zo. Een hele goede morgen. Welkom bij NPO Radio 2. Bij mij in de studio is aangeschoven Anne. En Anne, die ga je wat vaker horen. Want ook wij nacht-DJ's moeten ook wel eens op vakantie. En dus hebben we Anne bereid gevonden om... om af en toe eens even in te vallen, denk ik zo, toch, Anne?
1: Ja, twee keertjes sta ik gepland in augustus.
0: Twee keer in augustus?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, ja. Anne, jij je doet heel veel, hè? Je doet modellenwerk en je zingt ook en je bent nieuwslezer. Maar je bent ook stemacteur, daar hebben we het net over gehad. En dan vroeg ik me af, kan je ook imitaties?
1: Imitaties?
0: Ja.
1: Ik ben Maxima.
0: Oh, wauw!
1: Nee,
0: een klein applausje nou, ja.
1: Ik vind accentjes wel heel leuk om te doen. Beetje Rotterdams of zo, vind ik ook leuk. Zo, weet je wel, een beetje zo praten. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik woon niet in Rotterdam of zo, weet je wel. Dus een echte Rotterdammer. Ja, dat zou dan wel kunnen horen aan mij van dat is niet helemaal Rotterdam of zo. Maar,
0: nu al in de app gaan nu al mensen. Wat is dit? Dit klinkt nergens eigenlijk.
1: Ja, nee, dus ik vind het wel leuk ook om een beetje gek af en toe
0: van die typetjes te doen.
1: Ja, vind ik leuk. Ja, daar word ik blij van. Ik heb ook een typetje Pablo Positivo. Dat is meer een Amsterdamse, weet je. Die praat zo. Die heeft een snorretje en die is altijd lekker positief. Die maakt altijd van iets negatiefs iets positiefs, weet je wel, zo.
0: Ja, en kan je ook uit Purmerend komen dan?
1: Purmerend, ja, nee. Dan
0: dus
1: ga
0: dat
1: je,
0: is dan Britt Dekker?
1: Oh ja, Britt Dekker, ja.
0: Britt Dekker, die praat gewoon...
1: Een beetje zo, is dat, ja. Nee, dat is meer, dat is meer van... uit Friesland is dat.
0: Dat is weer Fries,
1: zo,
0: ja.
1: Is dat, maar goed,
0: is dan wel wat West-Fries.
1: Ja, dan moet je dan weer even induiken. Ik moet ook echt eerlijk zeggen, als ik het een tijdje niet heb gedaan... dan moet ik even het accent weer horen. Weet je wel, omdat ik er dan even lekker in zit. En dan voel ik het ook wat meer en dan kan ik het wat beter weer...
0: Nou, ja, ik zit even kijken of ik het kan vinden.
1: Jij zit even iets te zoeken, een fragment van Britt Dekker. Gaan we
0: nu
1: horen?
0: Nee, ik zit niet een fragment van Britt Dekker te zoeken. Ik zoek iets anders, maar ik kan het... uiteraard weer niet even vinden. Oh, wacht, dat schrijf je misschien met zo.
1: Ik ben wel benieuwd.
0: Nee, dat
1: we
0: gaat helemaal niet lukken.
1: Nee, toch niet?
0: Nee, ik dacht, ik doe een leuk stukje, maar dat gaat niet goed.
1: Nee?
0: Oh. Ik doe zelf ook wel eens van die dingen. Want ik ben zelf een stemacteur. Mm-hmm. Tenminste, een voice-over stemacteur. Ik vind dat zo'n moeilijk te definiëren ding.
1: Ja, stemacteur, dan ben je natuurlijk al spreek je ook echt vaak bijvoorbeeld animaties in. Ja. Of je doet nasynchronisatie. Ja. En dan ben je echt een acteur. En als voice-over zit je echt wel bijvoorbeeld meer...
0: Een nieuwe aflevering van Dit en Dat.
1: Inderdaad, ja. Dat is ook, dan ben je ook voice-over. Dan praat je het programma aan elkaar. Hè? Ja.
0: Heb jij weer eens Booby Trap gezien?
1: Ja, dat keek ik wel eens.
0: Het programma met Gijs Staverman.
1: Ja hoor,
0: onze ex-collega hier bij Radio 2. Daar had je een stem en die deed dan... dit is Mike. Mike is 24 jaar oud. En hij heeft ook met Gordon en dinges heeft hij dat ook gedaan. Weet je wel?
1: Dat klinkt wel goed ook.
0: Die jongens gaan op pad naar Amersfoort.
1: Ja, leuk is dat. Goed. Oh, dat doe je
0: Ja, dat is ook leuk. Ik vind het altijd wel leuk om even te doen. Dus ik dacht, ik, ik,

0: Kane op NPO Radio 2. En Rain Down On Me. Nog een paar minuten en dan kun jij bepalen of de artiest die we vandaag voor het eerst gaan horen hier op de radio ook echt gedraaid gaat worden. Dat straks na Simply Red. Nu eerst het prachtige werk van Nona, die volgens mij ook heel graag de nieuwe James Bond soundtrack voor haar rekening neemt. En wat mij betreft hebben we een match.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Nona met What a Way to Die. I don't

0: Simply Red op je radio en Something's Got Me Started.
1: Are you ready?
2: First play op NPO Radio 2.
0: Ik zou willen zeggen, maak kennis met Flo de Dutchess, een Nederlandse popartiest met een unieke sound die ze ontwikkelde aan de Songwriting Academy in Zweden. Ja, ja, het land van ABBA, Roxette en Loreen. En dus nu ook van Flo de Dutchess. Geïnspireerd door Stromae maakt ze energieke, dansbare popmuziek, maar wel met inhoud. Ze zingt over grote thema's als identiteit en het klimaat. En vannacht hoor je deze ambitieuze powervrouw vandaag als kandidaat in A First Play. Dames en heren, hier is Flo de Dutchess.
3: Hallo.
0: Hey. Flo, is dat een afkorting?
3: Nee, het is wel mijn echte naam.
0: Jij heet echt Flo?
3: Ja.
0: Oh, wauw. Ik dacht, nou, dat is vast een artiestennaam of zo. Nee, nou ja, goed. Ik denk, nou, er komt een heel verhaal, maar dat nee, valt mee. Ik heb natuurlijk even je socials bekeken. En je komt wel over als een, ja, zo'n hypercreatieve, getalenteerde maker. Maar als ik dan naar je Spotify kijk, dan zie ik maar 2 tracks. Hoe kan dat dan?
3: Dat klopt. Ja, ik ben eigenlijk pas net begonnen met mijn eigen muziek uitbrengen.
0: Dus, maar waarom heb je zo? Hoe oud ben je, als ik vraag mag?
3: Oeh, altijd een lastige vraag aan een vrouw.
0: Nou, kom op. Nee, echt, in 2026 doe ik daar niet meer aan.
3: Ik ben 27.
0: 27?
3: Ja.
0: En je bent 2 jaar geleden, of wanneer ben je begonnen, zei je net?
3: Ik ben 2 jaar geleden naar Zweden vertrokken. En toen heb ik me echt gefocust op songwriting.
0: Ja.
3: Toen voor andere artiesten geschreven. En ik wilde gewoon mezelf verder ontwikkelen. En,
0: ja. Dus op een gegeven moment, ja, want dat heeft Sia heeft dat ook gehad bijvoorbeeld, hè, de hele tijd. Die heeft heel lang voor andere mensen muziek geschreven. En op een gegeven moment dacht ze, nee, weet je wat, fuck it, ik ga er gewoon zelf voor. Dat moment heb jij dus ook gehad.
3: Ja, ik denk dat het moest even rijpen en het moest even garen. En op een gegeven moment wist ik wat ik wilde en was ik er klaar voor om dat ook te gaan delen.
0: Ja, nou wat leuk.
4: Mooi hoor. Ja, en want nou, jij vertelde net al even iets over jouw je EP. En moet ik zeggen, Metamorphosis, als ik het zo goed uitspreek. En dat gaat een beetje over eigenlijk verandering en transformatie. En volgens mij heb jij wel een heel duidelijk idee hoe en wat je wilt toevoegen aan het muzikale landschap. En heb je daar dan ook een beetje ideeën over hoe je dat wel wilt gaan uitbrengen eigenlijk?
3: Ja, dus ik heb nu de 2e single uitgebracht. En dat is onderdeel van het EP Meta. Mm-hmm. En in totaal komen er 3 EP's uit die Meta, Morph en Oasis heten.
4: Oké, dus het is een combinatie van, van de EP's.
0: Wauw, dus het is eigenlijk een heel verhaal wat je gaat vertellen dan. Ik ben benieuwd waar het heen gaat.
3: Ja,
0: maar ik vind het wel grappig, want je hebt dus hele duidelijke ideeën over dat je inhoudelijk ook echt heel sterk iets wil brengen. Want ik heb ook maar weinig mensen die echt zingen over het klimaat. En dan heb je ook zo uitgedacht dat metamorfosis is. En wat wil jij nou toevoegen aan het muzikale landschap? Als je aan al die artiesten kijkt die er al zijn, waarvan denk je dan, nou, dit is waar een gat ligt en daar wil ik instappen en dit wil ik toevoegen?
3: Wat je al benoemde, dat Stromae voor mij een grote inspiratie is. Stromae en Lady Gaga voor mij. Maken zij dansbare popmuziek, maar zit daar wel een maatschappelijk randje aan. En ik hou echt van de grote commerciële popsongs, de Hit Me Baby One More Time, echt de Zweedse popmuziek.
0: Ja.
3: En dat is wel mijn doel met mijn muziek, dat het lekker dansbaar is, dat je erop uit kan gaan, dat je erop kan feesten, maar dat je ook de dag daarna tijd hebt voor reflectie en iets hebt om over na te denken.
0: Ja, ik wilde het net zeggen. Ja. Nou, wat leuk. Ja, leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je allemaal gaat maken.
4: Wij gaan zo luisteren naar jouw nieuwe plaat. Dus Red Yellow Shell. Kun je een beetje vertellen waar de track over gaat?
3: Zeker. Het speelt zich af 100 jaar van nu. In een soort post-apocalyptische wereld. Waar die vergaan is aan klimaatverandering. En daar vinden we dan een brief van de vorige generatie. Een excuusbrief. En het nummer gaat eigenlijk over... Shell staat dan metafoor voor de lege beloftes die er zijn gemaakt. Wherever I go now is hell. You promised the world, but you gave me a shell.
4: Wow.
3: Holding a pearl. Je hebt er veel geld aan verdiend, but you're drowning as well. Want uiteindelijk zullen we allemaal de gevolgen ervaren.
0: We gaan luisteren.
2: First play op NPO Radio 2.

Ja, je hoorde een klein stukje van Red Yellow Shell, het nieuwste werk van Flo de Dutchess. En nu is het dus helemaal aan jou. Wil je de hele track horen en krijgt ze haar first play op NPO Radio 2? Of niet? Het lot ligt in jouw handen. Pak de NPO luisterapp erbij en stem ja of nee in de poll. En geef dan ook even toelichting wat je er allemaal van vond. Ik vind het super spannend. Wacht af. Mocht je nog even over nadenken, dat kun je dan mooi doen tijdens het luisteren naar Diana Ross. Maar nu eerst The Cooks op NPO Radio 2 en Mr. Maker. Hoor je zo. We'll be right back.

0: Diana Ross en I'm Coming Out op NPO Radio 2. Nou, are you ready? Geen bekentenis hoor, dames en heren.
1: Op NPO Radio 2.
0: Nee, het is niet dat ik nu opeens uit de kast kom. Nee, toch niet. First play op NPO Radio 2. In de studio hebben we Flo de Duchess. Hallo Flo.
2: Hallo.
0: Gaat het nog een beetje met je?
2: Jazeker.
0: Ja, die spanning niet te veel geworden?
2: Ja, ik vond het wel spannend, ja.
0: Het is wel spannend, hè? Het is ook wel zeker spannend. Nou, we hebben allemaal reacties binnengekregen. Ik zie hier Marco, die zegt, nou, lekker hoor, laat me horen. Stefan zegt, ja, klinkt lekker. Gijs zegt, tuurlijk, jong talent moet je altijd de kans geven. Nou ja, jong, 27? Ja, dat is wel jong. Grapje. Antoine, die zegt, nee.
2: Ja, dan hoort het hem toch niet.
0: Ja, en dan heb je Bob en die zegt dan, ik wil graag weten waar ik mijn excuses over heb gemaakt in de brief. Dus laat maar horen.
2: Oké.
0: Okay. Dus die heeft heel goed geluisterd naar jouw omschrijving van je track. Ingrid zegt, nou, ik ben benieuwd naar de rest, dus zet maar aan. Ja, en dan kunnen we maar één ding doen. En dat is ons wenden tot de notaris van dit programma. En dat is Jarno. Jarno, jij weet het. Oh ja, dan moet ik je natuurlijk wel aanzetten. Slimpie, Sam. Ja, deze.
3: Ja, die ja.
0: Sorry.
3: Ja,
0: jij weet het.
3: Ik zou heel kort zijn. Met 83,3% gaan we Flo de Duchess draaien.
0: 83,3%! Ja! Gefeliciteerd, Flo. Wat superleuk. We gaan jou voor het eerst draaien op de Nationale Radio. Tenminste, niet bij 3FM. Want 3FM ben je ook een keer geweest.
4: Bij deze zender.
0: Klein fragmentje, maar op NPO Radio 2. Wil je jezelf aankondigen?
2: Zeker. Dit is Flo the Duchess met Red Yellow Shell. I've been

0: Imagine Dragons en Natural op NPO Radio 2. Anne, ben je er nog?
1: Ik ben er nog.
0: Jij bent er nog.
1: Ja, ik ben nog even een beetje aan het bijkomen van het interview net met Flo the Duchess.
0: Dat is leuk, hè?
1: Ja, ik had natuurlijk, het was natuurlijk een beetje spontaan. Dus ik had anders misschien wel wat meer willen weten allemaal nog. Maar
0: we hebben maar zoveel tijd. Want de ochtendshow die staat te trappelen.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd.
0: Die willen zo meteen gaan beginnen natuurlijk. Nee, ik vond het heel leuk. Ik vind het ook heel leuk dat er zoveel reacties zijn geweest. En als je er naar luistert, denk je ook, dit is ook wel verdiend. Het is ook gewoon hele goede muziek.
1: Zeker.
0: En ze was ook nog eens super blij. En dat is het mooiste, toch?
1: En ik ben ook blij dat ik even aan mocht schuiven, Sam. Dank je.
0: Nou, je mag wel vaker langskomen, hoor.
1: Wat gezellig.
0: Ja. Dat kan je natuurlijk niet dwingen, maar ik vond het wel gezellig. Dank je wel, Anne.
1: Ik kom zeker snel weer een keer langs.
0: Veel plezier met de ochtendshow. Ja, Willem en Jeroen, ze staan klaar. En verder een heel, heel, heel fijn weekend. Dit is Gary Rafferty en Baker Street op NPO Radio 2. Fijne dag nog!

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel. Annemiek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hi.
3: Hallo.
2: Goedemorgen. Hallo. Wordt het een druk dag? Ik denk het niet, hè?
3: Nee.
2: Ja, vakantieverkeer vanmiddag waarschijnlijk.
3: Precies, de ochtendspits stelt weinig voor. Je hebt wel natuurlijk de wegwerkzaamheden, waar we al de hele week last van hebben op de A1, de A20 en de A27. Daardoor is het drukker op de alternatieve routes. Vrijdagmiddag wordt het dus wel drukker, want na de regio Noord krijgt nu ook regio Zuid vakantie. En er zijn verschillende evenementen, zoals Wildeburg, Bospop, Awakenings. Dus daardoor wordt het wel lokaal drukker en sowieso richting het zuiden drukte op de weg.
2: Dankjewel, hè. Tot zometeen.
3: Ja, tot zo.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Jan Willem start op.
1: BNN Vara.
3: Zomer op je radio. Radio 2.
4: Good morning, starshine. The earth says hello.
5: 1, 2, 3.

0: een lekker liedje.
1: Accepteer het maar.
0: Ja. Outcast en Heya, goedemorgen. Welkom op vrijdag 10 juli. Zullen we eens even kijken hoeveel redenen wij kunnen bedenken waarom vandaag een mooie dag is. Jij mag beginnen.
1: Nou, dat het super lekker weer is dat ik zelfs een korte broek aan heb. En dat vond ik al één. En dat ik naar buiten liep en dat het niet eens koud was.
0: Dat zijn er alweer twee?
1: Ja.
0: Het weekend staat voor de deur.
1: Dat is er alweer drie.
0: Fantastisch. voor een nieuwe regio begint vandaag de zomervakantie. Ja, regio Zuid is aan de beurt. Van harte gefeliciteerd. Je bent wel iets te vroeg wakker als vandaag je vakantie begint. Maar die begint natuurlijk officieel pas vanmiddag voor heel veel mensen.
1: Je moet er alles uithalen. Dus ja, mooi op tijd. Zo, en het is nu is het de mooiste ook. Tijd van de dag om lekker nog even naar buiten te gaan.
0: Ja, precies. Het is bijna weekend.
1: Ja.
0: En wat ik toch ook wel een hoogtepunt van vandaag vind. Vandaag is het nieuwe album van de Rolling Stones uitgekomen. Ach. Oh, Joen, ik heb er zo van genoten.
1: Is het goed?
0: Ach, jongen. Ja? Het is toch fantastisch.
1: Oh!
0: Ja.
1: Was niet dat je denkt, nou, misschien moet
0: had het maar laten zitten. Nee,
1: huis avondrood.
0: Ja, was het bejaardenhuis ingegaan. Op met je 83ste Mick Jagger. Alsjeblieft, stop met zingen.
1: Ja,
0: nee, het tegenovergestelde. Okay. Mick Jagger is energiek, man. Het klinkt hartstikke goed. Vorige was natuurlijk Hackney Diamonds. Deze heet Foreign Tongues. Eigenlijk is het een soort tweeluik. Mm-hmm. Een paar jaar geleden kwamen ze met die platen. Maar deze is iets minder geproduceerd, zal ik maar zeggen. Dus het is iets meer gewoon dat lekkere, rauwe Studio Stones geluid. En wat ik het allermooiste vind, daar word ik heel gelukkig van. Die Ron Wood en Keith Richards, twee gitaristen, die zijn in topvorm. Oh. Mick Jagger was het natuurlijk al, dat wisten we. Hier, luister maar. Maar die twee die spelen dan weer gitaar. En die gaan af en toe dat duel aan. En het is gewoon, het plezier spat gewoon uit je speakers bij de nieuwe plaat. Even een klein stukje laten horen van het gitaarspel. Dus zet je die platen

0: maken van Huizen Avondrood, toch?
1: Nee! Nou ja, het is echt geweldig. Het is alsof je gewoon weer terug bent in 1982 of zo, de Stones.
0: Deze heren gaan meer dan 60 jaar mee, hè? Dit is toch fantastisch?
1: Ja, leuk hoor.
0: Wauw.
1: Ja, en die kwamen in die studio uitgestuiterd.
0: Ja, man. Ja, ja. En het is niet de laatste die je vandaag gaat horen. Ja, dit was even een kort fragmentje om er even in te komen.
1: Dit is gewoon een heel liedje.
0: Oh ja. De Rolling Stones. Vandaag dus uit Foreign Tongues, een nieuwe album. De eerste week van de Ronde van Frankrijk. De Tour de France zit er alweer bijna op. De renners die beginnen later vandaag aan de 7e etappe. Pogacar, die rijdt inmiddels in het geel, hè, met 2 minuten en 42 seconden voorsprong. De Bohemian Rhapsody van de Tour de France. Altijd nummer 1. En na zo'n eerste week is dat wel even lekker om Sebastian Timmerman weer te horen.
1: Want oh, leuk.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet zo gek veel tijd gehad om het te volgen deze week. Dus dan kan hij ons weer bijpraten. En voor heel veel mensen begint vandaag de vakantie. En dan is het zo'n leuk instapmoment. Dan ben je even bij, heb je Sebastian gehoord. Denk ik, oké, dit is het.
1: Nu kan
0: dit
1: het
0: is
1: echt het. Van start.
0: Ja, en dan stap ik gewoon vandaag of morgen in.
1: Hebben we al een satellietverbinding aangevraagd? Want we moeten wel even weten waar die zit natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ergens, voor mij zit hij ergens in een kasteeltje.
1: Kasteeltje.
0: Ja.
1: Hoe vaak hebben we dit de afgelopen jaren wel niet gehoord?
2: Soldaat van Oranje. Stopt.
0: En nu echt.
1: Maar nu echt.
0: Maar nu echt.
1: Ja, het is uiteindelijk, weet je, ik kan er grapjes over maken. Maar het is natuurlijk een heel bijzonder project en een bijzondere voorstelling. Want sinds 2010 is die show al te zien. En in al die jaren is hij al een keer of 14 verlengd. Dat gebeurt natuurlijk ook niet voor niks. Maar goed, het doek valt nu definitief. Komende zondag is de laatste voorstelling. Later in deze show hoor je daar dan nog weer wat meer over.
0: Ja, we moeten heel even terugkomen op de wedstrijd van gisteravond. Ik zeg de wedstrijd, want het was Marokko-Frankrijk. En ja, wij waren toch allemaal wel een beetje voor Marokko.
1: Al was het maar... zijn we voor Marokko.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus omdat zijn we voor iemand anders.
0: Nee,
1: dat is ook makkelijk.
0: Ik was altijd wel een beetje voor Marokko.
1: We waren voor Zwitserland en we waren voor Curaçao en we waren voor Kaapverdië.
0: Dat kan toch allemaal?
1: Nee, tuurlijk.
0: Ja. Maar goed, nu waren we voor Marokko. Maar we moeten nu weer een andere favoriet zoeken, want Marokko ligt eruit.
1: Oh, Marokko ligt eruit.
0: Ja, ja, Dembele die is heel blij. Die maakt het tweede doelpunt. Doelpunt. Hij is très content en vindt het heel erg leuk. Dus je kwalificatie.
3: Maar très content, c'est que jouer une demi-finale de Coupe du Monde. C'est exceptionnel, c'est la troisième de suite avec l'équipe de France depuis que je suis en sélection et voilà, je suis très heureux de cette qualification.
0: Ja, ik zei het in principe allemaal al, dus had het niet nog een keer
1: hoeven. En deze man was voor Frankrijk of van Marokko?
0: Nee, dit is van Frankrijk. Hè?
1: Frankrijk.
0: Ja, ja. Want
1: anders maar dan ben je, Marokko spreekt ook Frans.
0: Nee, dat snap ik, maar dan ben je niet très content.
1: Nee, dat bedoel ik dus. Want ik dacht dat als hij voor Marokko is, dat hij misschien zo dankbaar was voor het feit dat ze zo ver gekomen waren.
0: Nou, ze waren wel dankbaar. Sterker nog, de Marokkanen hebben het hartstikke hard gevierd gisteravond. En dan denk je van, nou, jongens. Ja, ik werd wakker en denk, oh, Marokko heeft gewonnen. Ik hoor allemaal getoeter. Maar, nou ja, nee, dat was dus niet zo. Wel het getoeter, maar niet dat ze gewonnen hebben.
4: Jouw startnummer.
0: Nou ja, iedere reden voor een feestje is een goede zin. Maar zeggen, ja, soms moet je ook gewoon de teleurstelling van je aftoeteren.
1: Ja, ja.
0: Goedemorgen, wij zijn op zoek naar jouw startnummer. Een lekker liedje om je dag mee af te trappen. Dat je denkt, nou jongens, als ik deze hoor op vrijdagochtend op NPO Radio 2... dan begint mijn vrijdag toch even lekker goed. Laat het ons maar weten via de app jouw start.

0: Creatieve bui van Sophie verknald. Sorry, Sophie. Nou, Sophie, die app net. Goedemorgen, JW. Die wil al startnummer aanvragen. Het laatste werkdag op school voor de vakantie. Geen regio vroeg of laat dit jaar, maar regio midden. Als in, zeg maar, ze krijgen als tweede vakantie. Mijn startnummer is School van Supertramp. Lekker als jullie die draaien. Vervolgens start ik deze in Breakfast in America van Supertramp. En app ze, oh, dat kan dan niet meer nu.
1: Waarom niet?
0: Nou ja, omdat we Supertramp dan al hebben gedraaid. Dat maakt niet, ga je geen twee keer. Dat maakt
2: je
0: in principe niet uit.
2: Je bent de leider van het programma, dus ja, je kan doen wat je wil.
0: Ik zou School er zometeen nog een keer kunnen draaien.
2: Dat is geen enkel probleem.
0: Dat zeg ik wel, ja. Oké. Ja, dus waarom ook niet? Sophie, we gaan je zo bellen.
2: Andere liedjes ook over school dan alleen school.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Er zijn ook andere nummers. Misschien heeft Sophie een beter idee. En anders dan wordt het gewoon deze. Hoe is het onderweg?
2: When I Kiss the Teacher bijvoorbeeld van ABBA.
0: Zou ook kunnen. Hoeft niet per se Sophie, maar we hebben nog een minuutje of drie.
2: Hallo lieve mensen.
0: Hi, goedemorgen.
2: Hier is de, de actuele stand van zaken. Annemieke zei het al, hè? Als je vanmiddag dit weekend de weg op gaat, check van tevoren even je route, want het kan best wel druk worden hier en daar door de werkzaamheden, door festivals en alles erop en eraan. Nu ook een probleem op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Bij de afrit Prins Alexander bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor dicht. Vanaf Nieuwerkerk sta je nu in de file met een minuut of 10.

0: ze laat het heel makkelijk in klinken. Hè. Dit wordt dan 3-2-1 zomaar weer een hit voor Bente. Maar ja, vergis je niet. Ze timmert al jaren aan de weg. En nu heeft ze groot succes. En dat is meer dan
1: leuk hoor.
0: Ja, toch?
2: Ja. Jouw startnummer.
0: Sophie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren.
0: Ja, hi, goedemorgen. Ja, hi.
1: Nou, daar ben je dan.
0: Ja, laatste werkdag op school.
3: Ja.
0: En dan, ja, dan krijgen we toch een beetje Sophie's Choice, hè?
3: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja, ik vind het wel leuk dat jij in de huid van de programmadirecteur van Radio 2 kruipt. Zo van, als je net Supertramp hebt gedraaid, dan kan je dat niet nog een keer.
3: Ja, dat, ondertussen weet ik dat wel, dat jullie dat zo doen.
0: Oh, echt waar?
3: Ja. En dat vind ik ook logisch, hè?
0: Jij vindt het logisch, omdat ik net Supertramp heb gedraaid met Breakfast in America. Want daarna stuurde je dus een appje van, school kan dus niet meer. Maar het is een hartstikke toepasselijke plaat natuurlijk voor vandaag. Als het je laatste werkdag is op school.
3: Uiteraard.
0: Ja, en neem je afscheid met een beetje weemoed? Of ben je toch ook wel stiekem opgelucht dat het erop zit?
3: Ik ben wel een beetje opgelucht. Het was echt heel druk. Ja, ik ben vandaag ook nog heel druk.
0: Och, was het een heftig jaar, ja?
3: Ja, het was een pittig jaar. Ja.
0: Welke groep gaf je les?
3: Nee, ik maak roosters.
0: Oh, je maakt roosters? God, ja, nou inderdaad, ja, dan kan je dat allemaal, al die eindjes aan elkaar knopen.
3: Precies, ja, er moet nog iets gemaakt worden voor volgend jaar.
0: Ook nog. Mm-hmm. Ja, maar lieve schat, dan heb je dit toch gewoon verdiend.
3: Oh, jullie zijn fantastisch.
0: Zet je de radio lekker hard?
3: Ja, heel hard.
0: Lekker vol van genieten vandaag, want weet je wat het is? Je bent nu hartstikke druk, maar dan heb je straks vakantie en dan mis je toch ook wel weer een beetje.
1: En het enige waar je dan zorgen over te maken is het rooster van de barbecue.
3: Nou, dat komt wel goed.
0: Ja, dat is ook wel een heerlijk rooster, hè?
1: Echt, hè?
0: Rooster van de barbecue. Denk daar maar van. Lekker gewoon aan vandaag. Sophie, mooie dag, hè?
3: Ja, jullie ook. Doeg.

0: You're coming along.
1: Ik had het niet willen missen. Sophie, dankjewel voor de aanvragen. Wat een heerlijk startnummer. En succes vandaag met de laatste dag op school. Voor de vakantie lekker begint. Heerlijk, het is je meer dan gegund hoor. Zonnige dag vandaag. Al begint het in het noorden wel een beetje grijs. 24 tot 30 graden. En de verkeersupdate komt van Annemiek Boschaerts. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Gezondheid. Is bij Rotterdam Prins Alexander een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En daardoor heb je 10 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Gaan het karmen of niet?
3: Verslik me.
1: Oh joh, je verslikt maar. We gaan even water voor je halen. Jeroen, kun je anders beginnen
4: anders
1: met het nieuws?
4: Anders draai even Supertram.
1: Ja, maar met school.
3: Wacht even.
1: Kan Jeroen niet beginnen met het nieuws? En dan pak je het gewoon op zodra je stem er weer is.
4: Ja, of we gaan de bedrijven in het liedje. Dan krijgt Carmen eventjes tijd om...
3: Wacht even hoor, jongens.
4: Ja.
3: Dit komt goed, maar het heeft even tijd.
1: Maar dit is toch een enorme kikker. Maar joh, pak gewoon een blaadje, dan beginnen we toch gewoon.
4: Ja, maar ik kan toch niet, ik ga toch niet doen alsof ik Carmen ben?
1: Dat is maar je hoeft ook niet te doen alsof je Carmen bent. Je bent gewoon Jeroen die Carmen even tijd geeft om de kikker uit de keel te verwijderen. Het is weer een enorme slang.
3: Nee joh, ik verslikte me gewoon.
1: Oh.
3: Ik wilde een slokje water nemen, maar dat ging mis.
1: Maar verschrikkelijk is dat, hè? Maar vooral als het op zo'n moment gebeurt. Want dan is je eerste reactie natuurlijk ook een schrikreactie. Dan wordt het alleen maar erger.
4: Ja, tuurlijk. En maar helemaal als je er met een microfoon voor je neus zit. En,
3: jij blijft gewoon openhouden de hele tijd.
1: Oh, maar... Oh, nee, ja, ik denk
4: maar
1: Jeroen...
4: Maar ik wil met allerliefst het eerste nieuwtje lezen als dat...
3: Nee, ik denk dat ik er weer ben.
1: Oké, zie je.
4: Goed,
1: top.
4: Goed zo. Fijn.
3: Oké, diep ademen.
4: Hier is Carmen Verheul met het nieuws.
3: Ja, goedemorgen.
4: Hallo.
3: In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. En dat gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Maar ik ga dit toch straks even doen.
1: Oké, nee, helemaal goed.
3: Even op de gang hoesten.
1: Ja,
3: en
1: ja.
3: Kom ik straks.
1: Dat is goed. Gaan we even een liedje toevoegen aan de wandelcollectie.
4: Ik heb wel een leuk liedje meegenomen namelijk.
5: De wandelcollectie.
1: Welk liedje ga je toevoegen aan onze wandelcollectie?
4: Want het is een nummer dat eigenlijk altijd een soort van standaard voor mij bij de Vierdaagse hoort. Terwijl het helemaal niks met de Vierdaagse te maken heeft. Maar ik weet dat wij een paar jaar geleden in een... We zaten dan altijd maar vanaf de plek waar wij dan logeren tijdens de Vierdaagse. Zitten we in een busje. Willem en ik en de hele ploeg van de radio om dan die uitzendingen te maken. Om ons te droppen ergens op een punt naast het parcours. Zodat we in kunnen stappen en kunnen verder lopen. Maar dat is een heel mooi, vredig moment altijd. Om 4:15 ochtends met iedereen met zijn slaperige hoofd. Een soort van half tegen, zeg maar, zoals je dan zit in een busje met je hoofd tegen het raam. Een beetje nog de dag zit op te starten. En daar hadden we altijd de radio aan. En dit was in die tijd een enorme hit. Dus iedere keer als ik dit liedje hoor... Dat, op een of andere wonderlijke manier was dat liedje elke ochtend op de radio. En dan stond die radio heel zachtjes zo aan. Zo een beetje zo sluimerend. En dan was dit liedje er altijd op. Dus als ik dit hoor, dan zit ik altijd helemaal in de...

0: En dan stap je vanuit zeg maar, de vredigheid van dat busje dat daar ergens in een buitenwijk van Nijmegen uit. En ga je een hoekje van de straat om. En dan ineens, bam!
1: Ben je in die Vierdaagse
0: kermis. In dat circus.
1: Ja, ja, nou ja, die Vierdaagse loopt als een Ferrari met dit nummer. Die eigenlijk hype wel, op ja. NPO Radio 2.
0: Nou, wat een hype is het.
1: Nou zeg.
0: Er is Carmen.
1: Ja, Carmen, goedemorgen. Hoe gaat het inmiddels? Ja, je bent een beetje bijgekomen. Je verslikte je enorm. Het is een beetje alsof je net aan de Vierdaagse wil beginnen. En vlak voordat je dan die toch wil beginnen, rijdt er een Ferrari over je teen. En dan
2: ja, dat kun
1: je
2: was het een beetje. Ja. Ik denk, neem nog even een slokje water. Maar dat schoot in mijn verkeerde keelgat.
0: Het punt is dat iedereen dat wel eens gebeurt. Maar dat het natuurlijk een beetje stom is als je dan net 3 seconden voordat je op de radio moet.
2: Dat dus.
1: Dat is vooral heel onhandig ook, ja.
2: Dat is waar. Maar ik heb even op de gang lopen hoesten. En dat komt weer helemaal goed.
1: Hey, hoe lossen we het op als het dan halverwege weer in je keel schiet? Dan start ik gewoon een plaat.
2: Dat gaat niet gebeuren.
1: Oké, gelukkig.
2: Laten we daar vanuit gaan.
1: Ja, daar gaan we zeker vanuit. Het nieuws van 7:30. Ietsje later, maar gelukkig is hij.
2: Ja, in het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. 3 christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en zij willen die vlag niet langer in top hangen. Maar volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
3: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan. En dat is waar ik aan vasthoud.
1: Nou, het klinkt in ieder geval heel vrolijk.
0: Wat mooi dat dat orkestje ook precies in staand slotje had na zijn betoog. Ja.
2: Ja, maar de nieuwe coalitie houdt ondanks het protest wel vast aan dat besluit. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en toiletten. En daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisaties pleiten voor vaccinaties. Ook zijn er zorgen over het gebrek aan medische hulp en overvolle opvangcentra. Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het is Marokko op het WK niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft toen de doelpunten vielen. Zoals deze. Het was Mbappé die de bal in de verre hoek krulde.
4: Goal! Mbappé! 1-0 Frankrijk! Wat krult hij die bal er mooi in! In de verre hoek! Een penalty gemist, net die kans hopeloos naast en over. Maar deze, een schitterend doelpunt op het uur, zet Frankrijk op 1-0.
2: En daarmee maakte Mbappé een eerder gemiste penalty goed. Kort daarna scoorde ook Dembélé en daarmee kwam een eind aan de droom van Marokko. Maar na de wedstrijd gingen ze trots de straat op. Hier en daar was het wat onrustig, maar over het algemeen bleef het feestelijk. En Frankrijk moet het in de halve finale nu opnemen tegen Spanje of België.
1: Maar dankjewel, tot zo weer.
2: Joep.

0: Careful Manoeuvres in the Dark. En voor mensen die denken dat is een hele tongbreker, mag je ook OMD zeggen. Forever Live and Die. Sam Fender en Olivia Dean daarvoor. Rain Me In. Hoe gaat het ondertussen onderweg, joh?
1: Ja, dat is een goede vraag. Maar het valt eigenlijk reuze mee. Behalve alle afsluitingen die natuurlijk gaande zijn om de wegwerkzaamheden uit te voeren. Weinig files. Als je toch in de file staat, een minuut of 5 vertraging is hoog uit je deel. Dus wij zeggen goede reis.
2: Goedemorgen, Jeroen.
3: Hoi, Angelique.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Hey, goedemorgen, Babette. Goedemorgen.
2: Is er nieuws?
0: Babette is er ook weer.
1: Ja,
0: ja, we hebben nieuws over de Sumatraanse reuzen Aaronskelk. Dus...
1: Ja?
0: Ja, dit is het nieuws dat je wist dat zou komen. Want het gaat er ieder jaar wel weer over. De penisplant.
1: Oh, de penisplant.
0: De penisplant.
4: Ja. Heet die penisplant?
0: Hè?
4: Nou, in dat geval vind ik hem heel bijzonder. Maar ik ben daadwerkelijk enorm onder de indruk. Hij is echt enorm.
0: Nou ja, hij is echt enorm. En daarom hebben we het er ook waarschijnlijk ieder jaar over. Op een gegeven moment denk je van, nou, die penisplant moet toch wel inmiddels ingeburgerd zijn. Hij staat in bloei dus in Diergaarde Blijdorp. En waarom is dat bijzonder? In 2023 stond hij ook al eens in bloei. En daarvoor voor het laatst in 1963. Wie de reuzen penisplant nog wil zien, moet wel snel zijn. Want ja, voor je het weet is hij weer slap en dan moet je een sterke maag hebben. Want de plant staat bekend om de indringende geur van rottend vlees.
1: Oeh.
0: Dus als je er een beetje van wil genieten, dan moet je snel zijn.
1: Nu snel naar Rotterdam, ja. Je hoorde het net al bij Carmen in het nieuws. Maar het was gisteren een kleurrijke bedoening in Oldebroek. We hadden het er gisteren ook al over. Het nieuwe college is daar geïnstalleerd. En heeft gezegd, ja, weet je wat wij doen? We gaan gewoon niet meer de regenboogvlag hijsen. Want dat is allemaal van die flauwekul, dat doen we niet aan mee. Nou, dat schoot in het verkeerde keelgat bij Kjeld Mooi. Hij woont in Oldebroek en hij dacht, ja, jongens, dat kan toch niet waar zijn. En daarom riep hij gisteren iedereen op om naar het gemeentehuis te komen met regenboogvlaggen.
5: Om uit de kast te komen, dat is moeilijk en pijnlijk, hè, voor sommigen. En dan is het juist belangrijk dat als de gemeente niet meer voor die mensen opkomt, dat wij dat dan als samenleving doen. En dat gebeurt gelukkig.
0: En klaar. Ja, mooi. Hè? Ja, deze verdiende ook gewoon een herhaling, dit orkest.
1: Ja, zeker, zeker. Er is gelukkig massaal gehoor aan gegeven aan die oproep om daar naartoe te komen. Er zijn zo'n 600 mensen komen opdagen.
0: Ja,
1: om alle regenboogvrienden en vriendinnen daar een hart onder de riem te steken.
0: Want dat hij het mooi vertelde gisteren ook bij ons in de show. Kjeld.
1: Ja, zeker. Nee, zijn motivatie is heel mooi. Want hij zegt zelf, okay, hij is niet zelf onderdeel van de regenbooggemeenschap. Maar hij zegt, ja, ik voel daar... Zeg maar die pijn en die afwijzing en het gevoel van onveiligheid dat je nu krijgt. Stel dat je 14, 15, 16 bent en je woont in Oldebroek. En je krijgt dat zeg maar van je gemeenteraad mee.
0: Dat het
1: van,
0: signaal is. Ja,
1: zo van, ja, je moet gewoon, als zolang je niet doet zoals wij doen, dan hoor je er niet bij. Het is mooi dat al die mensen laten zien, zo werkt dat niet.
0: Lekker bezig, Kjeld. Hommel is in modeland, want er is gedoe met een broek van de Zara. Het gaat om een wijdvallend model, wat op zich bij de Zara natuurlijk al opmerkelijk is. Want daar zit alles krap, normaal gesproken.
1: Is dat zo?
0: Ja, joh. Okay. Ja, Spaanse maten, hè?
1: Oh, zo. Ja.
0: Online duiken video's op van vrouwen die vallen. En ja,
1: die vallen.
0: Ja, ze vallen, ja. En ja, dat levert ook best wel schaafwonden en blauwe plekken op. Tot zelfs ziekenhuisbezoeken en gebroken knieën. Want de broek is namelijk zo wijd. En daardoor sta je makkelijk dus op de stof en dan struikel je.
1: Oh.
0: Journalisten van de Telegraaf die dachten van, nou, we moeten dit toch even testen. Hè? Een sterk staaltje onderzoeksjournalistiek. Dus ze namen de proef op de som.
6: Daar ging hij. Ik zweer het weer. Mijn voet blijft zo in die broek haken.
1: Ja, oh ja, dat hoor je wel veel op social, hè? Ja.
6: Het is echt heel erg.
0: Ja, precies, dat ging dus niet goed. Wat is het uiteindelijke eindoordeel?
6: Nou, hij is wel echt heel leuk, dus ik snap wel dat mensen hem kopen. Maar qua handigheid is het gewoon wat minder. Ik zou zeggen, zesje.
0: Nou, ben je toch over.
7: Okay. Jan-Willem, start op. Damn it, it's so good
0: to be alive. Ja, precies, dat ging dus niet goed. Wat is het uiteindelijke eindoordeel?
6: Nou, hij is wel echt heel leuk, dus ik snap wel dat mensen hem kopen. Maar qua handigheid is het gewoon wat minder. Ik zou zeggen, zesje.
0: Zesje, nou ben je toch over.
7: Okay.

0: Mark Amber. Wat een lekkere ochtendplaat is dit. Vrolijk wakker worden. Oh, it's good to be alive. Dit is Radio 2 en hier is...
1: Hier is karma.
2: Ja,
1: hier is karma. Met een raadsel.
0: Even aan het zuurstof geweest.
2: Ja, en alles werkt weer.
0: Ja, mocht je het gemist hebben, Carmen verslikte zich net. En dat gebeurde vlak voor het nieuws.
2: Dat zal je altijd zien.
0: Ja, en ik wist niet zo gauw hoe ernstig het was. En ja, toen duurde het maar. En,
2: nee, het maakt niet uit. Ik ben er weer.
0: Neem je het me niet kwalijk?
2: Nee, helemaal niet. Ben je gek.
0: Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
2: Nou, raad eens waar dit over gaat.
3: Dan krijgen we nog een speciale boodschap voor de mensen hier op Bospop.
4: Mensen hier op Bospop.
2: We krijgen een speciale boodschap.
4: Ja,
2: wat is de boodschap?
4: Ik denk... Zou de wolf komen optreden op Bospop?
0: De hongerige geldwolf. Nee, ik denk... dat het te maken heeft met wat Jan Smees bij Pinkpop altijd zei. Goed smeren, goed smeren, goed drinken. Goed smeren, goed drinken, want het wordt natuurlijk ook gewoon warm op Bospop.
2: Ja, dat is waar. Nee.
0: Oh,
5: nee,
0: goed.
2: Nee, veel leuker dan dat.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Hé, wat wil je in de koffie?
2: Een koekje.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Kom naar Museum Batavialand.
13: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
12: Parkeren kan bij Bataviastad.
13: Dus kom naar Museum Batavialand.
14: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij

0: doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Het is 1 minuut over 7 op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 en het Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het nachtleven is minder levendig geworden. De zalen en clubs zijn steeds minder goed gevuld. Het aantal bezoekers nam in een jaar af met 14%. En dat komt volgens deze programmeur nog steeds deels door de nasleep van corona.
4: Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden, met misschien minder tijd hebben. En keuzes maken, omdat er veel aanbod is, maar weinig. Er zitten maar 24 uur in je dag. En je hebt ook maar zoveel geld te besteden.
3: En doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de poppodia afgelopen jaar in het rood. 8 mannen zijn in Amerika aangeklaagd omdat ze volgens justitie vorige maand een aanslag wilden plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. En daarmee zouden ze Trump, vicepresident Vance en Elon Musk hebben willen doden. Als ze worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. En het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zo zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele bekijkt wat ze nu gaat doen. Een bijzondere gebeurtenis op Bospop gisteravond. Daar werd in een grote tent met 6000 bezoekers samen naar het nieuwe album van de Rolling Stones geluisterd, geïllustreerd met mooie beelden. En de organisatie had een verrassing.
5: Dan krijgen we nog een speciale boodschap voor de mensen hier op Bospop van een van de bandleden.
6: Mick, kom maar in.
7: Hi everyone, this is Mick Jagger. Hallo Bospop, hope you like the album. See you soon. Tot ziens.
8: Dat is toch leuk.
9: Als Stones fan ben je nooit ontevreden natuurlijk.
10: Oh, dat kan gewoon niet.
9: Nee, onmogelijk.
3: Ja, dat was een cadeautje toch?
8: Zo.
3: Niet alleen het album, ook nog eens een boodschap van Mick Jagger zelf. Ja, en ook op andere plekken waren kleinschaligere luistersessies, zoals in platenzaken en zo.
8: Ja, maar het is ook een fantastisch album.
3: Ja, ik hoorde het je zeggen, ja.
11: Ja, Jan-Willem is lyrisch.
8: Ik ben lyrisch, ja. Ja. Kijk, weet je wat, je denkt natuurlijk altijd van is het net zo legendarisch als die albums van vroeger? Weet je wel, hun legendarische platen. En dat weet je natuurlijk pas over 20 jaar. Maar het heeft in ieder geval weer die spelvreugde. Met name tussen Ron Wood en Keith Richards. Dat gitaarspel is fenomenaal.
3: Ja, en dat op die leeftijd is echt knap.
8: Ja, Mick Jagger was natuurlijk sowieso al energiek, dat wisten we. Maar die twee gitaristen, die zitten er ook ontzettend lekker in. Nou ja, tel dat bij elkaar op en dan is het minder geproduceerd dan die vorige, die Hackney Diamonds. Mm-hmm. Waardoor het toch iets meer het gevoel heeft van
3: een blauwe randje.
8: Ja, alsof ze live voor je spelen. Ik sluit niet uit dat we later in de show nog wat gaan draaien van die plaat. Want we hebben natuurlijk al wat gedraaid, maar dat gaat zeker goed komen.
3: Heel leuk. Het weer, ja, in het noordoosten nog wat bewolking, maar vanmiddag in het hele land zon overgotend. Wordt 24 tot lokaal 30 graden.
8: Geen files gemeld. Dus dat betekent dat we zometeen gaan rollen.
12: Een dobbelsteen.
8: Met de dobbelsteen, met plek voor 6 verzoekjes. Wij doen op vrijdag de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Als jij er vrolijk van wordt of het fout vindt, dan rekenen wij het al heel snel goed.
3: Wat dacht je bijvoorbeeld van Always Look on the Bright Side of Life?
8: Dat
3: van
8: is
3: Monty
8: leuk.
3: Python.
8: Altijd leuk. Ja.
13: You see the trouble with me van Black Legend.
12: Een dobbelsteen.
13: Even lekker stampen.
8: Wauw, waarom ook niet?
13: Ja.
8: Ik dacht aan June en Hardcore Vibes. Over lekker stampen gesproken.
13: Nou, zo'n dag.
8: maar het is aan jou. Als je denkt, jongens, ik weet er ook nog wel een. Laat het ons weten via de app. Tot zo.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
23: Jan Willem start op.

0: veel mensen die er gelijk op uitgaan vanmiddag. Hè. Dus wordt een drukke spits verwacht vanwege de vakantie.
1: Ik zal het meteen uitgebreid vertellen. Ja.
0: Het mooie van de mensen die in regio Zuid wonen is dat ze al dichter bij het zuiden zijn dan mensen in regio Noord.
1: Tenzij je naar Noorwegen op vakantie wil.
0: Ja, dan kom je de andere kant op in de file. Het is een weekend vol muziek. Noordje Jazz begint vandaag in Ahoy in Rotterdam. De 50ste editie. En omdat te vieren komt koningin Maxima langs om het festival te openen. Dat is toch een uitgelezen kans voor een mooie jazzversie van het Wilhelmus.
1: Oh, ja.
0: Dat is toch mooi? Dan kun je het een beetje zingen met luie timing.
1: Ja.
0: Dat is toch belangrijk? Zo'n laid back, ja. Een beetje voor of na de beat. Of ja. Een beetje zo van

0: wereld. In de dood.
1: Weet je, zoals Edwin Rutten dat altijd deed.
2: Zou je dat zo doen?
1: Ja, die zou dat zeker zo
2: maar
1: doen.
2: Vond je het wat of niet? Of denk je van, dit is maximaal onwaardig? Ja, dit is in principe al een goed antwoord. Ik weet genoeg. Ja,
1: Het gaat ook om hoe je het doet en met de intentie, maar goed.
2: Prima. Bospop begint ook vandaag.
1: Geen koningin Maxima, daar wel Lenny Kravitz, Anouk Kensington, ZZ Top en Jet Rebel en een videootje van Mick Jagger. En zij staan allemaal te trappelen om het podium op te gaan. In Weert is dat een heel veel plezier als je daarbij bent.
2: En als je denkt, goedemorgen.
3: Good morning.
2: Er gebeurt ook nog wat in Frankrijk, maar natuurlijk. De Tour de France. Daar beginnen ze aan de 7e etappe. Ze gaan van de Hagetmo. Die plaatsnaam, hè. Ik denk toch iedere keer weer van...
1: Het maakt eigenlijk ook niet uit hoe je het zegt. Dat als je het zo zegt, dan is het al, dan denk je al, oh ja.
2: Maar je hebt altijd het idee dat de gemiddelde Fransman of vrouw zich omdraait in zijn of haar graf. Toch? Hagetmo.
1: Maar ja, je doet in ieder geval je best.
2: Dat is waar. Van Hagetmo naar Bordeaux. Een vlakke rit. Is wel even lekker voor de beentjes natuurlijk. Pogacar rijdt in het geel. Ik zeg natuurlijk, want het is de Bohemian Rhapsody van de Tour de France. Die staat bijna eigenlijk altijd op nummer 1. Hij staat inmiddels 2 minuten en 42 seconden voor. Dus hij moet toch wel even hard fietsen om ook de lengte, tijdverschil van de Bohemian Rhapsody te overbruggen. Dan moet hij toch richting de 5 minuten, hè?
1: Ik ben toch wel benieuwd hoe het daar gaat. Want volgens mij is het ongeveer 68 graden daar in Frankrijk. Hoe die wielrenners dat doen. Want het is, weet je, they make it sound easy. Maar het lijkt me nogal een...
2: Pittig. We kunnen het straks vragen aan Sebastian Timmerman.
1: Dat was precies waarom ik het zei. Dat ik dacht, ik moet het even opschrijven. Dat we dat zo even aan hem vragen, hoe dat werkt.
2: En om 9:00 vanavond wordt er weer gevoetbald op het WK. Spanje speelt tegen België. De winnaar die staat dan in de halve finale tegen Frankrijk. Want zij plaatsen zich gisteren door Marokko te verslaan met 2-0.
4: Ja, baalig.
2: Dat is heel erg jammer. Weet je waarom dat zo jammer is?
1: Nou.
2: Omdat ik het ze had gegund.
1: Ja, natuurlijk. Maar dat is, ja.
3: Dit is Jan Willem startop op NPO Radio 2 met nu een opvallend krantenknipsel.
1: Sorry, ik was even uitgetuned, want ik had hier een opvallend krantenknipsel.
2: Wat staat er dan?
1: Breaking dierennieuws over hommels. Want uit onderzoek blijkt dat hommels ook gewoon allerlei emoties hebben. En dan denk je, ja, hoe weten ze dat? Nou, ze hebben gelet op het gezicht van hommels als ze drinken. Bij een zoet drankje blijven ze likken, terwijl bij zoutwater ze afwijzend met hun hoofd schudden. Dan doen ze... Of zoiets. Ook vechten ze hun tong af, alsof ze ervan wachten. Dat betekent nog niet dat hommels echt emoties voelen, maar wel dat ze innerlijke gevoelens ervaren.
2: Precies. Dus zie je een hommel vliegen? Maak even een praatje.
1: Ja, zeg je. Hallo.
2: Hey.
1: Nou, tot zover. Krantenknipsel.
2: Zijn dat leuk? Ja, ik moet het toch even op me laten kijken. Je denkt er niet over na, toch, als je zo'n hommel ziet vliegen?
1: Nee, dat is inderdaad het, maar nu dus wel.
2: Ik vind sowieso, een hommel sla je nooit dood. Het is met een wesp...
1: Zou je een wesp ook doodslaan?
2: Ik heb wel eens een wesp doodgestaan, dat beken ik eerlijk. Als ze binnen zitten, dan vangen ze met een glaasje. Ja, maar precies. Als ze dan op de tuintafel zitten...
1: Oh, dan is het...
2: Maar het schijnt ook dat je dat niet moet doen. Want als je dat doet, dat er dan nog meer komen. Die komen dan hun vriendjes te hulp.
1: Ja, en dan gaat er een arme puppy in India dood.
2: Goed. Een bijzonder record moet vandaag worden verbroken in Londen. Daar is het festival BTS Hyde Park. En op dat festival staat Pitbull, oftewel...
1: Mr. Worldwide!
2: Ja, en tijdens hun optreden gaan ze proberen om zoveel mogelijk kale koppen bij elkaar te krijgen. Oh. Het festival roept bezoekers op om een bald cap te dragen. Hey. Daardoor lijkt het natuurlijk alsof je kaal bent. Daarom heet het ook een bald cap. Dat begon als een grapje van fans. Die doen het al heel lang, hè. Die vinden dat geweldig. Die verkleden zich dan als de zanger tijdens een concert was. Ook een tijdje terug toen hij hier was. Overal kale koppen in de trein richting de Ziggo Dome. Pitbull die vond dat geweldig. En inmiddels is het uitgegroeid tot een traditie.
4: It makes me very, very happy. And every time that I'm at the shows, I let them know. Hey, when y'all put on those ball caps, I hope y'all ready to have the time of your lives.
1: Ja, ze willen ook echt als Mr. Worldwide.
2: Ja, nee, maar hij is het natuurlijk ook gewoon een fireball. In totaal komen 65.000 mensen naar het festival. En de kans dat ze het record verbreken is behoorlijk groot, zeg ik. Het is namelijk de allereerste recordpoging. Dus dat is...
1: Ja.
2: Ook al een leuke natuurlijk voor de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen.
3: Fireball.
2: Hoe gaat het onderweg?
1: Nou, je zei net al, de vakantieuitocht vanmiddag. Dus drukte in de regio Zuid. Bijvoorbeeld voor de grenscontroles met Duitsland op de A12 en de A76. Verder dit weekend meerdere wegen dicht. Waaronder de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en het knooppunt Hoevelaken. En verder zeggen wij, goeie reis.

0: Majesteit, ik richt me heel even tot u. Als u er vanavond toch bent op Noordzee Jazz. Om de bol te openen, omdat het de 50ste editie is. Blijf even hangen. Vanavond 10 uur in de Darling. Deze dame.
1: Ik zou, als ik haar was, gewoon mijn haar in een knot doen en gewoon lekker daar rond gaan lopen. Want het is toch wel een van de leukste feestjes van het hele jaar.
0: Noordzee Jazz is zo fijn. Shanna Spyro is er dus vanavond. Material Lover hoor je. Ik weet er ook nog wel eentje. Mag je ons bellen?
2: Dobbelsteen.
0: 0800-1122. Dat is een gratis nummer. 0800-1122. Om een liedje aan te vragen voor de dobbelsteen. We doen de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Marcel, die weet er wel raad mee. Die denkt aan zijn vriendin. Dat is lief, hè?
1: Dat is heel lief.
0: Ja, mijn vriendin die gaat vanavond naar Five in de Ziggo Dome. Die hebben wel wat vrolijke foute nummers in hun repertoire. Ik zat te denken aan Everybody Get Up. Staat op 1, Marcel. Dankjewel.
1: 2 is Marco. Graag voor de vrolijke foute dobbelsteen. Doe best goed genoeg. Genoeg? Misschien gaat hij uit mijn hoofd als ik hem helemaal geluisterd heb.
0: Nou, wij vinden hem goed genoeg, Marco. Ja. Hij staat op 2. Op 3 staat de Inge. Alvast voor de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Moet het nou van Donnie en Robert van Hemert? Gewoon omdat het kan en voor mij een echte guilty pleasure is.
1: Dat niet moet dat nou?
0: Moet het nou?
1: Moet dat nou? Dat gaat over champagne. Nou, goed. 4 is Nadia. Zonnige morgen. Jan Willem en Jeroen voor de dobbelsteen. Vamos a la playa. We zijn namelijk al vroeg in de auto gestapt onderweg naar de Spaanse zon. Goed begin van onze vakantie.
0: Het is overigens jij verstandig van champagne, hè?
1: Nou ja, ik weet ook toevallig omdat er 2 puntjes op die E staan. Dus dat maakt het eigenlijk wel duidelijk.
0: Ik lees daar gewoon overheen. Ja. Ik bedoel, ik heel vaag denk, oh ja, voor mij heb ik hem wel eens gehoord.
1: Ja, dit is eigenlijk zo'n lekker
0: feestplaatje.
1: Ja, precies.
0: Op 5, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, met Sebas.
0: Hey, Sebas, goedemorgen. Wat mag er op 5?
3: Ja, jullie hebben het altijd over mooie dagen, mooie dag dit, mooie dag dat. Ik dacht Wonderful Days van Charlie Nonos en Mental Tio.
0: Oh, ik denk, nou komt er een sombere plaat. maar het valt mee.
3: Ja, toch.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, zetten wij op 5. Sebas, dankjewel, hè.
3: Yo, thanks.
0: Mooie dag. Hoi, hoi.
3: Hetzelfde.
0: We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hi. Met Sylvia.
0: Hey, Sylvia. Wat mag er op 6?
4: Herzbeben van Helene Fischer.
0: Herzbeben?
4: Ja, de tweede Duitse op deze dobbelsteen.
0: Ja, dat is toch leuk? Ja,
4: ja, heel
0: maar Duitse muziek is fijn. En waarom wil jij deze horen dan?
4: Wij zijn in Wenen voor haar concert morgenavond. Huh. Ja, mijn vriendin Janine en ik. En we hebben er heel veel zin in.
0: Wat gezellig. Maar wat leuk dat wij mee mogen dan op citytrip naar Wenen.
4: Ja, precies. Nou, Wenen is toch ook een mooie stad.
0: Ja, het is een prachtige stad.
1: Ja, Sylvia.
0: Ja, nou ja, ik ben er in februari geweest met mijn vrouw Jeroen bij het Songfestival. Dus het is wel een beetje het jaar van Wenen.
1: Ja, met mijn Songfestivalman. En dat was heel erg leuk. Waar is het concert? In welke zaal?
4: In het Ernst Happel Stadion.
1: Oh, ik dacht, misschien de Wiener Stadthalle.
0: Oh, je dacht in zo'n historische zaal. Dat was ook wel leuk geweest.
1: Nee, maar meer van waar het Songfestival was. Maar dat was het niet. Nee, oké. Okay. Nee, leuk, joh.
0: Sylvia, je belt nu vanaf de hotelkamer.
4: Ja, we liggen lekker nog in bed. En ik dacht, ik doe een dobbelsteentje. En het is gelukt.
0: Het is toch grappig, zeg. Gewoon.
4: Ja, hè?
0: Met jullie wakker worden in bed in een hotel in Wenen.
4: Met Helene Fischer.
0: Met Helene Fischer.
1: Het komt slechter.
0: Ik ga gooien. Fijne tijd daar samen, hè?
4: Dankjewel.
0: Doei.
4: Doei.
0: De dobbelsteen vliegt door de studio. En de grote vraag is, wat gaat het worden?
1: 1.
0: 1?
1: Ja.
0: Oei, ja. Marcel, wie het laatst lacht het beste. Hoor maar. Zijn vriendin gaat vandaag naar de Ziggo Dome. Naar het concert van 5. Everybody Get Up staat vandaag op plekje 1.

0: 5. Op plekje 1 voor Marcel. Vroeg hem aan voor zijn vriendin die er vanavond bij is. Als een van de weinigen zou je dan zeggen. Maar het zijn er nog steeds genoeg. Hè, want de bovenste ring is gesloten. Omdat de kaartverkoop een beetje tegenviel. Maar het zijn er altijd nog meer dan 5 in de Ziggo Dome wat dat betreft.
1: Mooi.
0: Everybody get up. Plekje 1 op de dobbelsteen. Maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is vandaag een mooie zonnige dag. 24 tot 30 graden. En waar het vast staat hoor je van Annemiek. Goedemorgen.
2: Ja, op de A4 Den Haag richting Rotterdam is voor Delft een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Je kan omrijden via de A13. En vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Prins Alexander zijn ze nu aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud.
0: Dankjewel. Het nieuws van 19:30. Carmen is aangeschoven. Ik praat je bij.
3: Ja, de WK-avontuur voor Marokko is voorbij, want de Franse sterspelers hebben zich weer laten zien. Het werd 2-0 voor Frankrijk na een toch wat moeizame eerste helft, waarin Mbappé een penalty miste. De Fransen gaan dus door naar de halve finale. En correspondent Samira Djadir peilde de reacties in Marokko.
4: De meeste mensen vonden het natuurlijk heel erg jammer, maar ze hadden het wel een beetje verwacht. Er zal de komende dagen waarschijnlijk nog wel veel kritiek komen op het spel. Maar in ieder geval, keeper Yassine Bounou is hier wel de held van de wedstrijd. Hij heeft veel kunnen tegenhouden. Er werd hier ook grappend gezegd van Frankrijk speelt eigenlijk tegen de Marokkaanse keeper Bounou.
3: Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productie verkleinen. En dat moet de kosten omlaag brengen. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. En ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, die moeten de komende jaren inkrimpen. De Noorse wielrenner Traan heeft de Tour de France verlaten na zijn val gisteren. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote achterstand. Tijdens de afdaling maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek dat hij een gebroken rib en een hersenschudding had. Vandaag wordt het weer warm en een frisse duik is dan heerlijk, maar dat loopt soms niet goed af. Jaarlijks verdrinken tientallen mensen in open water. En dat gebeurde ook in de rivier de Waal, waar een sterke stroming is. En daarom komt de gemeente Nijmegen met waarschuwingen.
5: Als iemand bijvoorbeeld van de brug springt, dat mag gewoon niet.
6: We zijn er vroeger ook, echt, tenminste ik, met vriendinnen ook heel vaak op geweest en eraf gesprongen. En ja, ook de verhalen die je hebt gehoord, dat is bij mij tenminste ook wel een reden dat ik denk, nou, ik ga daar niet opklimmen.
7: Maar ja, we gaan altijd gewoon in het water totdat we nog wel kunnen staan, sowieso.
8: We gaan niet gewoon te diep en niet echt zwemmen.
9: Ik hoop alleen niet dat ze het hele strand dichtgooien, want dat is wel echt een heel lekker plekje.
3: Ja, maar wie toch van een brug of een brugpijler springt, riskeert een boete van 170 euro.
0: Algemeen Dagblad?
10: Ja.
0: En dit is de kop. Luister goed. 1 liedje onder de douche.
3: 1 liedje. Oh, is dat van die douchebags?
0: Douchebags, wat is dat?
3: Oh, dat is de reclame nu op tv, dat je niet te lang moet douchen. Dus dan zie je iemand een liedje zingen, maar vervolgens zingt hij er 3... en dan ben je een douchebag ben je dan.
0: Ah, dus je mag maar 1 liedje...
3: 1 liedje zingen, en anders verspil je te veel water. Ja, okay.
0: Dus er zijn maar 3-4 minuten douchen. Punt.
3: Ja, zo kort mogelijk. Ja, ja. Dat begreep ik. 1 liedje.
0: Ik vind het wel een hele goede theorie.
3: Ja, tenzij je Pink Floyd opzet natuurlijk, met echo's.
0: Ja, dan kun je lekker 23 minuten douchen.
3: Ook 1 liedje natuurlijk,
0: man. Tubular Bells.
3: Ja, zoiets.
0: Of Bohemian Rhapsody. Ja. Nou, dan heb je toch alweer 5 minuten.
3: Ja, dan kan je tot de gong staan.
10: Ja, dan is de gong eigenlijk het signaal van nu moet je stoppen. Ja.
0: Laat ons lekker bungelen.
10: Nou, ik liet jullie gewoon lekker even het spreekbeurtje houden, want dat scheelt mij weer heel veel werk.
0: Oh, want het klopt.
10: Het klopt precies wat het is, inderdaad. Het is naar aanleiding van, de warme, dan wel hete zomer in Frankrijk. De Franse overheid is ook druk bezig om mensen in regio's als de Dordogne en de Provence aan te sporen om maximaal 5 minuten te douchen. Omdat je op die manier denk je, nou, 5 minuten douchen maakt mij dat uit. Maar dat bespaart natuurlijk uiteindelijk heel veel water. En in Nederland is er inderdaad ook zo'n campagne gaande. Er was in Hilvarenbeek zelfs het NK Precisie Douchen. Dan moest je onder de douche gaan staan en dan na 5 minuten de kraan uitzetten. Hoewel ze ook zeggen van, leuk, want Nederland doet het eigenlijk best wel goed. Zeker als je het vergelijkt met landen als Frankrijk of Australië bijvoorbeeld.
0: Dat zijn lang douchers.
10: Dat zijn enorme lange douchers.
3: We hebben meer een Elvis-plaatje. denk ik. Zo'n hele korte.
0: Guitar Man.
10: In Nederland? Nee. Maar de aanbeveling is 5 minuten. Dus als je een liedje... Wat ik alsnog heel lang vind, maar goed...
0: Dan kun je nog steeds een Bohemian Rhapsody douche worden.
10: En precies is het. Dus als we met z'n allen daarvoor zorgen... En zeker natuurlijk, ja, ze zeggen... Want het is die waterschaarste die er die soort van op handen is. En zeker met de bevolkingsgroei is wel echt goed... om daar eens goed over na te denken en verstandig mee om te gaan.
0: Als je nu onder de douche stapt, dan heb je 3 minuten 40. Want zo lang duurt die. Nou, Celebration lekker. Van Cool and the Gang.

0: muziek. Op Roadbeens Radar.
1: Ja, vandaag is de dag van het nieuwe album van de Rolling Stones. Het was natuurlijk een van de eerste platen die we draaiden vandaag. En ik krijg later in de show echt nog wel een track van die fantastische nieuwe van de Stones. Ik ben er echt heel enthousiast over.
2: Ik merk het, ja.
1: Maar eerst even terug naar vorige week, zaterdag 4 juli. Toen kwam het bericht van Beyoncé dat ze met een nieuwe single kwam. 4 juli. En niet toevallig, omdat het 60 dagen voor de verjaardag van haar legendarische album Birthday is. Dus het is eigenlijk de lancering van een hele marketingcampagne.
2: Oké.
1: Voor een heruitgave van het legendarische album van dus over inmiddels 53 dagen, 20 jaar geleden. Die kwam uit in 2006, dat album Birthday.
2: Ja.
1: Nou, maakt even niet uit. Maar in ieder geval, omdat te vieren, komt ze met een nieuwe single een week geleden. En dat is een heerlijke, zwoele ochtendplaat. Dus ik denk, met eten of voor de boeg is dit wel even lekker, toch? Beyoncé en Morning Dew.

0: haar op een legendarische album Birthday opnieuw uit. Morning Dew is de voorloper van Beyoncé, was het. Nieuw op de radar.
1: Start op. Intro rally.
0: En de Stones krijg je nog, hoor. Nog een keer later in de show van een nieuwe plaat. Is er naar Patrick Jansen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi.
3: Hallo.
0: Bent u er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor, zeker.
0: Ja, dat je denkt van, nou, weet je, dit gaat me helemaal lukken.
2: Dat hoop ik dan maar, zeker.
0: Ik vind het geinig, want je bent 36. Super jong natuurlijk, hè, want 36 is het nieuwe 26. En je wil spelen met rock uit de jaren 60 en 70.
2: Klopt, inderdaad. Ja, ik denk dat dat een beetje ontstaan is in het mp3'tjes tijdperk. Heel veel muziek binnengeharkt achter de computer. En daar zat ineens een nummer van de mama's en de papa's tussen. California Dreaming. En dat vond ik zo'n mooi lied. Ik denk dat daar een beetje mijn voorliefde is ontstaan.
0: Precies, toen is jouw interesse in die jaren gegroeid. Ja, want kijk, bij mama's en de papa's denk je nog niet gelijk aan rock natuurlijk.
2: Nee, dat is waar. Dus ik hou ook wel een beetje mijn hart vast voor vandaag, hoor. Wat er allemaal wel en niet onder rock geschaard wordt.
0: Oh, oké, want jij schaarde mama's en papa's onder rock.
2: Nou, nee, dat niet per se. Maar daar is wel allemaal een beetje mee ontstaan. We gaan zien wat er bedacht is aan intro's.
1: Ronde 1.
0: Ja, laat dat maar aan Alfred van de Weetjes over. Ik heb er 5 voor je. De eerste is 10 seconden, de laatste is 2 seconden. Ik hoef alleen de titel van je te weten. En als jij zegt van, nou, kom maar door, dan start ik de eerste.
2: Nou, dan zeg ik, kom maar door.
0: Succes, hè.
2: Dank je.

0: Patrick.
1: Zo dan, dat waren niet de mama's en de papa's.
0: Dat waren niet de mama's en de papa's.
2: Niet de mama's en de papa's.
0: Nee, zeker.
1: Dan gaan we toch. Dan gaan we toch voor de 90's, denk ik.
0: Oh, je wil alsnog switchen.
2: Oh, dat is
0: ja, dat is een hele interessante. Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat je zegt van ja, wat is dit voor een intro? Want ja, je hoort verder natuurlijk gek weinig. Behalve een bel, daar moet je het dan mee doen.
1: Ja, dus dat is iets met school.
0: Mm. Het is een vrij iconische plaat.
1: Het is
0: een telefoon aan het opeten, hoor je dat?
2: Ja, ja, ja.
0: Patrick.
1: Ik zit op School's Out for Summer.
0: Ja, ja, ja. En wat zegt Google nog meer?
1: Nou, het is geen. Ik heb een stiekem hulplijn.
0: Ah, oké. Okay. Ja, die is inmiddels niet stiekem meer dan. Waar gaat je gedachte naar uit? Gaan we een mokstuk gooien? Zeg je van. Nee, ik ga wat gokken.
1: Nou, we gaan eerst die mok maar eens stuk gooien.
2: Jongens.
0: Dat is toch hartstikke zonde.
2: Ja.
0: Oké, zet je schap, Patrick. Hier komt hij nog een keer. Ben je er klaar voor?
1: Yes.

0: Nee.
1: Nee?
0: Het gaat hem niet worden.
1: De geheime hulplijn weet het ook niet.
0: Nee, dat was cool uit voor Sammer.
1: Ach. Ik zocht Rock'n'Roll High School van de Ramones. Die, ja.
0: Ja, oké. Daar gaat het belletje rinkelen. Maar,
1: ja, deze inderdaad. Ja, ik hoor hem nu. Het is ook wel lastig, omdat natuurlijk het hele herkenbare stuk eigenlijk precies na 10 seconden begint.
0: Ja.
1: Niks aan te doen. Zullen we die andere nog even doorlopen? Kijken of je ze had geweten?
0: Ja, heel graag. Kijken of het erin had gezeten, hoor.
1: 8 seconden.
0: Ja, dat is All in the Watchtower van Jimi Hendrix.
1: Ja, dan 6 seconden.
0: Get it on, T-Rex.
1: 4 seconden. Ja, CC Top, maar welke?
0: LaGrange.
1: Ja, LaGrange. En de laatste van 2 seconden was deze geweest.
0: Ja, Light My Fire van de Doors.
1: Dikkie, wat doe je me aan, zeg. Hey, dit is toch verschrikkelijk. Maar goed, Patrick, we horen allemaal dat je zo goed bent. Ja, je zou bijna denken, als je deze 4 zo snel weet, dan had je die Rock'n'Roll High School toch eigenlijk ook moeten kennen. Dat is dan net even een gat in je muziekkennis in die periode.
0: Ja, één gaatje en dat doet me de das om.
1: Ja, en dan ook nog eens gelijk aan het begin. Maar je schoot in ieder geval niet in dat grote zwarte gat waar veel mensen inschieten die gelijk zeg maar bij de eerste misgaan. Dat je dan daarna helemaal dicht slaat. Ik heb goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat je een liedje mag uitkiezen.
0: Dat is mooi. Ik denk dat de Doors mogen worden.
1: De Doors en Light My Fire. En dan heb ik ook nog slecht nieuws. De mok is niet voor jou, maar dat kunnen wij compenseren.
2: Ja, want hij komt naar Gouda, hoor. Mooie Gouda. Die exclusieve en felbegeerde Jan-Willem start op snu.
1: Goeie nieuws is dat je een liedje mag uitkiezen.
0: Dat is mooi. Ik denk dat de Doors mogen worden.
1: De Doors en Light My Fire. En dan heb ik ook nog slecht nieuws. De mok is niet voor jou, maar dat kunnen wij compenseren.
2: Ja, want hij komt naar Gouda, hoor. Mooie Gouda. Die exclusieve en felbegeerde Jan-Willem start op sneutelhanger.
0: Kijk, ook blij mee. Fantastisch. Dank jullie wel.

0: Light My Fire. Van de Doors. Het laatste intro uit de reeks van 5 voor Patrick Jansen.
1: Wat zonde zeg.
0: Ja.
2: Hier is Carman. Hier is Carman. Met een raad over
0: zonde. Is de hele week geen mok uitgegaan. Ja, maar,
1: ja.
0: Over zonde gesproken en dan ga je naar Carmen.
3: Ja.
0: Zo zondig is zij toch niet?
1: Nou, dat weet je niet.
3: Je weet het, hè? Stille water.
0: Ja, wat hebben ze in Weesp steeds in Weesp?
3: Steeds in Weesp. Ja, zo is het. Waar gaat dit over?
4: Ik ben gisteren al gekomen om voor een goede plek met stroom. Ja, dat is voor de koelkast, hè? De biertje moet koud.
0: Oké, okay, dus een man als een koelkast mee naar het strand, gooit dat goed?
1: Nee, voor stroom.
0: Stroom.
1: Oh. Hij is stroom. Hij is op de camping met een plekje met een stroomaansluiting. Ik snap het wel.
3: Ja, maar waar?
0: Oh, op zijn caravan, hij heeft zonnepanelen.
1: Bospop. Stop.
3: Nee, geen koelkast.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Rock'n'Roll High School van de Ramones. Ook niet goed?
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste

0: 50 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst... naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen... naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
7: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
9: 1 minuut over 8 op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal. En Carmen Verheul, goedemorgen.
10: Dag Jan-Willem. Door een grote bosbrand in het zuiden van Spanje zijn zeker 11 mensen omgekomen. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in de regio Andalusië. Het vuur zou snel zijn ontstaan door een losgeraakte stroomkabel. Meerdere slachtoffers zijn in een auto gevonden. De brandweer wordt op meerdere plekken geholpen door het leger. Marokkaanse fans zijn teleurgesteld, maar trots... na de verloren WK-wedstrijd tegen Frankrijk. Het werd 2-0 voor de sterke Fransen... die in de tweede helft wisten te scoren via Mbappé en Dembélé. Na afloop gingen de fans van Marokko de straat op om hun team te eren. Onder meer in Den Haag.
11: Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
12: Het is jammer. We zijn ver gekomen. Het is alleen balen. Heb je daar natuurlijk die superspits van Real Madrid. Echt jammer, man.
13: En nu? Nu gaan we redden. Nee, joh.
12: Echt?
13: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
10: Ja, hier en daar was het wat onrustig, maar over het algemeen bleef het allemaal feestelijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en de coronatoegangsbewijzen. Rotterdam maakt zich op voor het North Sea Jazz Festival. Het wordt alweer de 50ste editie. En daarom komt koningin Maxima vandaag langs. De eerste festivalgangers zijn al in de stad. Zij overnachten op de stadscamping Rotterdam... en kwamen gisteren al aan om een plekje te bemachtigen.
14: Ja, het North Sea Jazz Festival. Elk jaar, daar leven we naartoe.
15: Wij zijn hier voor het North Sea Jazz Festival.
16: Yes. Ja, op de stadscamping Rotterdam. Het is echt fantastisch. Hele mooie camping.
14: Ik ben gisteren al gekomen om voor een goede plek met stroom. Ja, dat is voor de koelkast, hè. De biertje moet koud.
17: Het is één grote familie geworden in de jaren eigenlijk. Ja, ik zie mensen soms al 10 jaar lang terugkomen.
10: Ja, ja, mooi toch? Ja. Overnachten niet alleen mensen voor het festival. Er staan trouwens ook gewone vakantiegangers en toeristen. Dus het is voor de camping-eigenaar echt een gezellig druk weekend daar. Het weer zonovergoten. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. En ook de komende dagen verlopen zonnig en de temperatuur loopt geleidelijk op.
9: Een lekker zomers weekend met vanmiddag misschien wel druk op de weg. En nu valt het nog mee, Annemieke.
17: Klopt, er staan weinig files, zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits van vrijdag. Twee vertragingen wel, op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten oponthoud. En nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud.
9: Dankjewel.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas. Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch? Oh, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Oh,
10: wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
20: Jan Willem start op.
21: BNN Vara.

0: Tina Turner. Gooi er nog even haar charmes in de strijd. Typical Mail, goedemorgen. Vrijdagochtend. Welkom in de ochtendshow. Op een zonnige dag. Zomers warm, 24 tot 30 graden vandaag. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Welkom op vrijdag 10 juli. De zomervakantie begint vandaag voor Regio Zuid. Ja, Regio Midden moet nog één weekje volhouden. Jullie zijn volgende week aan de beurt. En ook voor de thuisblijvers, zomerse temperaturen. Niet alleen vandaag, maar heel het weekend. Zie je zelf als het hier, hoor. In Tunesië. Alconia. Lekker op je landgoedje. En het mooie is, je kan dit weekend het nuttige met het aangename combineren. En dan zit je in de zon met een lekker verfrissend drankje. En dan kun je gelijk even de vlinders tellen die je voorbij ziet vliegen.
1: Ja, want we mogen weer. Dit weekend is de Nationale Tuinvlindertelling. Heel even de stand van vorig jaar. Want vorig jaar werd de Atalanta het meest geteld. 23.344 keer. Nou, je zou ze allemaal maar koffie moeten geven natuurlijk. Dat is zeg maar die zwarte met rode strepen op de vleugel. Het klein koolwitje zat hem op de hielen met 23.200
0: keer. Dat zie ik altijd heel vaak. Dat is voor mij een beetje...
1: Dat is gewoon de
0: hitvlinder.
1: Zo'n wit uiterlijk. Maar goed, dan zie je met zwarte stippen op de vleugels. De dagpauwoogst op 23.000 keer. Ik vind dat het elkaar niet veel ontloopt.
0: Nee. Daarom is het ook een hele spannende strijd.
1: Ja, die herken je trouwens, die dagpauwoog. Want die heeft allerlei verschillende kleuren. Rood, bruin, paars, wit, zwart, et cetera.
0: Het kan natuurlijk zijn, als je dan in Balkonia bent en over de schutting kijkt en de buurvrouw ziet lopen, dat je ook vlinders voelt, maar die tellen niet mee.
1: Dit telt niet mee.
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
2: Nummer drie.
0: Les Bleus staan op plekje drie. Het Franse voetbalelftal. Ze zijn de eerste halve finalist op het wereldkampioenschap. Ze waren gisteravond veel te sterk voor Marokko. Ze wonnen met 2-0. Ik dacht heel even, Marokko heeft gewonnen. Want ik werd er toch wakker van. Want ze reden weer door de straat, al toeterend. Oh. Ja, joh. Ik dacht, dit is makkelijk, want je hoeft de wedstrijd niet te kijken. Ik kon gewoon vroeg naar bed. Ik denk, ik word vanzelf wel wakker getoeterd als ze gewonnen hebben. Ja. Maar toen bleek toch dat ze verloren hadden.
1: En toen dachten ze, we gaan alsnog toeteren.
0: Ja, want ze vonden het alsnog heel knap van het elftal. Oh, ja. Dat is natuurlijk ook zo. Dembélé maakte het tweede doelpunt voor de Fransen. En hij is heel blij met de kwalificatie van Frankrijk.
3: Maar très content, c'est que jouer une demi-finale de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. C'est la troisième de suite avec l'équipe de France depuis.
0: Ja, hij is très content. Dat zei ik ook altijd vroeger als ik een drive-in shotje had gedraaid. Dus hoeveel je betaald krijgt, dan moet je très content. Dinsdag staan ze in de halve finale. En tegen wie ze moeten spelen wordt vanavond duidelijk. Dat wordt of België of Spanje.
2: Nummer 2.
1: Op 2, Soldaat van Oranje. Je hebt het natuurlijk al heel vaak gehoord.
4: Soldaat van Oranje stopt.
0: Maar inmiddels draait het langer dan de oorlog duurt.
1: Ja, precies. Nou goed, ze gaan nu echt ermee ophouden. Maar nu echt. Dit weekend zijn de laatste voorstellingen. Het is natuurlijk uiteindelijk wel echt een prestatie van formaat. Hè, want die musical die draait al bijna 16 jaar. Er zijn 3967 voorstellingen gespeeld. En in totaal kwamen daar iets meer dan 4 miljoen mensen op af. Nou, super knap. Mitchell Boone is hier. Mitchell Bonne is hier zo meteen. Je kan gewoon eigenlijk met een gerust hart zeggen dat hij de allergrootste fan is van die musical Soldaat van Oranje. Hij heeft hem al tientallen keren gezien. En dit weekend gaat hij natuurlijk ook weer.
2: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
0: Ja, dat zijn de Rolling Stones. Onze nummer 1. Ze zijn vandaag met nieuwe muziek gekomen. Hun album Foreign Tongues is uit. Ja, veel positieve geluiden. We hebben even de recensies nagelezen. Dus positieve geluid komt niet alleen uit de speakers. En dan met name van Ron Wood en Keith Richards. Och, die zijn in vorm. Van Mick Jagger wisten we het al, hè, dat hij zo lekker kan zingen. Ja. Dit album vind ik leuker dan die vorige, die Hackney Diamonds. Want die klonk toch een beetje te geproduceerd.
1: Ja, precies. En dat zei je toen ook al.
0: Ja, en dit is toch al wat meer alsof je gewoon in de studio zit en de mannen hoort spelen. Ik vond de journalisten van de kranten toch nog een tikje zuinig. Trouw deelt 3 sterren uit. NRC geeft hem 4 sterren. Hè? Maar dan vergelijken ze hem toch te veel met de legendarische albums van vroeger.
1: Het
0: is toch niet wat ze vroeger waren. Veel luistervrienden die vragen natuurlijk of we er nog iets van gaan draaien. We hebben natuurlijk al Stones gedraaid. We begonnen er eigenlijk mee. Het antwoord is... natuurlijk. Straks nog iets van de nieuwe plaat. Opvallend.

0: deze eigenlijk nog lang niet zat. Je gaat er zelfs harder van fietsen, heb ik
1: wel
0: eens gehoord.
1: Zeker. Maar ja, zeker. Ik vind het wel echt een bij uitstek een zomerplaatje.
0: Ja. Dus er is eigenlijk maar één iemand die dat weet... of je er echt harder van gaat fietsen. En dat is de man die zo hard gaat... dat we hem bijna niet kunnen volgen. Dit is niet normaal. Deze man die maakt uren. Het is ongelooflijk. En
1: hij zei net ook al,
0: wakker.
1: Hoe weet je dat ik hier was?
0: Sebastian Timmerman, ja. Goedemorgen.
2: Bonjour, legaars.
0: Bonjour, bonjour.
2: Vanuit het Hotel Tournesol.
1: Zonnebloemenhotel.
2: Ja, precies, precies. Ja. Maar ik zoek me helemaal rot naar de zonnebloem. Ik zie heel veel bomen staan in de tuin. Kijk even richting de Pyreneeën, die liggen alweer achter ons. Nee, maar geen zonnebloem te zien, maar het hotel heet wel zo.
0: Okay. Maak ons maar weer jaloers.
1: Wat een mooie etappes waren het, Sebastian. Jongen, ik heb er zo van zitten genieten. Zo met die flarden die ik voorbij zag komen. Van al die landschapjes en haarspeldbochten.
2: Ik ook. En vooral gisteren. Ja, die Tourmalet, ja, het is een verschrikkelijke klim. En daar heeft Pogacar waarschijnlijk de Tour al op slot gegooid. Maar de natuur daar is zo waanzinnig mooi. Het is een heel mooi open gebied. En zeker als je dan boven de boomgrens uit bent gekomen... en je gaat richting die 2000 meter hoogte... dan voel je die ijle lucht en je ziet al die rotsen om je heen. En als je dan eigenlijk van de mooiste kant oprijdt... vanaf het oosten naar het westen... en dan kom je over die top en dan heb je echt... Nou, wel 10 kilometer ver uitzicht over die Pyreneeëntoppen. Je ziet die weg zo naar beneden kronkelen in het begin. En daarna is het één rechte lijn. Ja, het is eigenlijk jammer dat hij er alweer op zit. Zullen we vandaag nog een keer gaan rijden, of niet? Ik kan het voorstellen aan de ASO. Ik denk niet dat ze het gaan doen. Ik denk dat de renners het ook niet willen. Maar dat dacht ik wel even gisteren. Hè, jammer, dit was hem alweer, die Tourmalet. Ja,
0: leuk hoor. Nou ja, regio Zuid krijgt vanaf vandaag vakantie. Betekent ook dat er weer meer mensen zijn die tijd hebben... om 's middags lekker de Tour te volgen bij jullie. Praat ons even bij. Hoe was de afgelopen week?
2: Het was verschrikkelijk heet. We hebben echt temperaturen eigenlijk dagelijks gehad... van dik in de 30 en tegen de 40 graden. Dat was echt wel het thema van de eerste week. De hitte en is het wel verantwoord om dag in dag uit zo te rijden. Hè, hard te rijden. Het was echt ook een felle koers. De bidons, de drinkbussen waren niet aan te slepen. Ja. Moet ik even terugdenken. Dat was de etappe van maandag, geloof ik. Ja, toen was een collega van mij, Jan-Kees van der Kun... voor een reportage mee met de neutrale materiaalwagen. Maar die neutrale wagen deelt ook... bidons uit aan renners. En op een gegeven moment waren ze op. Meer dan 200 bidons waren er al doorheen gegaan. En toen hoorde ik op de koersradio... let op, wagen Shimano. Na deze tunnel staat aan de rechterkant... een vrachtwagen met water. Voor u. Nou, we reden dus door die tunnel heen. En inderdaad, daar zag ik die wagen staan. Nou, treien water en zakken met ijs ging daar naar binnen. En Jan Kees stuurde een foto. Die zat op de bijrijdersstoel met twee zakken ijs helemaal tegen zich aan. Die had hij in zijn, tegen zich aangedrukt gekregen. Hier succes ermee en door jullie. Ja, ja, het was echt, het was wat dat betreft was het wel gekkenhuis. Ja, en een felle koers. En gisteren dus een bergetappe waar Pogacar toch weer de sterkste blijkt. En ruim 2,5 minuut pakt op Vingegaard.
0: Ja. Pogacar, we noemen hem al de Bohemian Rhapsody van de Tour de France. Vorige week zei het al, waarschijnlijk is hij gewoon weer de gedoodverfde winnaar. En we hebben Nederlands succes gehad natuurlijk afgelopen week. Ook wel mooi om even te noemen. Hè. Voor het eerst doet hij mee aan de Tour, Olaf Kooi.
2: Zeker. En hij had een heel moeilijk jaar aan het begin. Want hij had een virus, kon lang niet rijden. Het was lang de vraag of hij wel kon rijden. Nou, en ik zag die sprint in Po 2 dagen geleden. Ja, de rest stond niet op de foto. Dat is dan zo'n wielerterm, hè, die ze zeggen. Dan win je met grote voorsprong als de rest niet op de foto staat. Nee, hij won echt zeer overtuigend. De aanloop naar de sprint werd wel een beetje ontregeld door een valpartij. Maar Kooi is echt in goede doen. En vandaag gaan we naar Bordeaux. En daar hebben in het verleden al heel veel Nederlanders gewonnen... wat een beetje de Alpe d'Huez is qua Nederlandse berg. Ja. Dat is Bordeaux een beetje qua vlakke aankomst. Al 12 keer won daar een Nederlander. Ja, wie weet komt er vandaag wel nummer 13 bij. Want Kooi is in hele goede doen.
0: Geweldig. En dan nemen we na vandaag afscheid van de Pyreneeën.
2: Dan gaan we inderdaad verder richting het Centraal Massief. 2 dagen voor de aanvallers. En ja, dan is het wel even wachten voordat echte klassementsrenners volgende week weer in actie moeten gaan komen. Dus de komende dagen is echt voor sprinters en voor aanvallers. Maar ik denk dat de aanvallers vandaag hun kruid wel droog gaan houden. Want na de hele hectische en pittige eerste week... denk ik dat heel veel renners al wel toe zijn aan een extra dagje rust. Dus voor vandaag verwacht ik eerlijk gezegd niet zo heel erg veel. Ik denk dat het een rustig aanloop naar een massasprint gaan worden. Dat is, maar dat is mooi.
0: Dat ja, ideale dag ook voor mensen om in te stappen. Ja. Sebastiaan Timmerman, precies. Hartstikke leuk. Vanuit Frankrijk. We wensen je heel veel plezier. We vervolgen je natuurlijk met minstens zoveel plezier. En tot volgende week maar weer.
1: Bonjour,
2: à la prochaine.

0: NPO Radio 2. Op een zonnige dag, vandaag 24 tot 30 graden. En waar het vast staat voor je van Annemiek Boschaert van de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het staat vast op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen doe je er een kwartier langer over.
2: Dat was hem al.
1: Oh. Dat was hem al.
2: Kort spreekbeurtje.
0: Ja, ook een fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: Werkt ze.
0: Het is tijd voor het nieuws van 9:30. Carmen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Met regenboogvlaggen, trommels en toespraken wilden honderden demonstranten gisteravond duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met het nieuwe gemeentebestuur in Oldebroek. Drie christelijke partijen willen de regenboogvlag niet langer hijsen. En inwoners voelen zich nu niet langer gesteund door de gemeente.
4: Heel veel mensen hier, heb ik ook afgelopen week weer gehoord, zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met het LHBTI-verhaal. Het is belangrijk dat de gemeente voor ze opkomt. Dat deden ze. En daar stoppen ze nu mee.
5: Als er onveiligheid is, pak je dat aan. Dan investeer je in politie. Als je aangifte doet, moet dat serieus worden opgepakt. Dat zit echt zoden aan de dijk en niet deze polariserende symbolen.
3: Ja, ook boze boeren trokken naar Oldebroek. Zij voerden op hetzelfde moment actie tegen de wolf. Ruim 2 weken na de zware aardbeving in Venezuela staat de volksgezondheid zwaar onder druk. Er is een groot tekort aan drinkwater en toiletten. En daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Ook zijn er zorgen over het gebrek aan medische hulp en overvolle opvangcentra. Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. En hulporganisaties pleiten voor vaccinaties. Het valt mee met de blessure van Kylian Mbappé. Hij kreeg gisteren bij de gewonnen WK-wedstrijd tegen Marokko een tik tegen zijn enkel en verliet het veld. Maar vrij snel daarna liet hij al weten dat het goed met hem gaat. Hij speelt dus waarschijnlijk de halve finale tegen Spanje of België, dat weten we vanavond. In Almelo hadden voetballers van een zorginstelling de dag van hun leven. De bewoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking mochten voetballen met en tegen de profs van Heracles. Ze werden elk potje in een team gekoppeld aan 2 of 3 voetballers van Heracles. En daardoor was iedereen winnaar.
6: Euforisch gevoel, denk ik, hè?
7: Ja, dus makkie, of niet, Emiel? Makkie, toch?
8: Makkie, hè, zeker?
7: Ja, vind ik ook. Ja. Terecht gewonnen. Ja. Hey, Adnan was onze superspits, of niet? Kom. Of niet? Jij was onze superspits, toch?
9: Ja, dat ga ik
7: hebben! Hoppakee. Ja.
6: Ja, mooi om dit te doen, toch?
7: Nee, tuurlijk, hartstikke mooi, man. Het is een mooie dag. Nee, daar kijk ze enorm lang naar uit. Weet je. Dat is gewoon, gewoon prachtig.
0: Ja, mooi. Die sturen we volgend jaar naar het WK. Of over 4 jaar bedoel ik
3: dan. Nou, het was inderdaad heel gezellig daar. Hapjes, drankjes. En er was ook nog een zanger geregeld om het allemaal extra vrolijk te maken.
0: Leuk hoor. Ja.

0: crazy, want straks is er weer een nieuwe topsong. Dat maakt Bart Arens bekend. My Body Isn't Ready, topsong afgelopen week. Daarvoor waren we helemaal betoverd door de Steve Miller Band, Abracadabra. Straks een nieuwe editie van het 10 voor 9 journaal.
1: Het 10 voor 9 journaal stopt.
0: Sorry?
1: Het 10 voor 9 journaal is de allerlaatste 10 voor 9 journaal van deze week. Zo meteen. Ja, met daarin Soldaat van Oranje natuurlijk. En we hebben ook nog belanghebbend nieuws over de Rolling Stones.
0: Wauw, ja. Jullie me wel even schrikken, hoor.
1: Ja, het is de

0: 9. Tijd voor het 10 voor 9 journaal.
1: En dat mag ook wel, want hij is goed gevuld.
2: Ja, zeker. Nou, dat is inderdaad zo. Nou, lekker even een krantje erbij. Zomers kopje rooibos, honingthee en ginger goodness en roze koek. Er is televisiegeschiedenis geschreven bij het perfecte plaatje op reis, want er is namelijk het laagste cijfer ooit voor een foto uitgedeeld. Ja, yeah. De kandidaten moesten een foto maken van een landschap. Tobias Kamman die leverde zijn foto in bij William Rutte, fotograaf en juryvoorzitter natuurlijk. En ja, die William Rutte, die kon gewoon niet geloven wat hij zag.
3: Oh, I think they made a mistake here.
4: Is er een fout gemaakt met...
3: No, this must be a joke. I think this is the worst picture I've ever seen in this whole show.
1: Ja, dat is echt... Als dit over je foto wordt gezegd, word je niet blij.
2: Tomias die gaat de geschiedenisboeken in met het laagste cijfer ooit dus.
5: Ik heb hier voor mij het allerlaagste cijfer dat ik ooit, hoop ik, ga geven. Namelijk een 2.
1: Oh, ja. Oei. Ja, we wilden graag de beelden laten zien, maar het is te verschrikkelijk.
2: Ja. De dag die je wist dat zou komen is nabij.
6: Een soldaat van Oranje stopt.
2: Ja, maar nu echt, nadat hij 14 keer verlengd is, valt het doek nu echt voor de musical Soldaat van Oranje. En we hebben misschien wel de grootste fan van de musical Soldaat van Oranje ooit aan de lijn. Mitchell Bonne, goedemorgen.
7: Een hele goede morgen.
1: Hey, hallo. Goedemorgen. Ja, wij durven te stellen dat jij de allergrootste fan bent. Hoe vaak heb je hem gezien?
7: Tientallen keren. Ik zou het echt niet meer weten.
2: En wat was het moment dat je dacht...
1: Nee, wacht even. Is het meer dan 20?
7: Ja, zeker.
1: Meer dan 30?
7: Zeker.
1: Meer dan 40?
7: Ja, ik denk echt dat ik rond de 70 zit. Maar het zou ook zomaar 60 of 80 kunnen zijn. Ik zou het echt niet weten.
2: Je weet de teksten beter dan de acteurs.
7: En nou, ik kan aardig...
2: Oh, dat krijg je ervan.
1: Wordt hij nou weggedrukt?
2: Ik denk dat hij gebeld
1: Hallo?
2: Wordt.
1: Hoor. Ja, je bent er weer, ja. Hoor. Ja, er kwam even een lijntje. Dus,
2: Maar wat was het moment dat je dacht... Mitchell, dit is mijn musical. Hier, dit is zo betoverend.
7: De eerste keer. Kijk, het publiek zit op een draaischijf. En je draait van set naar set. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Hmm. En dat blijft gewoon echt betoverend keer op keer.
1: Ja. Jij gaat dit weekend weer. Hoe vaak ga je of hou je toch bij één keer?
7: Ja, morgenavond is de laatste keer dat het kan.
1: En? Ga je er dan extra van genieten? Heb je een speciale stoel of word je zelf nog in het zonnetje gezet? Want ik neem aan dat de mensen daar jou inmiddels ook kennen.
7: Zeker kennen ze me. Het is altijd heel gezellig om een praatje met ze te maken. Nee, ik heb geen idee wat ze morgenavond gaan doen. Ik ben uitgenodigd, dus ik ben heel benieuwd.
1: Oh, echt waar? Ik wil al zeggen. Dat is wel het minste wat ze voor je konden doen. Dus je hoeft ook niet te betalen voor het kaartje.
7: Nee, voor heel lief van ze.
1: Ja, dat is leuk. Maar het is nu ook zo dat je neem ik aan tegen de portier zegt... Hey, Henry, hey, goedenavond. En dat je iedereen zo'n beetje wel bij naam kent ook.
7: Nou, ik niet per se bij naam. Ik ben voornamelijk heel erg liefhebber van de musical. En ja, daar kom ik graag voor.
1: Maar goed, koningin Wilhelmina natuurlijk wel. Dan maak ik gewoon een praatje mee.
7: Gezellig, wat ik er zie.
1: Leuk. Nou, we wensen je onwijs veel plezier. En ga je ook een traantje laten of is het zo erg niet?
7: Zo erg zou het niet zijn, maar ik ga het zeker missen.
1: Ja, je sluit het niet helemaal uit, hoor ik dus ergens door. Hey, leuk dat we je even konden bellen en genieten van, hè?
7: Dankjewel, hè.
1: Mitchell.
2: De Rolling Stones zijn vandaag gekomen met nieuwe muziek. Nou, dat zal je niet ontgaan zijn. Jan-Willem Roodbeen is super enthousiast. Het album heet Foreign Tongues. Ik zou zeggen steek van wal. En met de deur van wal.
1: Ja, het zijn vooral Ronnie Wood en Keith Richards die de show stelen. Want van Mick Jagger wisten we natuurlijk al dat hij enthousiast is. Hè, dat hij nog goed bij stem is. Het album is minder geproduceerd dan de vorige, Hackney Diamonds. Waardoor je toch het gevoel krijgt dat je erbij zit in de studio. En dan doen ze ook nog een cover van Amy Winehouse. You know I'm no good, now Stones, wij weten wel beter. Helemaal het einde!

0: Hey Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey,
1: hallo Bart.
0: Zometeen de allereerste platen aan de slag.
1: Ja.
0: Bij deze uitgevoerd door Bart Arends op piano. Ja, dit neigt toch naar een zeer bekende artiest die helaas niet meer onder ons is. Maar de grote vraag is, wat voel jij erbij? Als jij denkt te weten, maak van je hart geen moordkuil. Je kan gewoon een gratis gokje wagen via de NPO Luister-app. Stuur een berichtje, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. Laat jezelf horen, want dan mag je misschien straks een show van Bart aftrappen. En het is de laatste van Bart voor deze week.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Bart, dankjewel.
2: Dank. Ja, plezier, man.
0: Hoi. Mooie show. Mooie dit was dag. Jan-Willem Zuidop voor vrijdag 10 juli. Fijn dat je erbij was.
2: Maak er een heel mooi weekend van. Denk aan ons. En dan zijn wij maandagochtend gewoon weer bij je. Tot dan.
0: Hola.
3: NPO Radio 2.
0: Maar wordt het dan Strandpaal 26? Schuif er eentje verderop.
2: Nou, ik vind nog een leuke.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Hey jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
1: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
0: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Het is vrijdagochtend. Aan het eind van dit radioprogramma weet je wat de nieuwe topsong is. Weet je wie er het 60 seconden spel heeft gewonnen. En ben je helemaal bijgepraat wat nieuws betreft. Want Carmerveel meldt zich nu ook weer het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeker 11 mensen zijn om het leven gekomen bij bosbranden in het zuidoosten van Spanje. Volgens correspondent Miral de Bruyne vielen ze in het kleine plaatsje Bedar in de buurt van Almeria.
7: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen. En de mensen in de omgeving die zijn geëvacueerd, die kunnen dan ook nog niet terug naar hun huis. En mensen weten dus ook niet of hun huizen bijvoorbeeld getroffen zijn.
6: Het vuur ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte. De droge grond vloog daarna direct in brand. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Vanaf dit weekend wordt de post niet meer standaard binnen 1 dag bezorgd, maar binnen 2 dagen. PostNL kondigde de stap eerder al aan, omdat er steeds minder brieven en kaarten verstuurd worden en de bezorging daarom te duur wordt. Vroeger kreeg iedereen gemiddeld 3 stukken post per dag en nu is dat 3 per week. Een geheim transport vannacht tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Er werd een historisch tapijt vervoerd, het tapijt van Bayeux. Dat is normaal te zien in een Frans museum, maar is nu uitgeleend aan Londen. Vannacht werd het in het geheim vervoerd. Het 70 meter lange wandtapijt werd daarvoor opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De stijgende temperaturen van de komende dagen leidt tot extra overlast voor bewoners in Alphen aan de Rijn. Niet alleen wordt het warmer in huis, ze hebben ook last van een vliegenplaag. En hoe warmer het wordt, hoe meer er in huis zijn. Deze bewoner moet daardoor continu in de weer met een vliegenmepper.
8: En dat zijn er niet 10, maar het zijn er wel honderden. Ja, weet je, ze vinden hun weg wel. Ze komen echt overal, in de tuin, in de schuur. Weet je, het is ook best wel intensief. Ja, dat doet wat met je. Dat kost zoveel energie en zoveel woongenot wat er weggenomen wordt.
9: En waar vliegt die dikke nou in?
10: Hebben?
9: Ja.
5: Nou, die heeft een vliegenmepper per half uur nodig, denk ik.
6: Nou, inderdaad, zeg.
5: Zo kapot.
6: Ja, bewoners wijzen geregeld naar de bedrijven die afval verwerken. Aan de overkant van de weg is dat. Maar het is niet duidelijk of zij ook de oorzaak zijn. En een van die bedrijven die GFT-afval verwerkt heeft al extra maatregelen genomen. Het weer, zon overgoten vandaag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Ook de komende dagen verlopen zonnig en de temperatuur loopt geleidelijk op.
5: Dankjewel. En dan Annemieke Bosgaard bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
11: Een paar vertragingen. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er 5 minuten langer over. Iets verderop op de A16 tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein ook 5 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 5 minuten extra reistijd.
5: Dankjewel. Bij een zanger of zangeres heb je op de achtergrond vaak achtergrondzangeres of zangers staan, Carmen.
6: Ja.
5: Ik heb nu het antwoord op de eerste plaat die ik net heb gespeeld op de piano van Christel. Die doet zowel de hoofdzang als de back.

0: Nou, dat. En Louis heeft ook geappt.
1: The way you make me feel.
0: Ja, ja. Precies. Michael Jackson, onmiskenbaar. The way you make me feel komt eraan zo.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh
3: yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: e-boekhouden.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: e-boekhouden.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
16: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
15: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Aan de slag.

Of je nou zit op je bureaustoel, strandstoel, eetkamerstoel of autostoel. Eén ding is zeker. Muzikaal. Zit je goed.

Daarvoor Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. En daarmee zijn we begonnen aan een avontuurtje met heerlijke platen, 3 uur lang. Ja, ja. En de jaren 90, die stonden bol van de boybands. De Backstreet Boys bijvoorbeeld, die hoorde je net nog in de ochtendshow. Je had de NSYNC, Take That, Westlife. Nieuw kots onder blik natuurlijk.

Phil Collins. Don't lose my number en daarvoor 5. En die draaien we niet voor niks. Vanmorgen hoor je die ook al in de ochtendshow. Dit keer met Keep on Moving. Want ze staan namelijk vanavond in de Ziggo Dome. Als je erbij bent, heel veel plezier. Hè?

0: Nathalie Imbruglia. Een van de successen uit Australië. Groot eind jaren 90. Een nummer Torn draaien nog steeds met liefde. Daarvoor Bruno Mars in die hele fijne Oh My Soul. Het is 10:01. Het is de hoogste tijd om naar het nieuws te gaan. Het nieuws van 9:30, dus natuurlijk. Carmen, veel goedemorgen.
1: Goedemorgen. Poppodia krijgen steeds minder bezoekers voor het nachtprogramma. Vorig jaar daalde het aantal met zo'n 14%. De branchevereniging zegt dat jongeren minder behoefte hebben aan uitgaan 's nachts en dat kaartjes en drank duurder zijn geworden. Syrië heeft meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in Damascus dinsdag. Daarbij vielen 1 dode en meerdere gewonden. Volgens persbureau AP zat Islamitische Staat achter de aanslag. De explosies waren in de buurt van een hotel waar president Macron verbleef. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit de kinderopvang. Ja. Ze kwam haar kleinzoon ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Nou, al snel werd het kind van 2 teruggebracht. En de kinderopvang in België gaat in gesprek met het personeel hoe deze verwisseling nou kon gebeuren.
0: Maar je krijgt ook wel een rare blik bij een kind. Op het moment dat ze, wat is dit dan? Dit is mijn oma niet. Of loopt hij dan ook stoïcijns dat handje mee? Dus
1: ik heb zoveel, zoveel vragen.
0: Ja, je hebt vaak van die laatste berichten in het nieuws. Ja, eigenlijk geen antwoorden.
1: Hoe kan dit? Ja. Het weer nog. Het is zonovergotend, wordt 24 tot lokaal 30 graden. Ook de komende dagen verlopen zonnig en de temperatuur loopt geleidelijk op.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Annemieke Boschhuis, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er staat een te hoog voertuig voor de Schipholtunnel en daarom is die dicht. Verder vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 10 minuten oponthoud. En 2 vertragingen door de grenscontroles. Te beginnen op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A76 Geleen richting Aken. Ook door grenscontroles 10 minuten extra reistijd.
0: Dank je. Met Houdini zit gesandwiched tussen Crowded House, Weather Review, die komt straks voorbij. Maar hier is Golden Earring en Radar Love.

0: En in 2026 zojuist weer gedraaid op die straalpaal van Radio 2. Dua Lipa daarvoor en Houdini. Dames en heren, ik heb het verhaaltje al een paar keer verteld de afgelopen twee weken. Ik kwam ineens toevallig op het Instagram-kanaal van Adriaan Persons een mooi liedje tegen, dat nog niet uit was. Maar dat speelde hij gewoon puur op piano. En zijn zang erbij dan. En meer was het niet. Gewoon een heel kort stukje van het refrein. En ik had echt iets van, ja, maar dit is echt een hele leuke originele tekst. Ik vind het een leuk liedje, dus ik contact gezocht. Is dit al een single? Is dit uit? Nee, dat is het nog lang niet. We zijn nu met een andere single bezig. Ik zeg ja, maar ik vind hem zo leuk. Mag ik hem wel al draaien? Ook al is hij nog niet officieel uit. We gaan even overleggen. En toen bleef het even een uurtje stil. En toen hoorde ik ineens, ja, je mag hem draaien. En toen ben ik begonnen met draaien van het liedje. En ze hebben dus nu gezorgd dat hij sinds vanmorgen ook te vinden is op Spotify en alle andere streamingdiensten. Ik vind het zo'n leuk liedje. Ik ga hem wederom een keertje draaien. Dit is een andere jij, Adriaan Persons.
1: Nachten zijn pas lang wanneer je wakker ligt.

Maandag 13, dinsdag 13, woensdag 15. En gisteren 12 punten gescoord in het 60 seconden spel. Dat zijn tot nu toe de scores deze week. 15 is de highscore dus. En of die blijft staan zometeen in het 60 seconden spel, dat is de vraag. Het is een uitdaging om mee te spelen zometeen. We gaan even nadenken over een leuke selectievraag. Die hoor je zometeen om 10 uur. Mag je je opgeven voor het spel? Dan ben ik heel benieuwd of jij wint.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag!
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
12: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: De prijsfavorieten van Al.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op social.

0: Socialdeal.nl.
1: Oké.
0: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Het is 10:00, zometeen meer aan de slag op je radio. Ik heb zin om te bellen met de nieuwe Topsong-eigenaar of eigenares. Gaan we doen. En nu eerst het nieuws van 10:00. Carmen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Vanaf mei volgend jaar heb je een vignet nodig om over de snelweg en N-wegen in België te rijden. Zo melden Belgische kranten. De regering wilde het vignet eigenlijk alleen voor buitenlandse automobilisten invoeren, zodat zij meebetalen aan het onderhoud van de wegen. Maar dat mocht niet van de EU, dus ook Belgen moeten er eentje aanschaffen. De kosten zijn afhankelijk van hoe schoon je auto is, zegt deze verslaggever van de VRT.
7: Voor wie een oudere auto heeft, kost het vignet €125 per jaar. Voor recentere wagens is dat €100 en elektrische rijders betalen €90. Nu, volgens de regering mag het vignet de Vlaming niet extra op kosten jagen. En dus komt er ook een herziening van de verkeersbelasting, die ervoor moet zorgen dat de lasten voor de Vlamingen globaal gezien op hetzelfde niveau blijven.
6: Het plan is nog niet definitief, de regering moet het nog bespreken in de ministerraad. Hoewel Marokko de WK-wedstrijd tegen Frankrijk heeft verloren, zijn de fans vooral trots op hun team. Gisteravond gingen ze daarom toch feestend de straat op.
8: Ja, we zijn best wel ver gekomen, dus over 4 jaar misschien.
9: Maar ik had het wel anders verwacht, maar ik ben alsnog erg trots op ons Marokkanen.
6: Oekraïne zegt gisternacht 12 Russische tankers te hebben geraakt in de buurt van de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Op Bospop in Limburg hebben 6.000 mensen gisteren samen het nieuwe album van de Rolling Stones beluisterd. En die muziek spreekt ook een jongere generatie aan.
10: Dat is denk ik de vrijheid. Dat hele seks, drugs, rock en roll, dat is... Ja, je ziet, als je Doof Jaggers ziet, dan is het allemaal een zombie. Maar het is wel ultieme vrijheid. Ja. Gewoon leven zoals je wilt leven. Zonder restricties, doe wat je wilt. Dat is de Stones. Maar laten we hopen dat het nog eventjes doorgaat, dat we ze allemaal nog een keer kunnen zien, lui.
6: Ja, Mick Jagger had voor Bospop ook nog een persoonlijke boodschap ingesproken. Wil je die nog even horen?
5: Heb je die?
6: Heb ik toevallig ook nog. Komt-ie.
11: Hi everyone, this is Mick Jagger. Hello, Bospop. Hope you like the album. See you soon. Top scenes.
12: Heel veel plezier met Phil en Tons van de Rolling Stones.
5: Dit heeft hij dus echt voor een heleboel festivals ingesproken.
6: Ja.
5: Zo, ja, het lijkt me wel dat hij dat een hele middag lang allemaal tof.
6: Volgens mij is dit echt alleen hiervoor. Voor Bospop. Ja, omdat dat echt een heel groot evenement was. 6.000 mensen bij elkaar. Dat gebeurde niet op heel veel plekken.
5: Oh,
6: dat
5: toch?
6: Waar is echt wel een uitzondering. Maar leuk dat hij toch nog even in het Nederlands te horen was ook. Dat hebben we ook nog wel eens eerder gehoord bij een liedje van Frans Bauer, weet je nog?
5: Mm.
6: Ja. Ja, heb je even voor mij. Het weer veel zon, 24 tot lokaal 30 graden. Ook de komende dagen zonnig en de temperatuur loopt geleidelijk op.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Annemieke, waar staan de files?
13: Op de A7 Groningen richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier op onthoud. Ook controles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. En tot slot is de N35 Almelo richting Zwolle in beide richtingen dicht bij Mariënheem.
5: Dankjewel weer.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Aan de slag.
12: Avrotros.
11: Oké, dit is het nummer Bohemian Like You. De band die het nummer maakte heeft een bekende kunstenaar verwerkt in de bandnaam. Welke kunstenaar is dat? Laat het weten via de NPO Luisterapp.

Komend weekend is de 50ste editie van North Sea Jazz in Ahoy Rotterdam. Met op het podium onder andere John Legend, Now Rogers en Chic. Shannon Spyro is er ook, Yuzoon Doer. En de artiest die ik net gedraaid heb, die net afgelopen is. De La Soul is er ook bij. Ik ga even buurten vanavond en ik heb zo'n zin om De La Soul eindelijk een keertje live te zien. Ik heb ze nog nooit ergens getroffen. Als je ook gaat, heel veel plezier. Ga je niet, dan kun je er toch bij zijn. Je kunt North Sea Jazz volgen op de livestream van NPO Start. Gewoon 3 dagen lang. En iedere avond ook op NPO 3. Kleine tip mijnerzijds.

0: secondenspel. Odette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onderweg naar Akersloot, jij gaat je horlogebandje langer laten maken.
1: Absoluut.
0: Ja. Dus je hebt nu even geen horloge?
1: Jawel, maar zit een beetje strak op mijn pols.
0: Ah, helder. Oké, heel goed. Maar ik heb begrepen dat hij geen secondewijzer heeft, je horloge.
1: Dat is correct en even juist.
0: Ja, dan houden wij de tijd wel even bij tijdens de 60 seconden.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Is dat een idee?
1: Ja, dat lijkt me een strak plan.
0: Heel goed. Paolo, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij speelde afgelopen woensdag mee. Jij had 15 vragen goed. Niemand kwam daarbij in de buurt. 13 was het maximale van een andere kandidaat. Dat betekent dat jij tot nu toe de meeste kans maakt op een aan de slag om taart. Maar het kan nog compleet in de war worden geschopt door Odette, die dus nu aan de telefoon hangt. Blijf hangen. Je weet het binnen een minuut.
2: Is goed.
0: Heel goed. Odette, vraag nummer 1. Ja. Naar welke kunstenaam is die bandnaam van de single Bohemian Like You vernoemd?
1: Andy Warhol?
0: Ja, Danny Warhol is vernoemd naar Andy Warhol. Is helemaal juist geantwoord. Ik start de tijd. Hier komt een minuut te vragen. Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord stelen?
1: Gestolen.
0: Bij welke sport hoort de Super Bowl finale?
1: Basketball.
0: Wie staat naast Disturbed in de top 2000 met The Sound of Silence?
1: Pas.
0: Bij welk product hoorde geniet maar drink met mate?
1: Alcohol.
0: Wat is 650 plus 49?
1: Heel veel.
0: Uit welk land komt zangeres Björk?
1: IJsland.
0: Wat knalt er uit je stuur en dashboard bij een ongeluk?
1: Airbag.
0: En welk land is kleiner, Luxemburg of Monaco?
1: Monaco.
0: Van welke Britse virtuele band is Damon Albarn de zanger?
1: Geen idee, pas.
0: In welke stad vindt het North Sea Jazz Festival plaats?
1: Scheveningen.
0: Wat voor hand is al snel gevuld volgens een gezegde?
1: In de hand.
0: En wie staat in de top 2000 met A Forest and Friday I'm in Love?
1: Cure.
0: En in welke Nederlandse provincie grenst aan België en Duitsland?
1: Zeeland.
0: Doe het geluid van een ezel na.
1: Ja.
0: Welke kleurmuts heeft grote smurf?
1: Rood.
0: Ja, en dat is keurig nog binnen de tijd. Maar dat was vraag 16. Dat betekent dat je er dan maar eentje gepast of fout mag hebben als je ook op 15...
1: Nou, dat is zeker niet gelukt.
0: Nee, dat is niet echt gelukt. Nee. Dat zie ik ook op een blaadje staan nu ook. Ja. Bij welke sport hoort de Super Bowl finale? American football is dat.
1: Ja, ik zei basketbal, maar toen dacht ik, oh nee, domme ass. Dat is American football.
0: En Disturbed staat in de top 2000 met The Sound of Silence. Met Simon en Garfunkel ook natuurlijk, met het origineel.
1: Oh.
0: Ja, en 650 plus 49 is inderdaad veel. Maar dan uitgewerkt is het 699. Damon Albarn is de zanger van de Gorillaz. En North Sea Jazz. Ja, het was ooit, volgens mij, de eerste editie was voor mij in Den Haag.
1: Nu in Rotterdam, hè?
0: Ja, het is best wel een aantal jaartjes in Rotterdam inderdaad,
1: ja.
0: En welke provincie grenst aan België en Duitsland? Dat is Limburg.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Je hebt er 10. Zullen we het geheim houden?
1: Ja, doe maar.
0: Fijn weekend.
1: Ja, dankjewel. Oei.
0: Nou, Paolo.
2: Ik heb niks gehoord. Ik hoorde net het geheim niet.
0: Nee, geen idee wat hij gescoord heeft. Ja, dan heb jij mij automatisch maar de winnaar, toch? Ja, ja.
2: Echt goed.
0: Gefeliciteerd. Dat taart komt naar Zuid-Schoonwouden.
2: Hey, bedankt.
0: Fijn weekend.
2: Succes met je programma.

0: leven als op de snelweg op de linkerstrook. Op zijn maximaal, hè. Live in de Fastlane. Eagles op Radio 2. Zorgt voor 1 over half 11 op de klok. Carmerville zit hier met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, er heeft zich een tweede koper gemeld voor de overname van EasyJet. Naast de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake wil ook de Amerikaanse investeerder Apollo de luchtvaartmaatschappij overnemen. En dat kan leiden tot een overnamestrijd. Bij Volkswagen gaat weer flink de bezem erdoor. Het bedrijf wil minder verschillende automodellen maken en ook minder auto's van de band laten rollen. Het geldt voor de hele Volkswagen-groep, dus ook voor de merken Audi, Skoda, Seat en Porsche. De post valt vanaf komende week nog maar 3 keer per week op de mat. Het is een maatregel om PostNL overeind te houden. Het bedrijf vindt het alleen niet genoeg en wil nog langer de tijd krijgen om post te bezorgen. En vanaf morgen gaat weer het Nationaal Hitteplan in. Dat is afgesproken na overleg tussen het RIVM en het KNMI. Het betekent dat we extra moeten letten op kwetsbare mensen.
0: En hoe warm wordt het dan?
1: Nou, vandaag valt het nog wel mee. In ieder geval vanmiddag zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Maar de komende dagen komt er steeds een stapje bij.
0: Dankjewel. Annemieke Bosgaard bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
2: Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Blaricum staat namelijk een kapotte auto. Daar doe je er 10 minuten langer over. Op de A7 Groningen richting de Duitse grens. Door wegwerkzaamheden voor de grens 20 minuten vertraging. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daardoor heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Voor Gelrop staat een kapotte auto. Hier doe je er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel.

Handsome Poets. Scoorde een hele grote hit met dit nummer in 2012. Sky on Fire was dat en Beyoncé ook met liefde gedraaid. Texas Hold'em was dat op NPO Radio 2.

besluiten ze in Engeland om een onder een reclame te doen van een dansende Shetland pony. En dan heb je dat gezien, dan is het nummer gewoon helemaal compleet verziekt ook. Blijf van het nummer af. Hij is mooi zoals hij is, hoeft niet onder een reclame. Maar wel af en toe op de radio. Fleetwood Mac, dit is Everywhere. Can you hear me?

0: met de nieuwe topsong eigenaar of eigenaresse of in dit geval beide. Ja, we hebben een nummer gekregen. We gaan beginnen. Lodewijk, goedemorgen met Bart Arends, NPO Radio 2. Spreek je?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Net wakker?
1: Nee, ik heb twee kinderen. Dus,
0: Half zeven al naast je bed waarschijnlijk.
1: Jazeker.
0: Ja. We konden even bellen over die hele leuke, vrolijke zomerse single die je hebt gemaakt. Lodewijk, moet ik zeggen, want dat is je echte naam natuurlijk. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een soort dekmantel. Want de reden dat ik bel is namelijk dat je de topsong bent op NPO Radio 2 de komende week.
1: Nee joh.
0: Ja joh.
1: Jezus, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, dat hoor ik ook aan je.
1: Ja, dat is mooi. Dat is geweldig.
0: Ja, toch? Het leuke is, jij weet het nu. Rani, de zangeres waarmee je dit gemaakt hebt, die weet dit nog niet. Zullen we haar anders eventjes erbij bellen? Om haar gewoon dan nu ter plekke echt te verrassen.
1: Hartstikke leuk. Laten we het doen.
0: Toch? Oké, we bellen eventjes Rani. Shannon heet ze in het echt.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen Rani met Bart Arends, NPO Radio 2 spreken en Lodewijk ook op de achtergrond.
2: Oh, hallo.
0: Hi, welkom bij de uitzending. Yo. Hallo. Rani, ik heb net Lodewijk het leuke nieuws gebracht dat de single die jullie hebben gemaakt samen, I Love Life, dat die de komende week het meest gedraaid wordt van alle liedjes op NPO Radio 2. Jullie zijn de topsong de komende week.
2: Yay! Oh, leuk.
0: Leuk, hè?
2: Superleuk, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Dat nieuws daar gezegd hebbende, was ik nog wel even benieuwd, Lodewijk. Jij maakt altijd vrolijke zomerse muziek. Heb je nou wel eens dat je midden in de winter gewoon echt bij in de blistering cold met sneeuw buiten gewoon zo'n zomerplaat in elkaar aan het zetten zit? Dat moet dan bijna wel.
1: Ja, ik ben natuurlijk vaak op tour. Dus ik kom ook in de winter op hele zonnige bestemmingen. En dan ga ik lekker zonnige muziek maken.
0: Oh, vandaar dat je zomerse muziek gaat maken vanzelf. Ja, dat snap ik. Jij reist gewoon naar de zon toe. Wat slim.
1: Juist. Ja, okay. Ja, dus ik heb altijd wel een beetje zon, iedere maand.
0: Ja. En Rani, ik heb even zitten kijken. Maar volgens mij is dit de allereerste moment echt dat jij echt een grote schijf pakt op Radio 2, toch of niet?
2: Ja, volgens mij ook.
0: Ja.
2: Dus superleuk. En ook weer even tikken.
0: Gefeliciteerd, allebei. Ik ga jullie single nu draaien. En geniet er lekker van. Pop een lekkere fles champagne open. Of een pak yoghurt wat je hebt staan in de koelkast. En geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Doei.
3: NPO Radio 2. Topsong.
4: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2.

0: Miss Montreal, die je hoorde samen met Nielsen in dit geval, stond op Concert at Sea een weekend voor dit weekend. En daar was onder andere ook Suzanne Freek, Direct & Bluff en Afrotros was daarbij. En we hebben met camera's het allermooiste opgenomen wat er ook bij op te nemen viel. En de presentatrice Marlijn Weerdenburg blikt dus terug. En dat is allemaal morgenavond te zien om 20:30 op NPO 1. Dus kon je er niet bij zijn en ben je wel heel benieuwd hoe dat feestje was. Check het op NPO 1, 20:30 dus, bij Afrotros.
1: Afrotros, zeg ik. De omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst. Ster. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Kom naar Museum Batavialand.
8: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
7: Parkeren kan bij Bataviastad.
8: Dus kom naar Museum Batavialand.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
7: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: e-boekhouden.nl. Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
15: Dexys Midnight Runners staan in de planning. Come on, Eileen. Ik ben een lolly. En Stromae, Papa Oete draaien we ook. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De prijzen aan de pomp zijn vandaag opnieuw verder opgelopen door de aanvallen tussen Amerika en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs nu €2,54. Bijna een cent meer dan gisteren. Buitenlandminister Berendsen hoopt dat de VS en Iran snel weer met elkaar gaan praten om een einde te maken aan de aanvallen.
17: Ja, onze invloed hierop is beperkt. Dus hopen is een onderdeel van mijn werk als ik kijk naar de wereld als minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zijn we achter de schermen volop natuurlijk in contact met allerlei partners. Met partners ook in de regio. En we hebben steeds gezegd, ga naar de onderhandelingstafel, zorg voor een diplomatieke oplossing. En dat doen we nu ook.
16: Een paar weken geleden sloten de VS en Iran nog een tijdelijke wapenstilstand, waardoor de brandstofprijzen naar beneden gingen. Maar president Trump zei deze week dat die wapenstilstand voorbij is, omdat er volgens hem niet te praten valt met Iran. Vanaf morgen wordt het Nationaal Hitteplan weer uit de kast gehaald. En dat is een signaal waarmee het RIVM aangeeft dat kwetsbare mensen extra in de gaten gehouden moeten worden. De temperatuur loopt op richting de 30 graden. En vooral voor mensen die ouder zijn dan 75 is dat gevaarlijk, omdat hun lichaam de temperatuur slechter onder controle kan houden. De Belgische voetbalselectie heeft vlak voor de kwartfinale in Los Angeles vermoedelijk

0: een aantal koninklijke tips gekregen. Want koning Filip schoop namelijk gisteravond aan bij het diner van de Rode Duivels. België speelt vanavond op het WK om 9 uur tegen Spanje. De oudste astronaute ter wereld is overleden. De Amerikaanse Wally Funk ging op 82-jarige leeftijd voor het eerst de ruimte in. Ze was al opgeleid door de NASA, maar mocht niet de ruimte in omdat ze een vrouw was. Techmiljardair Jeff Bezos nam haar uiteindelijk toch mee.
1: We're going to fly you up into space on the very first flight.
2: I can't tell people that are watching how fabulous I feel to have been picked by Blue Origin to go on this trip.
3: You're going to be an astronaut.
2: Oh, finally!
0: Wally Funk werd 87 jaar.
4: Een vette naam. Ja. Een goede bandnaam.
0: Ja, dat vind ik ook een goede naam. Ik zei het net
4: al. Wally Funk.
0: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. En lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden.
4: Dankjewel. Het is een vrijdagochtend. Meestal rond deze tijd wordt het weer iets drukker. Krijg je met je weekendverkeer. Annemieke bij de ANWB, goedemorgen.
5: Nou, klopt Bart. Kijk. Het wordt langzaam drukker. En dat merk je met name aan de grens. Verder staat het vast op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meter en afrit Leerdam heb je 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten op onthoud. En tot slot op de A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum 10 minuten extra reistijd.
4: Dankjewel.
6: Je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
11: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
10: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Eerder stoppen met werken... Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Aan de slag.

Over 5 minuutjes op deze radiozender, door jou gespeeld, de Top 2000 Shuffle. Tenminste, als je dat leuk vindt. Opgeven is heel simpel. Doe dat via de NPR Luister app. Zet je naam even in een berichtje. Stuur er nog wat toe en dan gaan we terugbellen. En voordat je het weet, kies een prachtig liedje uit de Top 2000. Oh, ik heb hier een partijtje zin in, hè? Gary Moore hoor je vaker met die grote klassiekers van ze. Van hem maar zelden met deze. Walking by myself.

0: Ah, dit is het overduidelijke geluid van de band Sommieux. Dark Before the Dawn, naar Gary Moore en Walking By Myself. Jeroen, goedemorgen.
1: Een bijzonder goedemorgen, nou, van die fantastische Haagse herrie zo.
0: Mooi, hè?
1: Prachtig.
0: Ja. Hoe is het met Jeroen?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ik sta op het punt om richting de North Sea Jazz te vertrekken.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ga even zwaaien.
1: Voorbereiden.
0: Ga maar zwaaien.
1: Ben je er weer?
0: Ja. Ja, één dagje maar. Alleen vandaag.
1: Ja. Oh, nou, dan ga ik even naar je op zoek. Ik kan niet missen, ik heb een knalgeel shirt aan.
0: Oh, kijk eens. En waar verheug jij je op qua artiesten vandaag?
1: Shanna Spyro.
0: Ja.
1: Dat is echt waanzinnig. Ja, dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: Ze zit in een klein zaaltje, dus dat moet goed komen.
0: Nou, ik denk het niet. Want ik denk dat daar heel veel mensen naar binnen willen, denk ik.
1: Ja,
0: ja.
1: Dus dat wordt nog even ruzie maken.
0: Dat wordt pers en proppen. Wordt op tijd er naartoe inderdaad.
1: Absoluut.
0: Nou ja, veel plezier vandaag. Wat hoop je uit de shuffle te halen?
1: Iets lekker zondags en iets om mee te dansen. Dat we even los kunnen komen om tot North Sea Jazz gewoon gelijk door te kunnen.
0: Aha, oké. Okay. Nou, en luister eventjes.
2: 1094.
1: Nee, die mag uit.
0: Elvenville, Big in Japan, wordt het niet.
2: 880.
1: Nee, die mag ook uit.
0: With a Temptation is dit en Stand My Ground. Maar niet voldoende om te kiezen, dus...
1: Nee.
0: Zoeken we verder, hoor.
2: 1020.
1: De Bee Gees.
0: Juist.
1: Ja, doe die maar aan.
0: Gaan we deze doen?
1: Doe maar aan. Ja, lekker even shuffelen.
0: Wat leuk. En de laatste twee laat ik ook nog even aan je horen. Die kan je dan niet meer kiezen, maar weet je wat het is?
2: 213.
0: Bon Jovi, Bed of Roses was dat geweest. Ja. Ja? Had je misschien gekozen?
1: Nee, het is te rustig voor nu. Hè. Ik wil echt even loskomen.
0: Ja, precies.
2: 233.
0: Ah, nou had dit op zich wel gekund misschien.
1: Prachtig, maar dan moet ik weer aan het voetbal denken.
0: Oh, ja. Nee, ja, ik ga gewoon voor deze. Dan, hè, als jij deze hebt gekozen, dan ga ik deze draaien voor je.
1: Absoluut.
0: The Bee Gees, Night Fever.
1: Super. Nou, tot vanavond.
0: Ja, precies. Tot vanavond. Hebben een heel fijn weekend.
1: Jij ook.
0: Doei, doei.

0: wanna be with you. Winnaar van The Voice, Ruben Hillen, 20 Seconds wordt op de radio. Bee Gees ook met Night Fever. Het is 11:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In IJsselstein mogen sommige mensen niet meer in de buurt komen van de noodopvang voor asielzoekers. De gemeente heeft ze een gebiedsverbod opgelegd, omdat ze zich eerder hadden misdragen. Het ging om vernielingen, brand en intimidatie van asielzoekers, omwonenden en de politie. Het westen van Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zeer hoge temperaturen. In 24 Franse departementen geldt daarom morgen code rood. In Nederland wordt het ook warm en daarom geldt hier vanaf morgen het Nationaal Hitteplan. In het zuidoosten van Spanje bestrijden zo'n 150 brandweerlieden een natuurbrand. En die heeft dan zeker 12 mensen het leven gekost. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De Britse acteur Anthony Hopkins, bekend als Hannibal Lecter in Silence of the Lambs, heeft een platencontract getekend om klassieke muziek uit te brengen. Vandaag bracht hij ook zijn eerste single uit en die klinkt zo.

0: dus heel goed in het herkennen van klassieke muziek.
1: Nou, ik vond
0: dit is
1: mooi,
0: inderdaad
1: toch?
0: Klassieke muziek. Ja. Ja.
1: Maar hoe vond je het? Klopt
0: ik vind
1: maar
0: het wel mooi.
1: Mooi toch? Ja. Ja, dat hele album Life is a Dream komt de volgende maand uit en is geïnspireerd op zijn jeugd in Wales. Het wordt uitgevoerd door een bekend Brits filharmonisch orkest. En Hopkins zegt dat muziek en niet acteren zijn eerste liefde was. Het weer vanmiddag is het droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 30 graden. Vanavond is het nog lang zomers warm en helder.
0: Dankjewel. Annemiek met AMB is goed in het herkennen van files. Waar staan ze, Annemiek?
2: Ja, het wordt drukker en ze staan met name bij de verschillende grensovergangen met Duitsland. Onder andere op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. Dan de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles nu 40 minuten oponthoud. En op de A76, Geleen richting Aken. Ook door grenscontroles een half uur vertraging.
0: Dankjewel.

Dit is zo'n ongelofelijke lekkere weekendplaat. Chumbawamba, tap tap in. En de volgende aan de slag was Alicia Keys lekker aan het barbecue. Girl on fire. Ja, want dat soort weer wordt het wel natuurlijk, hè, komend weekend. Heerlijk, het is een prachtig weekend aanstaande. We zijn er bijna. Nog een paar uurtjes NPO Radio 2 en dan duik je lekker je weekend in. En ik draai om 11:45 altijd een lekkere house classic. En dit is er zeker eentje, hoor. God, God.

0: NPO Radio 2.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop.

0: plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Even bollen, iedereen.

0: meest getoonde prijs.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: hoogste tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Joeri Stubinitski. Joeri, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tim. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje worden nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van die gewonden zijn er erg slecht aan toe. Volgens de Spaanse autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Vanaf dit weekend mag PostNL er 2 dagen over doen om brievenbuspost te bezorgen. Volgens het bedrijf is het bezorgen van deze post al jaren niet rendabel en daarom willen ze meer tijd. In de toekomst zal de post nog minder vaak op de deurmat vallen, zegt de economieredacteur Ruben Egh.
2: Ja, en dat betekent dus in de praktijk dat 3 keer per week de postbode nog langskomt, maximaal. En over een jaar mag PostNL er zelfs 3 dagen over doen. Dus dat betekent nog maar 2 keer in de week dat de postbode langskomt. Dan zou hij dus meer post bij zich moeten hebben. Ja, misschien zou je dan denken, dan wordt het wel rendabel. Maar ja, 2 keer in de week komt dan inderdaad de post nog maar langs.
1: Rouwpost en medische post worden in de regel nog wel de volgende dag bezorgd. VN-organisaties roepen de internationale gemeenschap op om meer te investeren in Afghanistan. In een paar jaar tijd zijn meer dan 6 miljoen Afghaanse vluchtelingen teruggekeerd. Ze komen aan in een land met veel armoede en weinig hulp. En volgens correspondent Davy Boerema werken de Taliban niet mee om hulp toe te laten.
3: Aan de ene kant realiseren ze zich dat ze hulp nodig hebben, dat ze zelf niet genoeg inkomsten hebben om die wederopbouw te financieren. Maar tegelijkertijd werken zij ook niet mee, want ze zeggen bijvoorbeeld tegen hulporganisaties dat ze geen vrouwen in dienst mogen hebben. En daarvan heeft de VN ook gezegd van ja, als we hier goed werk willen doen, dan hebben we toch ook echt vrouwen nodig die met ons meewerken.
1: En in Wierden, Twente, is het uit de hand gelopen toen iemand vanochtend onkruid wegbrandde. Een heg vatte vlam en het vuur sloeg volgens de brandweer over naar een schuur. Die heeft aanzienlijke schade en ook een auto is beschadigd. Het weer, wolken en zon bij zo'n 25 graden. Op sommige plaatsen 30. Morgen veel zon en maximaal 31 graden.
0: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Annemieke Bosgaard. Waar staat het stil, Annemiek?
4: Nou, op een hoop plekken, want er staat nu ruim 200 kilometer file en dat is drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging heb je bij de grensovergangen met Duitsland. Onder andere op de A7, Groningen richting de Duitse grens, door wegwerkzaamheden 3 kwartier vertraging. Op de A12, Arnhem richting de Duitse grens, vanaf Zevenaar 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot slot op de A76, Geleen richting Aken, duurde vanaf knooppunt Gundeberg ook een kwartiertje langer over.
0: Dankjewel, zometeen muziek van Coldplay en alle 13, even na 1 uur. 13 liedjes rondom een bepaald thema. Heb je al een idee? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp.
5: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
12: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: De prijs van

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl. Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Annemiekes A-lunch.

0: Zoekmachine uit de tijd dat nog niemand van Google had gehoord. En Marina zegt, ja, wat fijn, ik kan er weer helemaal tegenaan. Hey, van harte welkom, dit is... En ik zeg ook hallo tegen Nathan.
1: Hallo.
0: Hallo. En het is vandaag 10 juli. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want vrijdag 10 juli
1: is
0: de dag waarop het nieuwe album van The Rolling Stones is verschenen. Foreign Tongues, zo heet het. Eerste album van de band in 3 jaar tijd. Hackney Diamonds was al een klapper. En nu hebben ze eigenlijk een vervolg op die plaat uitgebracht. Ik heb hem beluisterd. En? Ik vind hem te gek.
1: Nou, fijn.
0: Ja, ik vind hem echt heel goed. En binnenkort meer daarover hier bij NPO Radio 2. Shanghai begint vandaag de internationale wiskunde-olympiade. Wiskundetoernooien voor jongeren doen 1100 deelnemers uit 120 landen mee, waaronder Nederland.
1: Dus dat is per land gemiddeld Nederlands.
0: En dan moet je dan... Ja. Wat was de stelling van Pythagoras ook alweer? A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Maar wat het is? No idea. De jaarlijkse tuinvlindertelling van de Vlinderstichting vindt dit weekend weer plaats. En ook Bospop is er. Zo is het allemaal te gek natuurlijk. Ja, lekker. Maar straks dan hebben we...
1: Alle 13.
0: Ja, alle 13. Want dat is de vraag. Een thema rondom een plaat. Laat het maar even weten met de NPO Luister-app.
1: Het is fijn als het een thema is waar we lekker kunnen omdenken.
0: Oh ja, dus nog even een voorbeeld.
1: Nou, we hebben een keertje alle 13 verjaardagsfeestje gehad.
0: Oh ja.
1: Dan kun je het over de kring hebben, over wat je eet, wat je geeft aan elkaar.
0: Zo breed mogelijk spectrum eigenlijk.
1: Dat is best leuk.
0: Ja. Okay. Jouw idee is even hartelijk welkom in de NPO Luister-app. Anne Mieke. Alun. Tim.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Ik heb een missie en die begint meestal zo in het midden van het jaar. Ik wil dit nummer in de top 2000 krijgen.
1: Oh.
0: Ja, het liedje wat ik nu ga draaien. Want het is eigenlijk helemaal niet zo'n bekende band geweest in de jaren 80. Ze hadden de pech dat ze samen opkwamen met The Cure, The Simple Minds. Dus ja, eigenlijk de hele New Wave scene die was al redelijk verzadigd. Maar toch, in Nederland waren ze best populair. En heb ik het over The Sound van het album From the Lion's Mouth. Een van de allermooiste New Wave platen aller tijden. Is

0: terecht, hey Tim. Ik heb nog nooit van deze band gehoord. Nou, bij deze. The Sound dus en Winning. En Maarten zegt, wat een fantastische plaat. Blijft dat toch een Iwan zegt. Ik heb ze nog gezien in de jaren 80 in Noorderlicht Tilburg. Dat was echt de voorloper van 013.
1: Wauw.
0: Leuk hè? Geniale band, The Sound. Dank jullie wel. Nou, heel graag gedaan.
2: Verkeer.
0: Gaan we naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Waar staat het stil?
3: Nou, onder andere bij de grensovergangen met Duitsland of door werkzaamheden. Je merkt dat op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Er is daar meer verkeer op de weg door werkzaamheden aan de A27, een kwartier vertraging. Op de A7 richting Duitsland vanaf Oudeschans 45 minuten extra door de grenscontroles. De A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf 7 naar 15 minuten extra. Ook dit komt door de Duitse grenscontroles. En tot slot de A58 richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos doe je er 15 minuten langer over.
0: Dankjewel. Tijd voor de headlines, die hoor je van Juri Stubinitski.
4: Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt de Europese regels, zegt de Europese Commissie. Moederbedrijf Meta kan uiteindelijk een boete krijgen omdat het geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers, zegt Brussel. De inspectie heeft gisteren 1800 konijnen, 127 honden en tientallen puppy's in beslag genomen bij een dierenhouder. Ze zaten in een veel te hete ruimte in te kleine hokken en de papieren waren ook niet in orde. De plaats waar het gebeurde is niet bekendgemaakt, alleen dat het ergens in Zuid-Holland was. Bij werkzaamheden in Keulen is vanochtend een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Als die wordt weggehaald, worden zo'n 4000 mensen geëvacueerd. Ook de patiënten van een kinderziekenhuis. En in België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Ze had niet door dat ze een ander 2-jarig jongetje meekreeg. Al snel werd hij teruggebracht en de kinderopvang gaat in gesprek met het personeel over hoe dit nu weer kon gebeuren.
0: Oh, ja. Wie is het dan? Wie is het dan? Geen idee wie het is.
2: Weer.
4: Oh. Wolken en zon bij zo'n 25 graden. Op sommige plekken kan het 30 graden worden. Morgen veel zon en een graadje erbij.
0: Dankjewel, Jorie. We zoeken nog een onderwerp voor alle 13 straks. Even na 1 uur. Als je een idee hebt, laat het weten met de NPO Luisterapp. Nu The Offspring.

0: feeling sugar. Een berichtje van Monique. En die zegt het volgende. Mijn idee voor vandaag, voor alle 13. Dan komt hij heel let op. Alle 13 brug of bruggen. Ik ben op kantoor aan het werk en kijk uit op een brug die de hele dag open en dicht gaat. Kan!
1: Wat een heerlijk leven.
0: Ja, heel geschreven ook.
1: Nou, zeker.
0: Patrick die heeft het over alle 13 stenen in verband met die nieuwe plaat van The Rolling Stones. En Koen die zegt, na vandaag heb ik vakantie, dus ik ben druk bezig met dingen af te ronden. Dus ik dacht, alle 13 laatste werkdag voor je vakantie hebt.
1: Oh.
0: Wat is een hele mooie.
1: Ja.
0: Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen.
1: Ja, Stressed Out van 21 Pilots.
0: Okay. Dat zijn dingen die we kunnen overwegen in ieder geval. Dankjewel. Leuk. Meer ideeën zijn welkom, doe dat met de NPO Luisterapp. Straks nog Juanes, Dios Lapido. Maar eerst, Jay Ferguson, speciaal.

0: Ik altijd denk aan Chris Segers bij dit nummer van de Gohannes.
1: Hoezo dan?
0: Nee, dat zat toch ook in dat reisprogramma van hem?
1: Oh,
0: volgens
1: inderdaad.
0: Mij. Gaat even naar de locals.
2: Alle 13.
0: Alle 13. Die hebben krijgen mooie ideeën binnen Esmee. Zegt alle 13 zomervakantie. Want het is weer volop gaande. Ruud die zegt alle 13 insecten in verband met vlindertelling. Niet of je zo ver kunt komen daarmee hoor. Mark, alweer een Mark. Die zegt idee alle 13 familie. Maar Beke bijvoorbeeld van Bonnie M. komt hier eens voorbij.
1: Leuk, heel goed. Ja.
0: Maar Richard, jij gaf de doorslag. Lijkt ja, zelf een beetje besmuikt lachen, dat vind ik dan mooi. Ja. Wat dacht jij aan, Richard? Wat gaan we doen straks?
3: Ik hoorde een mooi berichtje in het nieuws over een Belgische oma die het verkeerde kindje mee had gekregen.
0: Ja.
3: En eigenlijk sloeg ik daar meteen op aan, zeg maar.
0: Dat begrijp ik, daar sloegen wij ook wel op aan. Dus we waren heel blij dat jij hem erin kopte. Wat moet het worden volgens jou?
3: Ik zou zeggen, doe maar alle 13. Wie?
0: Alle 13 wie? En dat kan
1: een persoon zijn, een vraag zijn.
0: Dat kan ook, dus maar ook namen kunnen dus voorbij komen.
1: Of het antwoord op de vraag wie?
0: Exact, ja. Geef het door met de NPO Luisterrep. Zometeen, alle 13 wie?

Safe & Sound. Prachtige combinatie tussen Oscar and the Wolf en Steen en Safe & Sound. Nieuwe muziek. Hoi hier op NPO Radio 2. Annemieke Zalens met zometeen alle 13. Wie? Krijgen we goede ideeën binnen. Dank daarvoor. Aerosmith nu.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten.
1: Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?

0: je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij PlaceFly vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
4: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
11: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
14: Zometeen alle 13. Wie? Wie heb ik aan de lijn van K3 wordt aangevraagd? Goed. Gaan we over vergaderen. Eerste nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitski.
15: Het dodental van de natuurbranden in Zuid-Spanje is bijgesteld van 12 naar 11. Er worden meer dan 20 mensen vermist. De brand bij Los Gallardos is een van de dodelijkste ooit in Andalusië. Een aantal slachtoffers zat in een auto. Volgens een Spaanse krant waren de slachtoffers onder meer Britten die een andere route namen dan de geplande evacuatieroute. De horeca heeft de rekening van de coronacrisis betaald. Dat zei Robert Willemsen voor de parlementaire enquêtecommissie vanochtend. Willemsen was tijdens de pandemie de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Hij vindt dat de horeca streng werd aangepakt, terwijl dat op andere plekken niet gebeurde.
16: Naïef, hè, dat je denkt als je tegen mensen zegt die mogen maar met z'n tweeën thuis zijn of met z'n tweeën iets doen, dat mensen dat ook doen. En dat je gecontroleerd in de horeca niet met z'n vieren aan tafel mocht, maar wel met z'n zevenen in een touareg met de ramen dicht naar het sportveld. En wij werden steeds meer ook slachtoffer van symboolpolitiek om de boeren te houden.
15: Vandaag wordt ook nog oud-minister Hugo de Jonge gehoord en daarna is de parlementaire enquêtecommissie over corona klaar. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan weer. Dat is het signaal waarmee het RIVM duidelijk maakt dat kwetsbare mensen extra in de gaten moeten worden gehouden, want de temperatuur loopt op richting de 30 graden. En een flinke tegenvaller voor Nederlanders die veel in België komen.

0: komen, want vanaf volgend jaar moet je betalen om daar de weg op te mogen. België komt met een verplicht tolvignet. Voor een oudere auto kost dat zo'n 11 euro per dag en een elektrische 8 euro. Het is de bedoeling dat met het geld de slechte Belgische wegen worden aangepakt, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
1: Zo redeneren ze dan hier. Het zijn heel veel mensen uit andere landen dan België die die wegen gebruiken. En die moeten dan ook maar eerlijk gaan meebetalen aan het onderhoud ervan. En dat lijkt dus ook de reden te zijn dat dat wegenvignet er nu echt gaat komen.
0: Minister Karreman zegt dat hij nog geprobeerd heeft het idee bij zijn Belgische collega's uit het hoofd te praten, maar dat is dus niet gelukt. Het weer op de meeste plaatsen vrij zonnig. Het wordt 23 tot 30 graden. Morgen iets warmer en veel zon.
2: Dankjewel, Jori. Rijn Baartmans bij de ANWB vertelt ons hoe het staat op de weg.
3: Ja, 350 kilometer file. Het is vooral druk vanwege werkzaamheden. En dat merken de autobestuurders op de A12 richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen is het erg druk door de afsluiting van de A27. 20 minuten extra. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 9 kilometer met 25 minuten vertraging. De A7 richting de Duitse grens vanaf Oudeschans door werkzaamheden 20 minuten oponthoud. En de A73 richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik doe je er 20 minuten langer over.
2: Dankjewel. Straks gaan we even een uurtje lang lekker associëren. Alle 13 wie? Jori, je bent altijd wel scherp van geest. Alle 13 wie? Ja, nu niet, begrijp ik. Waar zit je te denken?
0: Nou, het was een beetje een mix-up natuurlijk, dus ik dacht aan Sir Mix-a-Lot met Baby Got Back.
2: Oké. En Gerard die zegt, goedemiddag, voor alle 13 kan maar één plaat niet ontbreken. En dat is The Who met Who Are You. En die gaan we zo meteen draaien als eerste.
4: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Stel je voor, jij, zorgeloos

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
5: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Annemiekes A-lunch.

0: Dankzij Suzanne op de radio, Elder Barge en Who's Johnny?
1: Alle 13.
0: Alle 13. Wie? Dat zoeken wij. Dat allemaal naar aanleiding van een verhaal uit België. Een oma nam het verkeerde kleinkind mee naar huis van school.
1: Ja, misschien was die wel gewoon leuker.
0: Ja, of ze lijken allemaal heel erg op elkaar. Dat zou kunnen, maar misschien wel leuker. Ja, wat erg. Nou, we dachten wij van misschien wel leuk om alle 13 wie te doen. We krijgen ongelooflijk veel leuke dingen binnen. Dank daarvoor. Eigenlijk moeten we dan dit gebruiken als muziekje. Oeh, daar snap je. Even kijken. Wietske, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim en Nathan.
0: Kun je er iets onder voorstellen eigenlijk dat een oma het verkeerde kleinkind mee naar huis neemt?
2: Om heel eerlijk te zijn, nee.
0: Nee, oh. Mag ik vragen, heb jij misschien wel eens een keer een verkeerd kind mee naar huis genomen?
2: Gelukkig niet.
0: Nee, precies.
2: Nee.
0: Waar zat jij aan te denken aan alle 13 wie?
2: Ik zat te denken aan iets wat mij zelf regelmatig overkomt. Dat ik denk, ja, dat is niet mijn naam.
0: Oh?
2: Ja, ik heet Wietske en ik word heel vaak Wietse genoemd.
0: Wietse,
2: ja, dat is een mannennaam.
0: Ja.
2: En de laatste keer dat ik keek, was ik toch echt nog een vrouw.
0: Oh.
2: Dus dan is mijn reactie, zo heet ik niet.
0: Nee.
2: En het nummer erbij is That's Not My Name van de Ting Tings.
0: Ik vind hem fantastisch gevonden, Henk. Dankjewel, hè?
2: Oké, doei.
1: Wie was het nou? Wietske?
2: Wie?
1: Ja, wie?

0: alle credits naar Riet. Want zij zei... David Bowie? China Girl.
1: Alle 13.
0: Ja, alle 13. Wie? Hey, Sonja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Sonja, jij komt met een liedje. Ik word daar zo enthousiast van, want ik ben echt gek op oude rocksteady, ska-muziek uit de jaren 60 en zo. En dit nummer hoor je eigenlijk zelden meer op de radio, maar ja, ik vind hem perfect bedacht. Wat had jij in gedachten?
2: Shameless Scandal in the Family.
0: Ja, van Sean Elliott.
2: Van Sean Elliott,
0: en
2: ja.
0: En waarom in alle 13 wie?
2: Dat was het eerste waar ik aan moest denken.
0: Ja, maar waarom?
2: Omdat die vader, ja, die weet niet dat die dochter zijn dochter er niet is. En die dochter weet niet, of die zoon weet niet dat zijn vader niet is.
0: Ja.
2: Ja,
0: dus niet. Één groot familiedrama.
2: Eén groot familiedrama.
0: Ja, ja. Bert van Leeuwen had het niet kunnen oplossen. Same as Scandal in the Family. Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel, Sonja.
2: Super, hartstikke bedankt.

0: Als klinkt, dat deert niet. Het is gewoon, dat hoort er gewoon bij. Shameless Scandal in the Family.
1: Verkeer.
0: Straks gaan we verder met alle 13. Wie eerst verkeer met wie? Rijn Baartmans.
2: Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland en ook staan er files door werkzaamheden. Wat verder opvalt is de A58 richting Tilburg. Een kapotte auto zorgt voor vertraging tussen Best en Moergestel. 6 kilometer met 25 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Daar is een vrachtwagen betrokken bij een ongeluk. Gevaarlijke stoffen zijn ook betrokken. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen afrit Dussen en Drunen. Je doet er 10 minuten langer over. Tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden is je vertraging bijna een uur door een ongeluk.
0: Dankjewel, Rijn. En dan het laatste nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitski.
3: Meerdere mensen die maandag hebben gereld bij een AZC in IJsselstein mogen daar 2 weken niet meer in de buurt komen. De burgemeester heeft hen een gebiedsverbod gegeven. In Dordrecht heeft een grote schuurbrand gewoed. Het verkeer op de A16 had last van de rook. Bij de brand is volgens Omroep Rijnmond een paard gewond geraakt. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen puppy's. En een nachtmerrie in een toestel van Ryanair. Een onderdeel van de motor zou een raampje hebben gebroken, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Na een paar minuten kregen andere reizigers het voor elkaar om hem weer naar binnen te trekken. Het vliegtuig heeft een noodlanding gemaakt in het Griekse Thessaloniki. Op de meeste plaatsen vrij zonnig. Het wordt 23 tot 30 graden. Morgen een paar graden erbij en veel zon.
0: Ik heb dus vliegangst, echt al heel erg lang. En ik probeer er steeds van af te komen. En
3: succes.
0: Maar steeds als ik denk van, nou, nu ga ik een cursus volgen of ik ga die reis gewoon boeken. Ik heb altijd berichten nog dit. Dit is gewoon niet te geloven.
3: Ja, wel mooi uitzicht.
0: Ja, heel mooi uitzicht. Alle 13 wie Vivian dacht aan. Heel goed. Say My Name van Destiny's Child. Gaan we draaien, Vivian. Komt goed.

0: Marga dacht, Annabel van Hans de Boy, die weet ook vaak niet meer wie hij is.
1: Hij is een beetje van de wereld tegenwoordig.
0: Nou, hij is weer terug. Hij was.
1: Oké. Okay.
0: Hij is weer terug.
1: Ja.
0: Altijd mee aankijken natuurlijk. Even kijken, Bart die zegt, hey, alle 13 wie? Wat dacht je van, who can it be now van Man at Work? Wat fijn om deze weer te horen, zeg. Dankjewel, Bart. Ideeën voor alle 13 wie geef je door met de NPO Luisteren. Dankjewel, Alvast.

0: iedereen die naar de show is geweest van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena, ja, was enthousiast. Zeker. Ik heb echt geen één slechte recensie gelezen.
1: Ik ook niet.
0: Maar ik heb ook de beelden bekeken. Het zat er zo gelikt uit.
1: Ik heb zeg maar achteraf FOMO.
0: Ja, nou dat heb ik ook. Weet exact dat.
1: Van tevoren dacht ik, nou. En toen hoorde ik het, dacht ik,
0: toch bij we er zijn. Chrissy die zegt op de vraag, wie zou ik misschien wel willen? I Just Might van Bruno Mars. Nou, bij deze.
2: Alle 13.
0: Wie? En waarom? Nou ja, omdat een Belgische oma het verkeerde kleinkind meenam naar huis van school. Kan gebeuren natuurlijk. Ron, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ben.
0: Wacht even. Dit is leuker. In het kader van Alle 13, wie was dat jij zo al aan te denken? Ik kwam met heel veel ideeën.
3: Ik heb er maar 3 ingestuurd, maar ik
0: ben dat vind ik veel, hoor.
3: Uitgekozen.
0: Oh, ja. Nou, zeg maar welke.
3: No One Knows van Queens of the Stone Age.

0: Alle 13.
1: Wie? Wat hebben we allemaal gedraaid? The Who met Who Are You? Lach van de hand natuurlijk. Elder Barge met Who's Johnny? The Think Things op 3. That's Not My Name. David Bowie. Bowie. En China Girl. 4 was dat. 5. Sean Elliott en Seamus Kendall in the Family. Oh, it's me. Nummer 6. Destiny's Child. Say My Name. En op 7. Annabelle van Hans de Boy. 8 was voor Men at Work and Who Could It Be Now. En op nummer 9. Bruno Mars. I Just Might. En je hoorde net op 10 dus Queens of the Stone Age en No One Knows. Wat is de bubbling under, beste Nathan?
2: Wouter die vroeg wie somebody that I used to know.
1: Nou, goed, ja.
2: En Rob kwam met de Wee Papa Girl Rappers. Met Wee Rule.
1: Oh, wow.
2: Een aantal keer kwam Smokey binnen met hoe de Piep is Alice.
1: Oh ja.
2: Raymond de Graaf die zegt nog, wie heeft de sleutel van de jukebox gezien van het cocktail trio? Zijn we net niet naartoe gekomen.
1: Nee, helaas halen we net niet. Nee. En hebben we nog een André van Duintje toevallig?
2: Ja, Marcel en anderen die kwamen met André van Duin en Ron Brandsteder met de intro van Wie Ben Ik?
1: Wie ben ik? Oh ja, natuurlijk, ja. En Loes, tot slot met Who Says? John Mayer. Ah. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en...
5: Wacht je nog op. Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je...

0: naar...
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
13: Welkom, het is even over 2 uur 's middags. Zometeen hoor je Bryan Adams, Summer of 69. Hoor je Joris Stubenitski met het NOS Journaal.
14: Goedemiddag Daniel. Nieuwe geitenhouderijen mogen over een paar jaar niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. En omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Onderzoek wijst uit dat mensen die er te dichtbij wonen meer kans hebben op longproblemen. Staatssecretaris Thielen van...
15: Sorry
14: gaat
15: hoor.
14: Een telefoon af.
15: Ja, sorry.
14: Oh, neem maar op hoor. Ander nieuws dan, de staatssecretaris Thielen van Onderwijs overweegt vervolgstappen tegen het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum. Gisteren concludeerde de inspectie dat er sprake is van wanbeheer bij de school in Amsterdam. De kwaliteit van het onderwijs schiet er al jaren tekort en dat vindt de staatssecretaris kwalijk.
16: Wat ik belangrijk vind is dat alle kinderen in Nederland die naar school gaan kunnen rekenen op goed onderwijs. Of het nou inderdaad deze scholen zijn of andere scholen. En dat gaat niet om wie het school maakt. Het gaat wel om dat een schoolbestuur zit dat verantwoordelijkheid neemt. En die kwaliteit van onderwijs ook voorop stelt. Nou, in het rapport dat ik van de inspectie heb gekregen zie ik dat ze dat niet doen. En dat vind ik gewoon niet kunnen.
14: De laatste jaren zijn er vaker problemen geweest met het Haga Lyceum. Zo werd een paar jaar geleden geconcludeerd dat leraren van de islamitische school banden hadden met terroristen. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone, zegt correspondent Charlotte Waiers.
17: Voor de patiënten is deze ontruiming natuurlijk ingrijpend, want tientallen kinderen moeten nu naar een ander ziekenhuis worden gebracht, onder wie ook enkele prematuurgeboren baby's in speciale couveuses. En de spoedeisende hulp van het ziekenhuis is voorlopig ook gesloten en operaties zijn waar mogelijk was verplaatst.
14: De Amerikaanse 500 kilo wegende bom wordt later onschadelijk gemaakt. En in Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden onder meer crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. Bibliotheken, gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Het weer, het is zonnig bij 23 tot 30 graden.

0: morgen een paar graden erbij en opnieuw veel zon.
1: Dankjewel, Jori. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Rijn Baartmans, goedemiddag. Is dat druk?
2: Goedemiddag, Paul. Ja, het is wel druk. 460 kilometer file in totaal. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland en ook staan er files door werkzaamheden. Wat verder opvalt is de wegafsluiting van de A12 richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Zevenhuizen is een ongeluk gebeurd. Het verkeer richting Den Haag kan Leiden volgen over de N11 en de A4. De A50 richting Os, een auto met een lekke band kom je tegen tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 25 minuten vertraging.
1: Dankjewel.
2: Nee, dat geeft niet. De A73 tot slot Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op 60 minuten extra.
1: Dankjewel. En zo meteen hoor je hier in Hallo met Daniel muziek van onder Sienna Sparrow. Ster.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
9: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
8: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze.
16: In een leuk plaatje.
20: Maar

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Hallo, met Daniel.

0: tijdje geleden was ze in het land, toen Jan-Willem en Jeroen op vakantie waren. En toen heb ik haar samen met Roelof mogen interviewen. En dat was heel erg leuk. Maar toen hadden we al tijdens het interview een beetje zoiets van... oeh, als zij zometeen nog moet zingen, is ze wel bij stem? Nou, dat kwam uiteindelijk helemaal goed. Want als ze dan in één keer die schot opentrekt, dan is het waanzinnig. Maar ze heeft gewoon een beetje zo'n stem. En dat is bij de Britse radio ook opgevallen.
1: I'm grateful people are still listening, even when there's a lot of... Mariah Carey and what I'm going on.
2: Why is every interview you have of me, I sound like I've smoked like 7 packs?
3: No offense, that's what you sound like.
2: No, it's not. Not all the time. I don't sound like that right now.
0: Ze heeft het wel een beetje, zo'n soort stemgeluid... alsof ze altijd inderdaad aan het kettingroken is geweest. Doet ze blijkbaar niet. Sienna Spyro hoorde je dus Material Lover hier op NPO Radio 2. Een hele, hele, hele goede middag.

0: Welkom, welkom. Een nieuwe vrijdagmiddag. En dus ook een nieuwe editie van de Bitterballen Bingo. Ik zie al heel veel mensen die het woord bitterbal appen. Dat is ook precies wat je moet doen. Stuur nu een appje met het woord bitterbal. En als je over een uurtje ongeveer wordt teruggebeld, neem dan op met bingo. En wie weet scoor je een schaal bitterballen voor jezelf. Of misschien wil je ze wel delen, maar als jij denkt, hè, het is ook mijn weekend. Ik ga in mijn eentje die hele schaal bitterballen naar binnen werken. Moet je lekker doen. Wel nu even bitterbal appen als je mee wilt doen. Zometeen Paramore, een beetje energie voor de vrijdag. Een in fun ga je horen. En dit is John Hyatt. Have a little faith in me. Op Radio 2.
1: When the

Paramore. In het fun uit 2013. De tijd dat er nog echt een beetje moeite werd gedaan voor een goede videoclip. Dat was natuurlijk in de 80's en 90's helemaal het geval. Maar tegenwoordig is het, is het vaak heel erg simpel. In 2013 deed Paramore echt iets heel cools. Die hadden bedacht, wat nou als wij een videoclip maken waarin we zoveel mogelijk wereldrecords proberen te verbreken. Dat op zichzelf heeft ze een wereldrecord opgeleverd. Want het is namelijk de videoclip waarin de meeste records worden gebroken. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook het voor elkaar gekregen om het record zo snel mogelijk 30 klokken vernielen met een gitaar op hun naam te zetten. Langs de schreeuw terwijl je in een cabrio rijdt. En er was ook nog een soort raar record waarbij je zoveel mogelijk veren van vogels, veren moest vangen met je blote handen. Paramore, Ain't It Fun. Yeah. Ja, zo heette die inderdaad. Backstreet Boys nu. I Want It That Way.

0: die for you. Het is 2:01 en dat betekent dat we even gaan kijken naar het weer voor vandaag. Het is zonnig bij 23 tot 30 graden. Morgen wordt het nog iets warmer en opnieuw krijgen we dan veel zon. Lekker. Rijn Baardman zit bij de ANWB. Goedemiddag, Rijn.
1: Hey, goedemiddag, Daniel. 540 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat ga je merken op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade staat een auto in brand. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. Een wegafsluiting, dat is de A12 richting Den Haag. Tussen Reeuwijk en knooppunt Gouwen is een ongeluk gebeurd. Naar waarschijnlijkheid is de weg nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A73, twee files richting Nijmegen tussen Boksmeer en Molde. Een ongeluk, 20 minuten vertraging. En op de A73 richting Maasbracht is een ongeluk gebeurd met een caravan. Tussen Beuningen en Kuik is je vertraging daarom 25 minuten.
0: Ongeluk met een caravan is natuurlijk altijd heftig. En ik hoop dat het niemand overkomt. Maar ik zag van de week een plaatje dat er ook een ongeluk met een caravan was gebeurd. En toen hadden ze dus... je zag die caravan, die dan natuurlijk, er was helemaal niks meer van over. Ja, ja. En toen hadden ze een klaptafeltje op de snelweg gezet. En dan zaten ze met z'n tweeën met campingstoelen het schadeformulier.
1: Ja, je kunt er maar beter het beste van maken.
0: Gelukkig is dat met een sisser afgelopen. Maar goed, Rijn, dankjewel.
1: Tot zo.
0: En Juri heeft het laatste nieuws.
2: De Spaanse koning, zijn vrouw en hun dochters hebben een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke branden in Zuidoost-Spanje. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven. 23 mensen worden vermist. Een jongen van 15 uit Schiedam is opgepakt voor oplichting van mensen in de regio's Den Haag en Utrecht. Hij zou hebben gedaan alsof hij voor een bank werkte en ruim 30.000 euro hebben buitgemaakt. Koningin Maxima opent rond deze tijd in Ahoy het North Sea Jazz Festival. Het is een jubileumeditie, want het is de 50ste keer. En Britse journalisten hebben het deze dagen vaak over Count Binface, graaf vuilnisbakgezicht. Even uitleggen, Reform UK-leider Nigel Farage is afgetreden, doet mee aan een tussentijdse verkiezing in zijn district om zijn zetel opnieuw te winnen. De grote partijen doen niet mee, die vinden het een politieke stunt. Maar iedereen mag zich kandidaat stellen als ze genoeg handtekeningen hebben. Dus ook Count Binface, dat is een man met een cape en een enorme vuilnisbak op zijn hoofd. En hij is inmiddels al meerdere programma's van de BBC afgegaan om te vertellen wat hij wil.
3: And then of course I will tailor my manifesto to the local area as always. But most of my national policies will remain. Building at least one affordable house, nationalizing Adele, and of course moving the hand dryer in the gents' toilet in the Crown and Treaty Pub, Uxbridge, to a more sensible position. Because as you know, it's a national issue.
0: Ik vind het wel echt grappig. Het is ook een goed kostuum. Want je denkt, prullenbak op zijn hoofd. Maar hij heeft echt een soort prullenbak kostuum. Het is bijna een soort prullenbak superheld, is het?
2: Het ziet er heel indrukwekkend uit. Eigenlijk is het ook een komiek van de Britse versie van Dit Was Het Nieuws. Hij pleit voor het nationaliseren van Adele.
0: Ja.
2: Teletext moet terugkomen in Groot-Brittannië, dat soort dingen. Hij moet nog 10 handtekeningen regelen en dan mag hij echt meedoen aan die verkiezingen.
0: Dat is toch bizar, omdat het zo'n kleine verkiezing is, heb je dus ook aan 10 handtekeningen heb je genoeg.
2: Ja, dat districtenstelsel in Groot-Brittannië is best wel bijzonder. Een paar jaar geleden zag je ook Theresa May, zij werd destijds premier. Daar deden ook allemaal van die bijzondere types mee. Zij stond naast Elmo.
0: Ja. Maakt deze prullenbak nou ook daadwerkelijk kans om die verkiezing te winnen?
2: Hij maakt wel een beetje kans, want tot nu toe wordt het dus de enige tegenstander van Nigel Farage. Maar als hij wordt gekozen, dan moet die vuilnisbak wel af, want you have to pay respect to the house.
0: Oh.
2: Dus in het parlement moet je wel respect tonen.
0: Ja, oké.
2: Dus het zou kunnen. Ja.
0: Ja. Als hij niet meer als prullenbak mag verschijnen, is de lol er ook een beetje af.
2: Inderdaad.
0: Morgan Wallen hoor je nu. Dit is Love Somebody.

0: 10 Sharp. You. Daarvoor ook nog Morgan Wallen, Love Somebody. Morgan Wallen, die trouwens zelf muziek maakt, maar daarnaast ook vindt dat zijn muzieksmaak eigenlijk de beste muzieksmaak ter wereld is. En daarom heeft hij Morgan Wallen Radio gelanceerd. Dan kun je gewoon de hele dag luisteren naar plaatjes die hij leuk vindt.
1: De Zip Service.
0: En de Zip Service, die ga ik zo meteen misschien wel met jou spelen. Simpel spelletje, 5 fragmenten van bekende platen. Aan jou om zoveel mogelijk van de titels te herkennen. Herken je er 3, win je de Hallo met Daniel Powerbank. Herken je ze alle 5, dan krijg je ook nog eens een nieuwe platenspeler. Dus geef je op en stuur even een appje via NPO Luister. Zet het woord zappen erin, of zap. En dan kan je misschien wel meespelen met de Zap-service. Dus het zou mij goed uitkomen om te zappen. Kun je bijvoorbeeld appen. En als ik dat dan ontvang, dan heb ik je misschien zo aan de lijn. En win je die nieuwe platenspeler? Nou, let's hear it for the boy!

0: Squad samen met Rani geworden. Je hoorde I Love Life.
1: De Zipservice.
0: Anne, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat zijn jouw plannen voor aankomend weekend?
2: Nou, ik ga vanavond uit eten. Morgen lekker zwemmen. En zondag heb ik een opening in Coda, in Apeldoorn Museum.
0: Ja.
2: Maar is lekker vol.
0: Maar opening in het museum van wat wordt er geopend?
2: Ja, het is Ricky Collet die vertelt over sieraden en die laat sieraden zien. En er is ook nog een zangeres bij.
0: Oké, okay, en dan vind je. En je speelt daar verder geen rol in of zo. Je gaat gewoon lekker kijken.
2: Nee. Ik ga er gewoon naartoe met een groepje mensen. Ja.
0: Nou, lekker. Nou, veel plezier. Maak er een mooi weekend van.
2: Ja, dankjewel.
0: En laten we hopen dat we dat weekend goed kunnen aftrappen door jou alvast wat te laten winnen.
2: Ja, ik hoop het ook.
0: Ja.
2: Ik weet niet of ik er heel goed in ben, maar ik vind het in ieder geval leuk om mee te doen.
0: Nou, dat is het belangrijkste. Ik ga je 5 fragmenten van platen in rap tempo laten horen. Zodra de fragmenten voorbij zijn, mag jij titels gaan opnoemen. Het gaat dus echt om de titels.
2: Ja.
0: En vanaf 3 heb je prijs.
2: Oké, moet ik dat ook nog heel snel doen?
0: Nee. Je krijgt gewoon de tijd. Alleen okay. Het is dus eigenlijk een beetje een soort van je korte termijn geheugen gecombineerd met je muziekkennis. Dus...
2: Ja, daar ben ik een beetje bang voor. Maar goed, we gaan het wel zien.
0: Nou, succes Anne. Ben je er klaar voor?
2: Dank je. Ja hoor.
0: Komt-ie.

0: Wat heb je gehoord?
1: I love the way you lie. Uptown Girl. Tainted Love. I just can't give it up.
0: Ah, reken ik goed, ja.
1: Oh, is er pas eentje goed?
0: Nee, je hoorde het belletje al vier keer. Je hebt er al vier goed, je mist er nog eentje.
1: Oh, ja, ik hoorde iets van gisteren.
0: Ja?
1: Maar ik weet niet wat de titel is. Wacht even hoor. Oh, dat heb jij gedaan.
0: Ja! Ga ik gewoon de platenspeler voor uitkeren, hoor.
1: Wow, serieus?
0: Ja, en de Hallo ja, Daniel Powerbank. Je krijgt ze allebei, want het is een perfecte score. Billy Joel, nou, Uptown Girls, leuk. Soft Cell, Tainted Love. Mo, dat heb jij gedaan. Deepish Mode, Just Can't Get Enough.
1: Ja, Mo was het, ja.
0: En Rihanna en Eminem, Love the Way You Lie. Welke van deze platen mag ik voor je draaien?
1: Doe maar Tainted Love.
0: Ga ik voor jou draaien en ik wens jou een heel fijn, mooi weekend.
1: Ja, dank je.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Mam, waar is mijn zwembad?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos ondernemer.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor... Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het.

0: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Wham, the Edge of Heaven, hoor je zo meteen. En we moeten nog wat weggeven. Maar eerst het NOS Journaal met Juri. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Daniel. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het kabinet tijdens de coronapandemie constant moeilijke keuzes moest maken. Hij wordt op dit moment verhoord door de parlementaire enquêtecommissie.
7: In alle afwegingen die je had te maken, moest je wel telkens balanceren. Je wilde ook proportioneel zijn. Je wilde ook zorgen dat je de samenleving ook niet onnodig op slot zette. Dat je ondernemers niet onnodig een voet dwars zette. Dus het was de hele tijd balanceren. Het was 2 jaar lang lopen op een koord.
6: In vorige verhoren kwam er veel kritiek omdat het kabinet te veel zou hebben gestuurd op de ziekenhuiscijfers en niet op de gevolgen voor bijvoorbeeld jongeren of de horeca. Koeien in de Eempolder in Utrecht zijn zich vanochtend rotgeschrokken. Tientallen militairen van de luchtmobiele brigade werden voor een oefening gedropt door Chinook-helikopters. Boeren in de omgeving werden via appjes geïnformeerd, maar voor sommige koeien kwam dat te laat. Die vlogen volgens een melkveehouder van schrik door het schrikdraad. Hij neemt contact op met Defensie. Het kabinet komt met maatregelen rond geitenhouderijen. Nieuwe bedrijven mogen over een paar jaar niet meer binnen 500 meter van woonwijken en scholen komen te staan. En andersom mogen nieuwe huizen ook niet meer zo dichtbij worden gebouwd. Minister Hermans legt uit waarom.
8: Dat doen we omdat we de afgelopen jaren langdurig onderzoek hebben gedaan. En uit die onderzoeken blijkt dat je in de buurt van geitenhouderijen het risico op gezondheidsproblemen, en dan met name longontstekingen, dat dat gewoon aanzienlijk hoger is.
6: Het kan nog 3 jaar duren voordat het ingaat. En na 18 jaar is een verdwenen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die vermoedelijk werd gestolen uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant is gebeurd, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen.
5: Hoeveel is zo'n diamant waard?
6: Ja, onbetaalbaar natuurlijk. Nee, dit is een heel klein steentje. Het lijkt op een heel klein beetje glas. Hij is als het ware nog een beetje ingekapseld door dat steentje. En ik denk niet dat je er een bepaalde waarde op kunt
5: plakken. Nee, dus het is meer iets bijzonders.
6: Ja, het is heel bijzonder. Ja. Het is best wel een leuk ding om te zien. En er is nu ook een tentoonstelling open. Het weer, het is zonnig bij 23 tot 30 graden. Morgen mogelijk 33 graden en opnieuw veel zon.
5: Dankjewel, Jori. En dan Rijn Baartmans bij de AWB. Hoe is het op de weg? Is het al druk?
9: Ja, het is al behoorlijk druk. 620 kilometer file. Dat komt vooral door werkzaamheden en ongelukken. Op de A2 richting Den Bosch is het druk tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel. Dat komt door de werkzaamheden op de A27. Je doet er een uur langer over. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Er staat een auto in brand tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk. De brandweer is aanwezig, maar reken op 50 minuten vertraging. De A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En de N201 Hilversum richting Uithoorn door de wegwerkzaamheden op de A1. Vertraging tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenen. 2 kilometer met 25 minuten vertraging.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: e-boekhouden.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: 15 maanden gratis voor starters.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Hallo, met Daniel.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Dragon Ball Man en Skin bij NPO Radio 2. Mensen dikken hun cv wel iets aan als ze gaan solliciteren. Kijk, liegen moet je nooit doen, hè. Maar een klein beetje de dingen net even iets mooier voorstellen dan dat ze waren, dat kan best, weet je wel. Dat je gewoon je verantwoordelijkheden een klein tikje opschroeft. Jennifer Lopez deed dat ook aan het begin van haar carrière. Zo had ze bijvoorbeeld gezegd, ja, nee, ook acrobatische stunts en zo, dat kan ik allemaal.
2: I remember I came in that day and I was on fire. Like in my audition, I was like blah, blah, blah, blah, whatever. And I walked out and I knew it went well. And right as I walk out, they say to me, and the camera was rolling, they say, by the way, do you know how to do a trampoline? Can you do acrobatics and things like that? I'm like, oh yeah. Yeah.
1: Ze heeft die klus dus uiteindelijk wel gekregen. En het is ook verbazingwekkend gezien best wel goed gegaan. Maar had ze eerder op zo'n trampoline gesprongen en al die acrobatische trucs uitgehaald? Nee. Je hoort er nu met If You Have...

0: Michael Markagi en het prachtige Scared to Start.
1: De bitterballen bingo.
0: Oh ja, dat moesten we ook nog doen. Dank voor alle appjes die er zijn binnengekomen. Weet wel, je moet opnemen met... Was zo mooi geweest als het nou in één keer was gelukt. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Nee, je moet opnemen met het magische woord bingo. En deze gaat hem niet worden, dus dan gaan we naar de volgende. Het werkt dus zo, aan het begin van dit radioprogramma... kan je jezelf in deze, hoe noem je dat, tombola gooien... door bitterbal te appen. En dan moet je nu nog maar één.
2: Bingo.
0: Ja! Met wie spreek ik?
2: Die spreekt met Gert-Jan van der Kooi.
0: Gert-Jan, gefeliciteerd, je wint de schaal bitterballen.
2: Ja, dankjewel. Dat heb ik echt zin in.
0: Zo makkelijk kan het zijn.
2: Ja joh, eerste keer dat ik meedoe en direct raak.
0: Nou, super goed gedaan. Hey, en wat ga je dit weekend allemaal uitspoken?
2: Niet zoveel eigenlijk. Mijn vrouw die werkt onder het weekend, dus die is lekker vrij. We gaan het mooi weer genieten.
0: Nou, lekker. En denk je nog een gelegenheid in te kunnen bouwen waar bitterballen bij passen?
2: Absoluut, absoluut. Nou, dat komt helemaal goed.
0: Nou, mooi. Blijf even hangen. Gaan we je gegevens noteren. Zorgen we dat ze jouw kant op komen. En dan wens ik jou een heel, heel, heel fijn weekend.
2: Nou, in het gelijk. Dankjewel.
0: Doei, doeg!
2: Oké, hoi, hoi.
0: En dit is de Earring. Twilight Zone.

0: Vrijdagmiddag. En het is een lekkere vrijdagmiddag met temperaturen tussen de 23 en 30 graden. Morgen wordt het misschien zelfs 33 graden en gaat de zon zich opnieuw veel laten zien. En het is druk op de weg, traditioneel, alle vrijdagmiddagen. En Rijn die weet precies waar het vast staat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 30 minuten langer over. Ook op de A4 richting Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Daar stond een auto in brand, daarom is de linkerrijstrook nu nog afgesloten. Reken hier op een uur vertraging. Een wegafsluiting de A6 richting Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Alfred Zwifterband. Dat komt door technische problemen aan de ketelbrug. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop is een ongeluk gebeurd. Het verkeer richting Eindhoven kan Maastricht volgen over de A73 en de A2.
0: Dankjewel, Rijn. En Jori heeft het allerlaatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel. Op het Sovjet-ereveld in Leusden is een groot aantal graven beklad met rode verf. Er staan leuzen tegen president Poetin op en ook tegen president Zelensky. In totaal zijn er volgens de burgemeester zo'n 150 grafstenen besmeurd. Een grote evacuatie in Keulen vanwege de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. 4000 mensen moeten hun huis uit en ook een Duits kinderziekenhuis is ontruimd. De koning heeft 3 nieuwe ministers van staat benoemd. Dat zijn eretitels voor oud-bestuurders die veel voor het land hebben gedaan. Het gaat om Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. De regering kan zo'n minister van staat om advies vragen. En wie afgelopen week via een stream meekeek met de gemeenteraadsvergadering van Schiermonnikoog kreeg heel iets anders te zien. Vlak voordat de vergadering begon waren er naaktbeelden te zien op de stream. Volgens de burgemeester was het geen menselijke fout, maar is het videosysteem gehackt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het is niet bekend hoeveel mensen die beelden hebben gezien.
0: Ja, gehackt. Ja, god. Ik zie het ook nog wel voor me dat gewoon iemand iets open had laten staan voordat hij verbond met het systeem.
2: Het zou zomaar kunnen. Raadsleden die hadden het over porno, lezen we in Dagblad van Noorden. Maar volgens de burgemeester ging het om stilstaand beeld van ontblote lichaamsdelen.
0: Smaakvol gedaan, ja. Was het. Ik lees de Playboy alleen voor de interviews, hè? Dat begrijp ik. Goed, Cardigans hoor je zo meteen. En dit is Gigi D'Agostino.

liefdesliedje van The Cardigans, Love Fool, hoorde je. En dan nu een liefdesliedje waarvan veel mensen dachten dat het echt met hele, hele, hele kwade en nare intenties was geschreven. Als je namelijk een beetje op de tekst gaat letten, dan kan je daar behoorlijk wat venijn in vinden. Maar het schijnt helemaal niet zo te zijn. Het is gewoon grappig bedoeld, volgens Joe Jackson. Ik heb het over uit 1988. Is She Really Going Out With Him? Op NPO Radio 2.

0: Tove Lo en Stromae hebben een nieuwe plaat uit. Die heet De Fleur. En die wilde ik je graag even laten horen op deze vrijdagmiddag. Alles wat hij aanraakt verandert sowieso in goud. Maar dit is dan wel weer echt een hele, hele, hele fijne plaat. Over alles wat aanraakt dat in goud verandert gesproken. Lange tijd was zij een beetje niche. Had ze wel heel veel fans. Maar was ze niet een soort mainstream grote ster. En dat lijkt de afgelopen jaren in één keer heel erg gekanteld te zijn. En iedereen over de hele wereld lijkt wel een klein beetje fan te zijn van Zara Larsson, Midnight Sun, hoor je nu.
1: NPO Radio 2. Er is maar één.

0: En Ride Like the Wind bij NPO Radio 2. En zometeen is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Keur in de Middag.
1: Net geen jaren 80. Ja, 79 herinner ik me nog. Christopher
0: heerlijk
1: Cross.
0: Ja, lekker.
1: Ja, lekker man.
0: En ik zie Irene is er ook weer.
2: Hallo. Goed. Ja, goed. Ik was even gewoon aan het dagdromen. Wat erg, hè? Ik denk,
0: waar ging jouw gedachten naartoe?
2: Nou, ik spaar gewoon een beetje mijn energie. Want je weet hoe Eddie is. Die gaat los straks. En dan moet ik hem bijhouden. Dus elke rust die ik kan pakken, dat doe ik even.
1: Snap
2: ik.
1: Zeg net even op de bank gelegen.
0: Nou, en terecht.
1: Stil. Ja, er kwamen er gelijk mensen aan die dachten dat ze opgebaard waren. Dus dat wil je niet meer doen.
2: Maar Daniel, even informatie voor jou. We krijgen straks Frans Duits. Die heeft een liedje over de Tour de France.
1: En wat heel erg leuk is, daar wil ik graag zelf ook nog even iets over vertellen. Wij gaan praten met iemand en die heeft ooit een boek geschreven. En het is het stoutste kookboek met K-O-O-K. Ik zie al je ogen. K-O-O-K.
0: Maar wat is er stout aan dan?
1: Ja, daar moet je natuurlijk luisteren. Oh. Dat heet een tease. Normaal roepen we dan... Ja, en voor de mensen die wat...
0: Normaal doe jij teasers alleen op Grindr, dacht ik. Maar.
1: Ja, ik vind dat jij daar wel een andere foto moet nemen. Ja.
3: En dit is het geluid van de dag.
4: Maar dan denk je wel, ja, de dokters op deze wereld... Ja. De echte artsen, dat zijn allemaal verstandige mensen. Dat
0: ja.
4: Niet, dat zijn jongens zijn die bij mij uit de klas komen, ja. Weet je wel. Maar dan kom je dus aan op zo'n studentenvereniging. En dan daar zit gewoon ja, misschien wel degene die jou later moet gaan opereren. Die jou moet gaan redden. Echt. En die zit toch een partij gek te doen. Ja. Als je echt denkt, van, nou, ik hoop echt dat hij het niet wordt. Die mij moet opereren. BNN.
3: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
5: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood... Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
15: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
16: Sloopmelk.
15: Mona?
16: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
16: Sloopmelk.
15: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk.
17: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
18: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
19: Brussel-Zuid.
18: Hé, nu al?
17: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict.
19: Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Haribo of Mauwam uitdeelzakken, €2,99.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente.
0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Haribo of Mauwam uitdeelzakken, €2,99.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: een leuke DJ, vind ik dat. Trouwens, allemaal leuke mensen. Ik hoef alleen maar voor me te kijken. En dan zie ik daar zomaar Joeri Stubenitski voor de 5e keer alweer.
1: Hallo, ja, zeker.
0: Ja, fijn om je weer te zien.
1: Nou, insgelijks, Eddie. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Vanwege de hitte worden in Frankrijk crisiscentra geopend voor ouderen. Die kunnen daar terecht voor verkoeling. Ook worden er airco's verspreid onder ziekenhuizen. In sommige regio's moeten mensen een vluchtkoffer klaar hebben staan voor het geval er een natuurbrand uitbreekt. Vanaf morgen geldt in een deel van Frankrijk code rood vanwege de hoge temperaturen. De nieuwe coalitie van de gemeente Den Haag heeft het akkoord gepresenteerd. De partij van Richard de Mos won in maart met overgrote meerderheid de verkiezingen. In dat akkoord ligt de focus op onder meer woningbouw en een strenger asielbeleid. En daar zullen bewoners blij mee zijn, denkt de Mos.
2: Ja, ik denk dat mensen blij worden dat de grootschalige asielopvang in woonwijken tot het verleden gaat behoren. We hebben bijvoorbeeld een locatie waar 750 mensen met een zorgvraag zouden gaan wonen. Ja, daar komen nu seniorenwoningen. Daar wordt ook aan een vraag voldaan voor ouderen die een woning zoeken. Ik denk dat mensen enorm blij zijn op het gebied van veiligheid. Daar gaan we fors in investeren. En dat we eindelijk de wooncrisis te lijf gaan door ook fors te gaan bouwen in deze stad.
1: Maar het COA zegt dat het nieuwe bestuur van Den Haag de afspraken niet eenzijdig kan opzeggen. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt de Europese regels. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Ze zijn te verslavend, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
3: Ja, je moet dan bijvoorbeeld denken aan de pushberichten, aan het eindeloos kunnen doorscrollen, aan het jou laten zien van berichten die echt bedoeld zijn om je zo lang mogelijk in hun apps te houden. En dat leidt volgens de commissie tot ongezonde gewoonten en zelfs tot dwangmatig gedrag.
1: Mogelijk krijgt Meta een boete van 6% van de wereldwijde omzet. Dat komt neer op 11 miljard euro. En een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen het raampje kapot ging. Ja, het is een bizar verhaal. Dat vliegtuig was onderweg van Griekenland naar Duitsland toen er iets uit de motor tegen dat raampje kwam. Dat brak. Andere passagiers konden de man na een paar minuten naar binnen trekken. Vermoedelijk heeft die man het overleefd omdat hij zijn riem droeg.
0: Oh, dat moet je ook altijd doen. Mm-hmm. Ja, als mijn zusje vliegt, wil ze ook achter het raampje zitten. Eigenlijk altijd.
1: Oh ja.
0: Gek is dat, hè?
1: Ja.
0: Mag je niet, hè? Dat is toch echt zo?
1: Ja, zusje, achter het raam. Nou, ja. Het weer dan zondag bij 23 tot 30 graden. Morgen ook veel zon en mogelijk 33 graden.
0: Dankjewel, vriend.
1: Graag gedaan.
0: Ja, zeker. Hé, hey, vrienden, ga maar. Ja, zeker. Nou, dat komt goed uit. Want die hebben we hier gewoon, hoor, van de ANWB. Jazeker, mijn grote vriend. Goedemiddag, Rijn Baartmans.
4: Ja, de vierde keer alweer, hè, deze week.
0: We hebben het al 4 keer gedaan deze week.
4: Ja,
0: onvoorstelbaar. Kom er maar eens wat. Dat is wat. Nou, dat is op jouw leeftijd minder verdacht dan op mijn leeftijd, kan ik je vertellen. Maar goed.
4: Tijd voor de files, denk ik. 700 kilometer in totaal. Het is erg druk. Meerdere wegen zijn afgesloten door incidenten. En er worden files veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag stond een auto in brand tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk. 18 kilometer met 50 minuten oponthoud. Een wegafsluiting, de A6, Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Afrit Urk is de ketelbrug dicht door technische problemen. De A10, Ring Oost, net na de Zeeburger Tunnel. Daar staat een kapotte vrachtauto. 20 minuten vertraging en 3 rijstroken zijn er dicht. De A325, tot slot. Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en knooppunt Velperbroek 30 minuten door een kapotte auto.
0: Wat mij niet opvalt, wat mij wel opvalt, bedoel ik, Rijn, is dat heel veel mensen graag ook willen weten dat als je de A1 vanuit Amsterdam naar Hilversum rijdt, dat er ook eigenlijk altijd file is de laatste paar dagen. Daar hoor ik jullie bijna nooit over.
4: Ja, dat klopt. Nou, op zich valt het mee. Je ziet het wel op de N201. Ja, nou ja, 12 minuten valt nog mee, toch?
0: Nou, ik zat erin de afgelopen 5 dagen.
4: Ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar
0: vervelend.
4: Je kan het beste omrijden via de N201. En dat doen veel mensen. Dus je ziet daar ook files. Ja.
0: Ja. Ja, niet om te vertellen wat jullie moeten doen, maar misschien moet je het vaker roepen. Mensen vinden het leuk om te weten.
4: Nou, de volgende neem ik hem mee.
0: Echt
4: dat
0: waar?
4: Beloof ik. Ja, zeker. Zeker.
0: Dankjewel, vriendje. Okay. Tot zo weer.
4: Tot zo weer.
0: Het gaat er dus niet om wie je bent, maar wie je kent. Irene, zie je hoe ver mijn macht gaat? Irene Moors, wie zit er in de show? Hallo?
5: Dat zeg ik, ja. Ik wil het je wel vertellen, maar dan moet je me even aanzetten.
0: Oh, sorry, ik ga
5: vast
0: de batterij
5: Duits
0: eruit gehaald.
5: En de mevrouw de sexy kook, dus ik houd even kort. Ja.
0: Oh, graag luisteren, mensen.
6: Blijf er lekker bij.
0: Tot zo.
6: Tot zo. Keur in de middag.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op

0: joa.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Hey jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: En we mogen weer met
15: gezellig.

Misschien is dat. Met Gloria Estefan. Dat gaat nog een stukje zingen zo, hoor. Prachtig staand eind. Daar komt ze aan. Die is aan. Zing eens op, Gloria. Come on, shake your body, baby, do that conga. Oh, meer hits gehad. Ook die rustige vond ik ook zo mooi van haar. You can count on me to stay. Oh, en we draaien ze allemaal, hè, want je weet het. Niemand draait zoveel hits. Zo is het. Daar zijn we weer, vrienden, met show 111. Precies. 111 shows al hier op de grootste zender van Nederland. Dank daarvoor. NPO Radio 2.

0: Ja, normaal zeg ik moest er een hele week wachten om weer op die dikke te mogen zitten. Maar nee hoor, dit is voor mij persoonlijk al show 5. Ik doe de korte vervangingsshow. En morgenochtend zijn we er ook met Jesse Sprikkelman van BNNVARA. Natuurlijk met Rinkel de fucking Kinkel. En als ik naar links kijk, ja hoor, daar staat ze gewoon.
1: Irene Moors.
0: Ach, dat is toch het is zo heerlijk om dat weer te zien.
2: Als je toch fan van jou bent, dan kom je wel aan je trek. Hè,
0: deze week wel. Ja.
2: En morgenochtend ook, ben je er ook weer. Ja. Het is wat veel voor jezelf ook niet.
0: Nou, het spaart lekker weg. Nee, maar ik vind het is natuurlijk wel het allerleukste min 1 wat ik vind, hè, radio maken. Zeg zo.
2: Min 1.
0: Min 1, ja.
2: Ja, ja, precies. Ja, ik ga daarna raden. Wil je weten wat we gaan doen deze vrijdagmiddag?
0: Ja, nou, maar vertel het te luisteren, want ik weet het al.
2: Natuurlijk. Ja, nou, dat is natuurlijk zo. Maar daarover gesproken, over dat min 1. Hoe sexy vind jij voedsel? Kun je iets culinair moois bedenken wat je opwindend vindt?
0: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Wel. Oesters, aardbeien met slagroom, dat soort dingen allemaal.
0: Dat was verteld, hè? Want je weet hoe je ze in Duitsland een oester openmaken?
2: Geen idee.
0: Afbaggen! Dat is echt zo.
2: Maar dit geheel terzijde. In ieder geval, er is iemand die hier verstand van heeft. Dat is Tess Fluit. En ze heeft Tess Fluit.
0: Tess Fluit.
2: En ze heeft een jaar geleden daar ook een prachtig kookboek over gemaakt. Tess, dat zeg ik. Die. Okay. En dan hebben we nog Frans Duits. En die heeft een liedje en dat heet Tour de France. Nou, wat een vondst. Samen met Lange Frans zingt hij dat. Maar Frans zelf komt langs. Frans Duits.
0: Ja, Frans Duits spreekt Nederlands.
2: En die beren, we moeten er vanaf.
0: Ze
2: zijn
0: er
2: binnen.
0: Steven van der Voet is er ook.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, bekend van Radio 5. Goed, ik roep het maar eventjes. Dan zit hij elke ochtend met Hendrik Hariman. Hoe heet die man?
2: Henk Hariman.
3: Dat is een leuke. Nee, Bert Hendrikman.
0: Hendrikman. Ik ben ontzettend slecht in namen.
2: Ja, mensen zitten best wel in de auto. Nu zitten lekker te luisteren. Het is mooi weer. Het is gewoon een hele mooie vrijdag eigenlijk.
0: Ja, jij hebt een leuke man.
2: Hoezo?
0: Nou, omdat een vriendin van mij die was aan het daten geslagen, mensen. Ja!
2: Maar wat heeft het met mijn man te maken?
0: Nou, ik zou hem eens bellen als ik jou was. Maar, nee, die was weer toe aan een date. Maar ze werd het ook een beetje zat ook. Want net als bij First Dates van BNNVARA, dan gaat die deur open. En dan zie je natuurlijk al van, die Hans Horst. Nee hoor, die ga ik niet doen. Dus zij had afgesproken in een restaurantje ook, net als First Dates. En zij ging al zitten, een beetje nerveus natuurlijk. Maar ze hadden geen foto gezien. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Dus die deur gaat open en er komt iemand binnen in een wit pak met een rode strop. Dat ze keek zo, denk het eerste wat ze dacht was...
4: Ach, maar dat kan toch niet?
0: Nee, ze had er geen zin in.
2: Dat pak vond ze stom.
0: Nou ja, maar ze vond die helemaal niet aantrekkelijk.
2: Oh.
0: Helemaal. Het was wel een hele lelijke man.
2: Oh, het was een lelijke man.
0: Een hele lelijke man. Totaal dat type niet. Hij zag er niet uit. Met haar uit zijn neus. Nou goed. Hij gaat zitten en ze raken. Nou, dat prachtige witte pak. Ze gaan daar zitten. En bij zichzelf dacht ze één ding. Dat wat jij denkt vanavond, dat gebeurt absoluut niet. Nee hoor, dus we bestellen het een en ander. En wat een lelijke man. Ik heb de foto's gezien. Goed, en zij...
2: Hij stonk zeker ook nog.
0: En hij stonk ook afschuwelijk niet. En zijn mondje ook, zijn giecheltje. En dus zij hebben een heerlijke tomatensoep besteld. Vers van het mes. Daar kwam de ober. Prachtige diepe borden. En hij neemt een lepel. Hij wil die tomatensoep naar zijn mond brengen. Potverdingem. Valt zo op zijn pak, zeg.
2: Op dat witte pak.
0: Op dat witte pak. En zegt, gadverdamme, ik zie eruit als een varken. Ze zegt, ja, jij hebt hier ook nog een tomatensoep op je pak. Dat is de absurde.

0: Goedemiddag.
1: Ik ben echt zo slecht in dit spel.
2: Ja, kun je het nog een keer horen?
1: Ja.
2: Dat is niet die.
0: Goedemiddag.
2: Dit is hem. Nou,
1: ik hoor het echt niet.
2: Nee, serieus. Ik zal een hintje geven. Hij is wel eens in de studio geweest. Nou, dan geef je het weg.
1: Nee, ik heb werkelijk geen idee. Ik heb nog een...
0: Goedemiddag.
2: Het is een jonge jongen.
1: Ja.
2: Best een leuke gast.
1: Is het een zanger of een presentator?
2: Ja, ik kan daar niet te veel over zeggen.
3: Ja, ik mag een hint gaan geven. Ja, het is een presentator. En hij gaat binnenkort een musical spelen van Frans Halsema.
1: Ja, maar nu heb je het weggegeven.
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Als je het antwoord dan weet, dan ga je naar de NPO Luister-app.
2: Kun jij daar iets over uitleggen?
1: Ja, want jij vroeg laatst, hoe doe ik dat dan? Ja. Nou, dan moet je eerst, dan ga je dus naar zo'n app, NPO Luister. Dan kom je daar terecht en dan moet je...
2: Ik luister hoor.
1: Ja, en dan moet je eventjes gewoon heel even één keer inloggen. Dus dat is dan met je mailadres of zo. En dan moet je even een wachtwoord doen en dan ben je erin. En vanaf dan kan je daar gewoon altijd op. Dan ga je naar radio en dan zie je dus dat jouw programma aan de gang is. En dan kan je een bericht sturen en dus kans maken op die Eddybeer. Dat kan alleen maar zo. Dus het is heel even een dingetje. En dan kan je gewoon meedoen met Goedemiddag.
2: Ja.
1: Zo simpel is het.
2: Nou, boring.
1: Ja, dat is het ook. Nee, maar mensen vragen zich af, hoe kom ik? Nee, maar dat is, ik bedoel, we willen zoveel mogelijk mensen dat ze meegaan.
2: Maar mensen weten het nu wel. Dus van wie is deze Goedemiddag?
0: Goedemiddag.
2: Zo eenvoudig is dat. Zometeen, mensen, gaan wij speciaal voor jou een plaatje draaien van Bruno Mars. En dan wil ik, als je plaat gedraaid is, dit is de, kijk naar de beelden. Jij bent daar geweest. En je was over het concert heel tevreden, maar over de placering

0: Zeg, we hebben, als ik me niet vergis, hebben wij Suzanne aan de telefoon. Over Suzanne gesproken. Suzanne. Oh, dat vinden we toch ontzettend leuk. Suzanne. Dag Suzanne, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hoi. Hoi.
0: Dat wordt wel vaker tegen je gezegd, denk ik, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik heb het met de slagers en jij hebt het met deze hit van VWF de Kunst.
3: Met de slagers, wat bedoel je?
0: Keurslagers.
3: Och.
0: Ach, god. Weer 50
3: nou,
0: euro.
3: Nou, jeetje mina.
0: Nou, goed, anyway. We gaan even Irene wakker maken, dan komen we bij jou terug.
3: Nee, jeetje hoor, mina. Suzanne, wat ben je aan het doen?
1: Ik zit op dit moment een legpuzzel te spelen.
0: Ik geloof niet dat in toevalligheid, maar dat je erover begint. Want ik ben toevallig van de week het winkelcentrum gegaan om een puzzel te halen.
3: Niet.
0: En ik denk, ik ga eens een beetje puzzelen.
3: Nou.
0: En daar stond op van 4 tot 12 jaar. Zo, duurt me vet te lang.
3: Dus. Wat is de afbeelding op je puzzel?
1: Nou, het is niet de ouderwetse legpuzzel in de zin van stukjes, maar die je in zo'n puzzelboekje hebt, weet je wel?
3: Zo puzzelen. Met woordjes en dingetjes en getalletjes en dingetjes.
0: Dat is leuk. Ja. Normaal even zo goed, hè?
3: Ja, even zo goed.
0: Ja.
3: Maar even to the point, Eddie, want we gaan naar de... Wat is het geworden, de goedemiddag?
0: Ja, we hebben deze goedemiddag laten horen.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en daar komt een antwoord bij. Ik hoop dat je het goed hebt, hoor, Suzanne.
1: Ik hoop het ook. Ik denk dat het soort kroon is.
0: Suzanne van Erk, uit Den Haag, is 43. Als je er hoort, dan denk je bij jezelf, ze is 28.
3: Ja.
0: Maar toch is het antwoord, Suzanne.
1: Ja, vertel.
4: Dit was de goede middag van Soy Kroon.
0: Ja! Ja, ik ben niet goed in een relatie opbouwen, maar de spanning opbouwen, dat lukt me wel goed, hoor.
3: Schitterend, schitterend. Hoorde je het aan zijn stem of hoorde je het aan de aanwijzingen?
0: Nee.
1: De aanwijzing.
3: Ja, Steve had het wel makkelijk gemaakt. Maar goed, het is je gegund. Je krijgt de Eddiebeer. Kom zo snel mogelijk naar je toe. En doe je er nog een zonnebril bij, Eddie?
0: Meteen.
3: Nou, dat is toch mooi. Leuk. Gefeliciteerd, Suzanne.
0: Die is voor je partner. Heb je een partner, Suzanne?
1: Ja, ik heb een partner.
0: Goed zo. Hij komt meteen naar je toe. Dus geniet er lekker van. En ik wens jou een mooi weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Jojo, jij ook. Hoi. Doeg. Weer iemand blij gemaakt. Het is toch allemaal hartstikke leuk, jongens. Zullen we nog een plaatje doen of zullen we naar het nieuws gaan? Je mag het zeggen.
3: Ga naar het nieuws, want Jury kan niet meer. Die zit te pompelen.
0: Oh, serieus? Nou, dan wacht even. Dan gaan we dat even doen. 1, 2, 3 keer. Ik ben er bijna, hoor. We moeten even het orkest. Heren van het orkest. Zijn we zover? Want ik denk eventjes... Wacht even, hoor. We gaan eerst even het weerberichtje doen. Ben je er klaar voor?
3: Helemaal niet.
0: Vind ik eigenlijk leuker. Terwijl Irene met een bril is in de studio staat door bij de stickers nog op zit, dan gaan we eerst eventjes naar mijn grote vriend van de ANWB in Den Haag. Rijn, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Ja, ik werd net even op de vingers getikt natuurlijk. Oh. En ik kreeg ook al een boos WhatsAppje van mijn broertje.
0: Wat
5: dat
0: dan?
5: Hij vast stond op de A1. Dus ik denk, korte update over het Hilversumse.
0: Knooppunt
5: Eemnes, daar is het wat drukker door werkzaamheden. En verderop staat ook een auto met pech op de A27. Dus je kunt daar op 10 minuten extra rekenen. Mm-hmm. De omrijroute, die rijdt wel redelijk door.
0: Oh,
5: dus dat is fijn.
0: Dat is fijn.
5: Maar ook, file op de A12 richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar. Daar is een ongeluk gebeurd. Wel is de weg daar weer vrij, maar je doet er 60 minuten langer over. En een defecte bus op de A15 richting Europoort. Tussen Rotterdam en knooppunt Benelux doe je er 20 minuten langer over.
0: Oh, dit was het al?
5: Nou, dit was het al.
0: Oh, ik had gehoopt dat het langer zou duren. Dus, maar goed, moeten we het kort houden.
5: De volgende keer weer.
0: Volgende keer weer. Dankjewel, hè.
5: Tot zo.
0: Tot zo. Hoi, hoi.
3: Zon. Ja, tussen de 23 en de 30 graden. Morgen is het ook weer zonnig. En misschien wordt het dan wel ietsjes warmer. Dan gaan we naar de 33 graden dan.
0: Lekker. Het is iets later dan gebruikelijk. Het is 4:55. Goedemiddag, Rick tegen Juri Stupinitsky.
6: Goedemiddag, Eddie. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij nam als minister van Volksgezondheid in coronatijd. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoekjes in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen. In Keulen is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Hij werd vanochtend gevonden bij werkzaamheden en 4000 mensen moesten worden geëvacueerd. Zij mogen weer terug. Een jongen van 15 uit Schiedam is opgepakt voor oplichting van mensen in de regio's Den Haag en Utrecht. Hij zou hebben gedaan alsof hij voor een bank werkte en zo ruim 30.000 euro hebben buitgemaakt. Volgens de politie zijn er zeker 17 slachtoffers. En steeds minder kinderen leren fietsen, blijkt uit onderzoek van het Rijk. En dat maakt ze extra kwetsbaar als ze toch het verkeer ingaan. In Roosendaal krijgen jonge kinderen daarom nu al extra fietslessen.
7: Kinderen moeten goed vaardig zijn in opstappen, remmen, stoppen. Ze moeten ook goed naar je luisteren natuurlijk als je samen gaat fietsen.
8: Kun je het al goed?
2: Ja.
8: Ga je het diploma halen?
2: Ja.
7: Nu hebben steeds meer kinderen toch een fietsje gekregen voor de verjaardag. En je ziet blije stoeten. Dus kinderen fietsen graag.
6: Het is de bedoeling dat ook andere scholen in Brabant deze fietslessen gaan geven.
0: Jij bent iemand die veel fietst.
6: Ik fiets wel, ja. Jij ook?
0: Ik heb er een relatie aan te danken, hè?
6: Oh, wat leuk.
0: Jazeker. Ik had jaren geleden uit een discotheek heb ik een hele leuke gast ontmoet. Ik was op de fiets. Want ik denk, ja, je weet het maar nooit. Natuurlijk. Met al die controles, dat wil je natuurlijk allemaal niet. Dus wij inderdaad een beetje geflikflow in de discotheek. Later, ik zei, nou weet je wat, als je met me mee naar huis gaat... ik ben wel eens wel op de fiets, maar dan ga je gewoon even op de stang zitten... en ben ik zo thuis. Kwam je thuis, kwam je er pas achter dat het een damesfiets was.
9: De NPO Radio 2 App Service.
0: Nou, dat vind je wat leuk, hè? Wat verdikke, maar ik heb er nog last van. Maar goed, los daarvan, vrienden.
3: Ja, ik hoor de app-service, ja.
0: En moet jij niet bij de recherche gaan werken?
3: Nee, maar echt, alles serieus. Door, nee, maar we gaan er een vakantie-app-service van maken. Dat gaan we de komende weken doen. We doen elke week doen we een ander land. En daar moet dan het liedje vandaan komen. We beginnen met Frankrijk, zetten we de vaart achter. Dus een Frans liedje graag.
0: Alleen maar zo. Frans.
3: Ja, een Frans liedje.
0: Nou, ik zal je zeggen, wij gaan er volgende week ook iets aan doen. Want de 14 is het natuurlijk 14 juillet. Dat is natuurlijk in Frankrijk een hele grote dag. En dan gaan we tijdens de vervangingsshow gaan we dat ook heel veel doen. Ik ben groot fan van Franse hits.
3: Een Frans liedje. Dus
0: ik zal
3: zeggen,
0: roep eens iets...
3: Frans Gall, Ella Ella.
0: Tu sais je t'aime, van Chic. Mag ook een mail checken.
3: Michel Fugain, Belle Histoire. Ja, Stroma met Papa Tua. Je weet wel.
0: Ja,
3: en Patrick Bruel, Casser les Foix.
0: Oh, dat zijn we ontzettend leuk, vind ik dat altijd.
3: Ja. Je le taxi.
0: Oh, dit is wel een heel sexy plaatje.
3: Oui, oui, van Vanessa Paradis. Nou, ja. Ga het maar doorgeven op die luister-app. En wellicht gaat Eddie dan ervoor zorgen dat hij ook op het apparaat komt.
0: Ja. En later in deze show gaan we dus praten over een kookboek, mensen. Wel even iets leuk om te vertellen. Dus blijf die hele show lekker luisteren. En dat is een beetje stout. Er zit ook een beetje een erotisch kantje aan. Ja, mijn erotische leven ligt een beetje op zijn gat.
3: Ja, dat is geen nieuws.
0: Speciaal van de Albert Heijn gegaan om karretjes in elkaar te douwen. Erotischer wordt het niet, wanneer ik je vertel.

0: want zij is hier in de studio. Nou, daar mogen we best eens eventjes aandacht aan geven, vanzelfsprekend. Want het is Tess Fleuten, mensen. Jazeker. Ja, ja, Tess.
1: Exact. Nou,
0: wat fijn dat je er bent.
1: Dank
0: je wel. Ik moet je ook zeggen, je boek is een tikkeltje ondeugend. Maar je hebt ook een leuke, positieve, ondeugende uitstraling.
2: En ze is all the way from Ibiza. Ben je vandaag geland?
1: Ik ben gisteren geland.
2: Nou, en je ziet er ook zo Ibiziaans uit.
0: Ja, wat
2: voor de
0: lekker.
2: Mensen die in de auto zitten of ergens luisteren. Leuk, rood, krullend haar, overal tatoeaties. Lekker een hemdje, lekker gewoon gezellig. Leuk fladder rokje. Hebben de mensen beeld?
1: Lekker wulps.
0: Ja. Ontzettend wat lekker wulps. Ben jij van huis uit, mag ik dat vragen? Een wulpsmeisje, Tess?
1: Ja. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En word je vaak met je achternaam geplaagd, Fluit?
1: 1000%.
0: Ja, ja, toch?
1: Je bent niet de eerste,
0: nee.
1: De laatste.
0: Dus nee? Dat zal haast maar niet. Nee.
2: Hey, dus vorig jaar kwam er een boek uit, dat heet Un Poco Mas. Eddie is dat nu aan het bekijken en aan het bladeren. En het is dus een kookboek. Het heet Het Stoutste Kookboek. Ja. Ja. Als je erin kijkt, zijn de foto's... dat zijn geen gerechten, maar erotische foto's.
0: Kijk maar even, hier zo.
2: Maar er staan wel recepten
0: zelfs
2: bij.
0: Zelfs Irene staat erin, mensen. Kijk naar de beelden.
2: Ja. Nou, reis natuurlijk de vraag. Je moet even uitleggen. Is dit nou een boek om alleen maar te kijken of te koken? Wat is jouw bedoeling met dit boek?
1: Ik hoop dat het multifunctioneel is.
2: En wat houdt dat in, multifunctioneel?
1: Het boek wordt gekocht door mensen die echt heel graag de recepten willen maken die erin staan.
2: Ja.
1: Maar het wordt ook gekocht als tafelboek, koffietafelboek.
0: Ja. Kijk, even, voor de mensen die even meekijken via de beelden. Wat was je aan het zoeken in deze foto?
2: We zien een foto met een mevrouw die over een auto heen hangt met haar billetjes omhoog.
0: Ja.
2: Wel een hele mooie foto. Het zijn wel hele mooie foto's. En zo zie je ook wat borsten in het boek en wat erotisch getinte foto's. Waarom combineer je dat met recepten, met voedsel?
1: Nou, ik zeg altijd, voor mij is het één wereld. Eten en erotiek, qua beleving kan dat vrij overeenkomen, zeg maar.
2: Echt waar?
1: Jazeker.
2: Oh, vind jij dat ook, Eddie?
0: Nou, ik heb deze foto even voorstaan. Hier heb jij dus ontblote borstjes met een banaan ertussen.
1: Jazeker.
0: Ja. Nou, en waarom een banaan eigenlijk? Want die in jouw geval is je geschild. Maar waarom is dat zo erotisch, een banaan?
1: Hoe zou dat nou erotisch kunnen zijn?
2: Nee, de foto is dan heel mooi. En daarnaast staat er dan bananen cheesecake, hoe je dat maakt.
1: Af en toe komt het komt wel... Er is over nagedacht.
2: Ja, precies. Ja, anders is het wel van... Ja, maar wat... Want mensen kunnen er dus uit koken en mooie receptjes maken. En ook die mooie foto's kijken. Maar hoe komt het dat je daarin bent aan gaan verdiepen? In dat erotische foodmateriaal?
1: Ja, nou ik kom vanuit een achtergrond foodfotograaf. Dus ik heb heel veel eten gefotografeerd. Toen ik naar Ibiza vertrok, ben ik achter het fornuis beland.
2: Vijf jaar geleden
1: al.
2: Zonder vooropleiding?
1: Niks.
2: Gewoon gaan koken?
1: Gewoon gaan.
0: Gewoon puur educatief?
2: Kan gewoon. Ja.
0: Dat kan dus blijkbaar.
1: Ja. En toen ik achter het fornuis belandde en zoveel in de keuken stond, ging ik daarover nadenken. Ik denk, eigenlijk is het koken... echt genieten van eten, als iets echt heel lekker is.
2: Ja, dat is wel,
1: die beleving.
2: Ja.
0: Is natuurlijk wel heel... Maar jij hebt het, sorry voor de frasering, met de, over eten gesproken, paplepel, heb je dat binnengekregen. Want jouw ouders waren ook zo.
1: Mega. Eten was de verbindende factor.
0: Zeker, maar was het ook dat jouw moeder ook daar met een kontje omhoog lag? Dat neem ik toch niet aan? Dat neem ik toch niet aan, of wel, Tess?
1: Nee, ze lag niet met een kontje omhoog.
0: Nee.
1: Maar ze liep wel lekker naakt door het huis. Dus ik ben heel vrij opgevoed. Ja.
2: Oh. Ik heb een vraag aan jou.
0: Ja.
2: Waarvan krijg jij nou een culinair orgasme?
0: Ik ben met een normaal orgasme, heb ik al problemen. Maar een culinair orgasme... dat kan als ik iemand zie eten op een bepaalde manier. Kan ik nog wel eens opwindend vinden.
2: Oh ja? Ik krijg dat echt als ik zeg maar... dat ijs heb met toffee saus eroverheen. Lekker warm met een sesamzaadje. En dan ben ik helemaal...
1: Ik snap dit.
2: Dat is dus wat je bedoelt.
1: En dat is een beetje... Kijk, en tuurlijk blijft het... At the end een geintje. Het wordt echt als koffietafelkookboek gebruikt. En mensen op verjaardagen zeggen, wat is dat? Want daar valt natuurlijk op.
2: Ja.
1: Maar voor degenen die willen koken, kunnen daar ook uit koken.
0: Er staan echt wel recepten in. We maken natuurlijk even een gebbetje met
1: Absoluut.
0: Die foto's. Maar er staan heel veel recepten in.
2: Pokomas heet het.
0: Een beetje meer betekent dat.
2: Maar je doet dus ook. Je bent ook chef aan huis.
0: Ja. Dat gaat ze zo meteen uitgebreid vertellen, mensen. Dus blijf erbij. En als mensen geïnteresseerd zijn...
2: Je blijft gezellig.
0: Het tweede gesprekje kunnen we wel even snel doen.
2: Okay.
0: Ik ben namelijk vrij van mezelf altruïstisch.
3: Ik heb er nooit van gehoord, want een enig woord.
0: Ik mag graag dingen weggeven, met name van een ander.
1: Zeker.
0: Kunnen wij dit boek weggeven aan een luisteraar?
1: Daarom heb ik er meerdere bij me.
0: Je hebt er meerdere bij. Dus zit jij te luisteren thuis of in de auto... dan zou ik zeggen, pak even je telefoon. Doe het wel even voorzichtig. En,
2: naar de luisteraar en vermeld even je lievelingsgerecht... waar je heel erg opgewonden van raakt als je dat eet.
0: En dan horen we zo meer van Tess Fluit. Precies, ja. Oh, dat zijn toch leuke lekker allemaal.

0: Wij hebben hier Tess Fruit. Ja, maar zeker. Er wordt heel leuk op gereageerd. Opvallend genoeg, heel veel mannen die reageren.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, maar dat begrijp ik natuurlijk ook. Heb jij een leuke man? Of ben je een kleine lesbienne?
1: Nee.
0: Leuke man. Wat vindt hij daar nou van, dat je dit geschreven hebt?
1: Hij support het ontzettend.
0: Ja, dat moet ook wel, hè? Ja. Je lijkt mij niet een vrouw die iets te weigeren valt, hè?
1: Nee,
0: dat zie ik zo. Je hebt een lieve uitstraling, maar ook zo van... Nou,
1: ik heb wel een kort randje, zeg
0: altijd. Ja, don't fuck with me. Ik hou ervan.
2: We hadden het net over dat je ook chef bent en bij de mensen thuis komt, met name op Ibiza. Nou, zijn dat natuurlijk mensen die allemaal op vakantie zijn of andere dingen aan het doen zijn. Kom je niet hele rare dingen tegen?
1: Ik kom hele rare dingen tegen.
0: Noem eens wat.
1: Ja. Ik heb een keer mijn pasta maken moeten stoppen, omdat ik niet wist of het bloem of cocaïne was.
2: Och, jeetje.
1: Ja hoor, zeker. Ja.
0: Maar je weet wel wat je zelf koopt in de supermarkt.
2: Het lag een beetje erop.
1: Het
2: is illustratief. Illustratief. Okay. Ja, dat
1: maar
2: soort dingen.
1: Met prostituees. Je kan een boek schrijven op een gegeven moment.
2: Want het lijkt me lastig. Van dat is die vrouw van het stoute kookboek. Daar hebben de mensen misschien ineens daar dan toch een idee bij... dat jij daar even stout aan meedoet dan.
1: Het komt vaker niet voor dan wel... dat mensen of mannen in dit geval echt zeggen van... joh, als we nou allemaal nog even 500 inleggen... trek je dan je kleding uit.
2: Oh, dat is toch afschuwelijk?
1: Ja, het is
0: afschuwelijk.
2: Ja. Nou ja, maar in ieder geval, maakt ook leuke dingen mee.
0: Mag je zo hopen? Ja,
2: weet je, Eddie, wat het probleem is? Het is een heel mooi boek, maar het zijn natuurlijk best behoorlijk erotische foto's. Dus het is heel moeilijk om dat aan de man te brengen. Want leg je het dan wel of niet in de keuken?
0: Nou, ik vind het niet zo moeilijk. Ik denk dat dat een beetje aan de geest van een bepaalde groep mensen ligt, dat ik dat ingewikkeld vind.
2: Ik hoor het net van Tess.
0: Ik hoor dat inderdaad. Ja, maar waarom zou ik hoorde toevallig bij VI van de week. Dat was een Belgisch presentator. Mm-hmm. Die heeft 3 vriendinnen. Allemaal volwassen mensen. Nou, de groep mensen die vinden er echt wat van. Ook kan echt niet. Ja, als dat een afspraak is tussen 4 mensen, dan kan ik er wel mee leven. Kijk, als het geen afspraak is, dan vind ik het iets anders.
1: Precies.
0: Het is misschien met zo'n boek als dit net zo. Het is wat stout. Het is niet helemaal bloot. Het is gewoon erotisch, kunnen we gerust zeggen.
1: Mm-hmm. Het is niet plat.
0: Nee.
1: Maar in heel veel huishoudens mag die dus ook niet eens liggen. Dan krijg ik een berichtje van een man, zeg ik zou echt heel graag het kookboek willen kopen.
0: Ja, maar
1: mag krijg
0: niet.
1: Hem niet door de feestcommissie.
0: Nee. Ik zie hier een receptje staan, octopussalade met aardappel en citroenette. Mm-hmm. Zijn citroen neem ik aan?
1: Ja.
0: Ja, ik spreek alle talen.
2: Ondertussen
0: octopussalade, maar dat is zo'n octopus van beest met 7 van die tentakels dus.
1: Ja.
0: Vriend dan.
2: Ondertussen komen er allemaal dingen binnen waar mensen echt opgewonden vragen. Tiramisu, chicken wings met lekkere sausen. Wat is huisgemaakte kapsalon met extra saus. Veel saus. Dame noir. Dat is met witte saus over chocoladeijs. Nou, pannenkoek op de slag likken. Het gaat maar door.
0: Tomatensaus
2: met pistoletjes.
0: Dat we het boek kunnen geven? Kunnen we even iemand bellen?
3: Die gaan me nu on the spot vragen om iemand te bellen.
0: Gewoon even bel jij even. Dus dan kunnen wij tot slot ook nog eens eventjes iets leuks vragen.
2: Ga je nog met een vervolg komen? Of is dit, omdat het lastig aan de man te brengen is... is dit het einde? Wat wil je ermee met dit hele verhaal?
1: Ik ga door totdat dit in meer huishoudens ligt dan dat het nu ligt.
2: Ja, want het is heel kostbaar. Kun je ervan leven? Of alles bij elkaar, dus het koken en het boek?
1: Het is natuurlijk een nieuw soort kookboek. Ja. En gebaande paden die zijn natuurlijk makkelijker te bewandelen dan ongebaande.
0: Ja,
1: dus ik moet dat vrij gaan maken. Maar
0: je moet dat gewoon mee doorgaan. Mijn advies is, doorgaat tot dat gaatje.
1: Exact dit.
0: Dag Martin, goedemiddag.
4: Hoi.
0: Hoi, jij zat even lekker mee te kijken, denk ik, hè?
4: Te luisteren.
0: Oh, te luisteren. En wat vind je van deze topic?
4: Ik vond hem wel grappig. Ik moest gelijk aan dat gerecht denken. Mijn moeder die maakte dat vroeger.
0: Ja.
4: En als puber, wat eten we vanavond? Nou, blote billetjes in het gras. Nou, dat was natuurlijk niet voor een knuffelen.
2: Maar wat was het precies?
4: Blote billetjes in het, in het gras.
2: Ja, maar wat maakten ze dan, wat zo heette?
4: Witte bonen zijn het.
2: Ja.
4: Dat waren dan de billetjes. En dan weet ik niet meer zeker, snijbonen of spersiebonen. Dat was dan het gras.
2: Ja. Oh, wat geestig.
4: En dan zat er aardappel nog doorheen en iets van worst of rookworst of zo.
2: Ja, de naam is erotisch, maar het klinkt verder echt verre van dat.
0: Ja, Tess,
4: zeker.
0: Ik zou zeggen, geef jij het boek maar aan Martin.
1: Ja, Martin, jij krijgt er gewoon één, zo'n gele, geile rakker.
4: Ja, super, leuk.
0: Blijf je nog even hangen, dan gaat Stefan even je naam en je adres noteren. En niet jullie begrepen, dan gaat hij je bellen.
3: Nou, graag zelfs.
0: Ja, dankjewel Martin, plezier met het boek.
4: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Ja.
4: Een pleidooi voor iedere werkdag 4 tot 6 Eddie Keur op Radio 2.
0: Ah, schat, wat ontzettend aardig. Nou, dankjewel. Applaus voor jou. Dikke kus. Dankjewel, Martin.
4: Oké, doei.
0: Weer een man blij gemaakt. Nou, dat is toch ontzettend leuk. Ik vond het heerlijk dat je er was.
1: Dank u.
0: Dankjewel daarvoor. En ik druk zelf ook zo'n boek achterover. En Irene ook, denk ik.
2: Zeker, ik gooi hem zo op de koffietafel. En ik denk dat mijn man het hartstikke leuk vindt.
0: Nou, denk ik dus ook.
1: Samen doorheen blijven.
2: Ja hoor, we gaan daar samen voor zitten. Nou, het was een wilde avond.
0: Dankjewel voor de boek en voor je aandacht.
1: Geen dank.
0: Dat is leuk.
5: Dit liedje voor de allereerste keer op NPO Radio 2.
6: NPO Radio 2.
7: Wij zijn echt

0: spreek ik die van jou.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het is bijna 5:00. We gaan naar het nieuws met Juri, die zich aan het voorbereiden is. Oh, dat is een boek van Tess, zie ik. Dat is heel apart. Ja, had jij maar zo'n boek. Het is, wat ik zeg, bijna 5:00.
4: Nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het is bijna 5:00. Nieuws met Juri, die zich aan het voorbereiden is. Oh, dat is een boek van Tess, zie ik. Dat is heel apart. Ja, had jij maar zo'n boek. Het is, wat ik zeg, bijna 5:00. En fijn dat je er weer bent.
7: Goedemiddag.

0: Balen ervan.
1: Het klinkt alsof we weer genaaid worden door de overheid. Dat is hoe het klinkt voor mij.
2: Kom je vaak in België?
1: Om te tanken, ja. Eigenlijk wel 3 keer in de week, ja. Oh. Sowieso, ja.
3: Als de wegen er beter van worden uiteindelijk, vind ik het prima. Maar ik denk niet dat dat gebeurt. Nee.
0: De provincie Zeeland noemt de invoering van een tolvignet in België teleurstellend, omdat het veel Zeeuwen extra geld kost en de economie eronder kan leiden. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn 150 graven beklad met rode verf. Er staan verwijzingen naar de oorlog van Rusland in Oekraïne en ook naar de islam. De stichting die de begraafplaats beheert noemt de bekladding vreselijk en pijnlijk. Er rijden geen treinen tussen Düsseldorf en Keulen vanwege natuurbranden. Het spoor blijft zeker tot en met morgenmiddag dicht. Op dat traject gaan vanuit Nederland onder meer nachttreinen naar Basel en Zürich. Die treinen worden omgeleid. En jazzfestival North Sea Jazz is weer begonnen. Koningin Maxima verrichtte vanmiddag de opening in Rotterdam en deed dat via een portofoon.
4: U mag hem openen, koningin.
5: Dat is het. Nu, het North Sea Jazz Festival 2026 voor geopend officieel muziek.
0: Het is de 50ste editie. Er worden dit weekend 90.000 bezoekers verwacht. Er zijn optredens van onder meer Sienna Spyro, Burna Boy, Now Rogers en Chic en The Roots.
6: Komen er ook bekende mensen? Het weer.
0: Vanavond bijna overal zon. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en 23 tot 33 graden.
6: Wow, dankjewel weer hoor.
0: Graag gedaan. Verkeersinformatie
6: met de Bartmans, hij is weer van de club, hè, vandaag?
7: Ja, zeker. Weer van de partij.
6: Weer van de partij en van de club.
7: En van de club.
6: Zo is ook het dat. Ook dat nog. Het heerlijk allemaal weer. Hoe is het op de weg?
7: Nou, het is erg druk. Het verkeer loopt vertraging op door incidenten en werkzaamheden. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Op de A2 richting Utrecht is het druk tussen afrit Veghel en Waardenburg. 25 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook en je doet er 15 minuten langer over. De A12 richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op 15 minuten extra. En de A67 Venlo richting Eindhoven. Die is dicht door een ongeluk tussen Assen en Geldrop. En het verkeer kan het beste omrijden via Roermond over de A73 en de A2.
6: Dankjewel, tot zo weer, hè?
7: Tot zo.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp certificering.

0: bij de verfzaak.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe

0: retour.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: in de middag.
1: Precies. Bones. Ook tijdens de... Zomer op je radio. Zo is het ook.
2: Ta, ta, ta, ta, ta,
1: ta. Ja, wie is daar nou weer? Hallo?
3: Jan? Hallo, hier is Gerard Joling.
2: Echt leuk, Eddie. Hey.
3: Ik luister altijd naar je programma. En waarom? Niet alleen omdat je fantastische muziek draait.
2: Nee.
3: Maar ook omdat je zo grappig bent. En soms gaan je grappen zo snel dat ik denk... ik moet het terugluisteren. En ook dat is de moeite waard. Dus ik wil je gewoon even zeggen dat, ja, dat we enorm...

0: zo. Op de grootste zender van Nederland, oftewel. NPO Radio 2. Ja, als je maar een tijdje mond houdt, dan komt het allemaal goed. Frans Duits is in de studio! Ja! Heerlijk dat je er bent, Fransje.
1: Ja, wat gezellig dat ik het mag zijn.
0: Vind je niet ontzettend leuk?
1: Ik vind het fantastisch om hier te zijn. Ja, ik vind het altijd zo leuk om je te zien. En om jullie te zien.
0: Ja, dat vinden wij ook. En je hebt wat lekkers meegenomen. Het is wel alcohol, maar...
1: Ja, maar goed, ik hoor net dat ik in het verkeerde huis ben met alcohol. Dus ja, niemand die nog aanwezig is die hier nog drinkt.
2: Nee, maar het even voor de luisteraar. Het zijn oranje shotjes. Ja. Het heet oranje knallen. Maar ja, sinds Nederland natuurlijk het WK heeft verlaten, gaan ze niet zo hard meer
1: drinken. Nee, maar dit is gewoon 100% gezelligheid drinken.
0: Maar dat doosje, was niet helemaal vol, want...
1: Ik kwam net een Tessie kwam ik tegen uit Ibiza. En die zegt, die zijn lekker. En die zijn een halve doos weg.
0: Even over doosje gesproken. Want Marloes had er ook wel van, neem ik aan, je vrouw.
1: Niet van drank.
0: Niet van drank?
1: Nee, wel van mij, niet van drank. Ja. Ja,
0: nee, die kids, Jolanda, Wilhelmina en Alicia volgens mij ook tegen mijn hoofd doen, hoor.
1: Ja, nou, zo, dat doe je goed, hoor.
0: Ja, ik heb het voorbereid natuurlijk.
1: Hij is goed ingelezen.
0: Ja, natuurlijk. Allemaal vrouwen thuis.
1: Allemaal vrouwen, ik heb niks te vertellen. Ik heb alleen maar het laatste woord thuis.
0: Wist je dat? Rob de Brink heeft 5 dochters.
1: Ja, dat weet ik.
0: Want ze hebben geen reet te vertellen, hè?
1: Nee, maar ik ook niet. Ik kan gewoon alleen maar zeggen, ja, schat. Meer mag ik niet zeggen thuis.
2: Maar vrouwen hebben altijd gelijk. Dus ja.
0: Zij zijn de leeftijd, Frans, overigens, dat ze regelmatig met jou mee op pad gaan?
1: Nee, ze gaan weinig mee. De oudste gaan er wel eens mee, die is 21 inmiddels. Maar die hebben daar niet zo gek veel mee.
0: Als je achteraf, een hele rare vraag is dat, ik heb zelf geen kinderen, maar als je nou achteraf, had je niet ook één zoon ertussen willen hebben?
1: Ik had heel graag een zoon willen hebben en wij wilden eigenlijk ook voor de vierde gaan. Ja. Alleen mijn vrouw heeft bekkeninstabiliteit. Oh. En toen zei de arts van, joh, je kan het doen, maar de kans is heel groot dat je in een rolstoel terechtkomt.
0: Ja, nee, ben je gek? Absoluut
1: niet. Dan komen die jongens vanzelf
0: wel. Nee.
2: Ja, toch? Ja. Dan is de keuze snel gemaakt.
0: Ja, precies. Wat jij misschien niet weet, want toen je hier voor het eerst was, deden we dat nog niet. Om voor de mensen die Frans Duits niet kennen, dat is misschien een handjevol, maken wij altijd een liedje voor jou.
1: Ja.
0: Dat is een uniek liedje, want dat kunnen we hierna weggooien. Want ja, het is alleen specifiek
1: is het zo
0: voor
1: slecht?
0: Jou. Nee. ik heb het zelf gemaakt, dus dat kun je
1: dat is goed.
0: Ja. Maar zou je het even willen horen?
1: Ja, heel graag.
0: Oké, daar komt hij
1: aan.

0: Je krijgt hem van mij.
1: Ja, graag.
0: Ja, zeker. Als ringtone.
1: Ik moet Sjoerd, dus mijn manager.
2: Ja, iedereen vraagt zich af wie is Sjoert en waarom roept Sjoert, Frans...
1: Ja, sorry dat ik dat zo
2: over zeg.
1: Ik dacht
2: hard.
1: Dat ik nog niet open stond, maar...
0: Nee, maar Sjoerd hoor je voorlopig niet.
1: Oh, nee, maar Sjoert die is er.
0: Hé, luister even, Fransje.
1: Ja, gezellig. Maakt er allemaal niet uit.
0: Hallo.
1: Ik wil het liedje graag hebben. Ik vind het fantastisch.
0: Goed zo, maar ik ben al bij het interview. Lange Frans, hoe ben je daarbij gekomen? Leuke jongen.
1: Wij kennen elkaar al erg lang. En ik moet zeggen, bij de beste zangers van Nederland... De laatste editie dat ik mee mocht doen, toen zat Frans er ook in. Toen hadden we samen het liedje ook met Frans en T. Lau, zeg maar. Mm-hmm. Toen deed ik dat gedeelte en hij natuurlijk zijn rap. En toen zeiden we van, joh, moeten we dit niet eens een keertje gaan doen? Nou ja, dat denk ik, ja, dat komt wel een keer. En uiteindelijk hadden we nu zoiets van, hey, dit is een leuk liedje, pas jou, pas mij. Misschien moeten we het eens uitbrengen.
0: Okay,
1: dus ja, eigenlijk, en toen zei de platenmaatschappij, ja, het moet Tour de France heten. En wij zeiden van, hey hoor, dat is gewoon Hey Fransie.
0: Nee, maar ik vind het wel leuk hoor, Tour de France.
1: Ja, Tour de France. En nu, ja. Het is heel, actueel. Toevallig goed uit nu.
0: Ja, ja, hou je ook van Frans misschien?
1: Ik vind Franse chansons vind ik wel mooi. Ja, ik versta er alleen weinig van.
0: Nou, het leuke is dat wij hebben nu de app-service lopen... en waarbij de luisteraar bepaalt welke Franse plaat wij gaan draaien.
1: Oh,
0: dus dat
1: loopt
0: over nog steeds. Dat geldt trouwens nog steeds. Als jij iets op wilt sturen, laat het even weten via de NPO-luisteraar.
1: Oh, ja.
2: Maar het is dus, het werd in plaats van Fransie, ik wil op vakantie... werd het Tour de France.
1: Tour de France,
2: want
1: ja.
2: Het gaat erom, Eddie, dat mensen in Nederland ook lekker op vakantie
1: ja,
2: kunnen.
1: Ja, en heel veel mensen blijven dit jaar gewoon lekker de vakantie vieren in eigen landje. Ja, het is ook, we hebben een prachtig land en we zien het zelf niet meer... Maar we hebben het wel.
2: Maar wat ga jij doen? Nu een gewetensvraag.
1: Ik ga naar Duitsland en naar Spanje.
0: Tour de France, dan ga je naar Duitsland.
1: Ja. Maar ik tour om Frankrijk heen, zeg maar. Zo.
2: En waarom Duitsland?
1: Duitsland is even met de schoonfamilie. Die hebben daar een heel groot huis hebben ze gehuurd. Dus daar gaan we even een weekje met z'n allen lallen. En,
2: een paar dozen van die shotjes mee.
1: En een paar glaasjes leeggooien. En daarna gaan we lekker naar Spanje. Normaal gaan we naar Kroatië.
2: Ja.
1: Maar we hebben een lekker plekje in Spanje gevonden. Dus daar gaan we eens even kijken wat
2: we weten het nu. Maar ja, dus in ieder geval. Maar hij zingt over het feit dat hij eigenlijk liever in Nederland is. Maar ik denk dat we even moeten luisteren.
0: En daarover gesproken, laten we de plaat eens even draaien.
3: Dit liedje voor de allereerste keer op NPO Radio.

0: Dat hoeft papa te zijn, maar ja, ik zie dat je bewegingen maakt, maar daar reageer ik niet op. Hé, wie heeft het meeste geschreven van deze tekst?
1: Frans. Top, Frans, hè? Heeft het rap gedaan.
0: Oh, ja. Dat is heel goed. Ja,
1: ik hoefde alleen dat... Hey, Frans!
0: Dat hoef je alleen maar te doen.
1: Dat hoefde ik alleen te doen.
2: Nou, het is meteen mee te zingen. Ik zag jij ook lekker mee doen. Heerlijk,
1: zeker,
2: hoor.
1: Ja, ik vind het een lekker liedje. Ik ben daar heel erg blij mee.
0: Nee, maar dat kan me voorstellen. De ene klinkt altijd beter dan de andere. Maar soms zit je er gelijk in. Het is bij deze plaat. Is dat zo? En wat je zei, het is nu ook heel erg opportun. Omdat de Tour de France nu ook loopt.
1: Ja, Tour de France is aan het rijden. Volgen jullie dat? Of
0: nee, ik hou er helemaal niet van.
2: Maar Frans, er zijn zoveel festivals in het land. Met allemaal Nederlandse hits. Hoeveel heb je er al gehad tot nu toe? En wat was de leukste?
1: Het is op dit moment, ik denk dat ik er 8-9 in de week doe.
2: Maar wat was de leukste? De Amsterdamse Zomer?
1: Nee, daar was ik niet bij. De Amsterdamse Zomer.
2: Daar
1: dan probeer ik al jaren bij te komen. Nee. En dan zegt Bassie van, nee joh, maak eerst eens een hit, man. En dan, dus ik hoop dat Bassie ook zit te luisteren. En dat hij zegt, nou, doe deze maar even.
2: Maar het hoogtepunt tot nu toe. Het hoogtepunt tot nu toe.
1: Afgelopen week stonden wij in Zwolle op de opnames van de Avro Trolls Muziekfeest op het plein. En er stonden kleine 25.000 mensen. En dat ik echt dacht van,
2: gigantisch.
1: Wat gebeurt hier?
2: Was daar ook niet Beep?
0: Die komen weer bij elkaar, heb ik gehoord. Nou, dat zal wel wat een voet in de aarde hebben. Die waren er dus ook.
2: Shall we do with the dronken sailor? Heb je gezien? Nou goed, anyway.
1: Dat zijn hele leuke dingen. En ik moet zeggen, op deze moment, iedereen zit in euforie. Het weer is lekker, mensen zijn gewoon aan. Dus
2: maar Nijmegen, daar ga je nu naartoe. Volgende week beginnen die feesten ook. Daar wordt het ook warm. Het is nog niet een hitteplan. Want het schijnt dat het nog te doen is. Maar als het wel zo is, dan moeten van alles de waterpunten komen.
0: Meer schaduwplekken en rustpunten. Maar mensen denken vaak dat het voor invalide of voor heel oude mensen alleen is. Maar het is ook voor gezonde mensen, wordt er dus een waarschuwing gegeven. En dat ze daarop moeten letten. Want dat is echt, ineens, zonder dat je het merkt, ben je een beetje uitgedroogd.
2: Ja.
0: En dan, voor je het weet, dan zijn ze een gat aan het graven voor je.
2: Maar nogmaals, het is nog niet zo ver. Er is nog niet een hitteplan afgekondigd
0: nog
2: hoor.
0: Niet,
2: voor
0: hoor.
2: De vierdaagse.
0: Nee,
2: het schijnt dat het weer dan ietsjes wandelvriendelijker is. Ja, we hebben eventjes een kiesmomentje. Hij moet even kiezen tussen dingetjes.
0: Oh, ik wist daar niks van.
2: Nou, het zit namelijk zo. Het is een beetje om het wat kouder te krijgen. Dus, daar gaat hij. Even kiezen en dan willen we weten waarom. Okay, daar gaat hij, Francis. Wat vind je fijner, een ijsbeer of een pinguïn?
1: Ik heb ze allebei nog niet in mijn handen gehad.
2: Nee,
1: maar
2: waar gaat je voor? Even snel. Ijsbeertje.
0: Wist jij overigens dat er ook homoseksualiteit voorkomt bij pinguïns?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: En het is algemeen bekend dat bij van alle dieren zijn pinguïns komt het vaakst homoseksualiteit.
1: Okay.
0: Kun jij het verschil zien tussen een mannetje en een vrouwtje?
1: Nee, ik heb er ook nog nooit mee gerammeld. Dus
0: Nee. En pinguïns ook niet. Zeg vandaar. Ga door, schat.
2: Schepijs of waterijs?
1: Schepijs.
2: Ja, dat altijd. En favoriete smaak?
1: Vanille.
2: Wat gewoon. Tomatensoep of caspaccio? Dat is de koude
1: soepje. Tomatensoepje, liefst met een balletje erin.
2: Niet te koude.
0: Ja, daar ben ik ook voorstander van.
1: Gewoon tomatensoepje, lekker.
2: Nou hebben we eventjes een muzikaal vraagje. Ice Ice Baby of Cold as Ice?
1: Ice Ice Baby.
0: Ice Ice Baby. Zie hoe leuk dat spelletje is. Heeft iedereen helemaal zelf bedacht.
2: Het gaat even omdat je dat kouder krijgt als je hier naar luistert.
1: Hele stijve. Zie je dat? Ijskoud hier binnen.
0: Ja, je tepels heb je het over.
1: Ja, precies.
0: Ik zag het, ja. Schaatsen of zwemmen, tenslotte?
1: Zwemmen.
0: Ja, ik ben ook gek van zwemmen. Ik was vanmiddag ook nog even het zwembad.
1: Oh, lekker.
0: Ik heb het al eens eerder verteld. Weer kwam ik zo'n klein jongetje tegen, maar een jaar of 6. Ik zeg, zo, je kan goed zwemmen. Hij zegt, nou, ik zwem al vanaf mijn derde. Ik zeg, nou, is dat wel moe wezen. Dus, moet je er nog lachen, kind?
2: Ja, ik vond het een schattig mopje.
0: Natuurlijk is dat zo.
2: Nou.
0: Goed, we zijn er wel een beetje doorheen, denk
2: zeker
0: ik.
2: Zeker weten.
0: Ja, de plaat is nu van het internet te rippen, mensen. Rip het van het internet.
1: Overal te beluisteren.
0: Overal te beluisteren.
1: En te zien, want er is een hele leuke videoclip bij elkaar geflanst van de week. En dat is echt een leuke clip geworden.
0: En is het fransduits.nl?
1: Onder andere, staat overal. Maar het staat Spotify, YouTube's, ga door, Deezer's. Nou, wat hebben we nog meer tegenwoordig? Alle streamingdiensten.
0: Als je Frans wil boeken, moet je nog even doorsparen. Want dat kost een godsvermogen.
1: Nee, dat valt best mee.
0: Wat kost dat dan?
1: Dat valt best mee. 79,95
2: voor een half uur. Dat
1: ben ik een heel half uur.
0: Nou, dan zou ik het afronden.
2: Een heel half uur.
1: Mijn collega.
0: Dan zou ik het afronden.
1: Achttientjes, toch?
0: Ja, naar achttientjes, ja.
1: Echt waar. Maar in ieder geval, nee. Dus ik denk dat ik in mijn genre ben ik nog wel een van de meest betaalbare.
0: Ja, want Gerrit Joling, die ik vraag is
1: vanaf een beetje meer.
0: 20 roodjes.
1: Ja.
0: En voor 40
1: roodje
0: blijft hij ook slaan.
1: Ik wil zeggen, de deur blijft liggen.
0: Frans Duits was in de studio, mensen. Dankjewel, Fransje. Lekker.

0: Heb het hits gehad hoor, die Arie. Iedereen een woordje zie je bij dit. Daarom lachen, Jori.
1: Ja, ik ook eigenlijk wel.
2: Ja, wel.
1: Wat een aankondiging.
0: Hele leuke Arie.
1: En dat voor een paar graden. Ja, nou, vanavond bijna overal zon. Het koelt een beetje af, dus dat is wel lekker voor als je nog een beetje wil slapen. En morgen wordt het wel weer heel erg zonnig. En nu zit er iets voor het max. Maar
0: 33
1: graden. In mijn herinnering was het 33 graden.
0: Nou, we gaan naar Den Haag, want daar zit hij achter het glas. Ja. Wat voor mieren kunnen zijn. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Het zijn allemaal grapjes, hè? Dat je niet de Stichting Gavarijn gaat bellen.
2: Ja, ik neem het wel mee naar huis, dit. Inderdaad.
0: Nou,
2: nee, dat valt best mee.
0: Dat valt mee, toch? Mee.
2: Jawel. Even kijken, het is druk. 400 kilometer file. Het begint wel af te nemen, maar het is nog erg druk op de A4 richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is er dicht. Je doet er 40 minuten langer over. De A7, Heerenveen richting Groningen. Op de afsluitdijk tussen knooppunt Drachten en Marum. 25 minuten extra. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmelen en Bodegraven 10 minuten oponthoud. En dan nog een korte update over het Hilversumse natuurlijk.
0: Ja.
2: Ten zuiden van Hilversum is het nog wat druk op de wegen richting de N201.
1: Hm.
2: En op die N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Nederhorst en Berg en Loenen. Daar heb je 10 tot 15 minuten vertraging. Dus het valt mee, Eddie.
0: Het valt mee, maar je bent goed op de hoogte, kind. Even zo goed, hè?
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, ben je thuis ook zo'n beetje precies?
2: Nee.
0: Niet?
2: Ja.
0: Ja, wat is het nou?
2: Ja, wat moet ik ervan zeggen?
0: Ja, weet ik veel. Moet je de waarheid vertellen?
2: Nee.
0: Nee.
2: Oké. Okay.
0: Nee. Okay. Ik ben er volgende week ook de hele week. En morgen ben je er ook?
2: Geloof donderdag.
0: Donderdag. Spreken we elkaar dan. Mooi weekend.
2: Helemaal goed. Joep. Mooi weekend.
0: Mooi weekend. Hoi. Geen weekend is hier natuurlijk, maar eerst nog eventjes het nieuws van 5:30 met Yuri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Dat klopt, goedemiddag Eddie. Russische hackers hebben een klein aantal camera's langs militaire routes in Nederland gehackt. Dat hebben de inlichtingendiensten ontdekt. Het gaat om camera's van particulieren die via internet toegankelijk zijn en slecht waren beveiligd. De Russen konden op die manier bijvoorbeeld zien wat er naar Oekraïne ging. Rond de Spaanse stad Almeria worden ongeveer 400 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbrand daar. Die kostte al aan zeker 12 mensen het leven. 23 mensen worden vermist. Het tennissprookje van de Brit Arthur Ferry is voorbij. In de halve finale van Wimbledon verloor hij in 3 sets van de Duitser Zverev. Ferry had zich niet geplaatst voor het toernooi, maar kreeg een wildcard en belandde tegen alle verwachtingen in de halve finales. Zverev speelt zondag de finale tegen Novak Djokovic of Jannik Sinner. En in Muiden is pakketbezorger Farid al jaren een vertrouwd gezicht in de straat. Hij kent de buurt, helpt ouderen met zware pakketten en hij maakt tijd voor een praatje. Maar nu wil PostNL hem overplaatsen naar Apkoude. Ja, zielig, hè?
1: Dat maar dat is een heel eind uit elkaar.
0: Richting.
3: Ja, dat klopt. Hij woont daar niet in Muiden, maar kent de bewoners wel. En die pikken het niet, want ze willen dat Farid niet vertrekt.
4: Ik zeg, daar moeten we wat aan doen. Ja, zit hij door. Maar ik zeg, ik ga een petitie starten. Voor oudere mensen doet hij de pakketjes wat zwaar is naar binnen brengen. De kinderen staan al op hem te wachten met tekeningen.
5: Hun zijn verdrietig, maar ik ben ook verdrietig van binnen. Ik laat het misschien niet zien, maar geloof mij, ik ben heel diep, ben ik heel boos.
3: Die petitie is inmiddels ruim 1300 keer ondertekend. PostNL zegt bij NH Nieuws dat de bezorgroutes opnieuw zijn ingedeeld en hoopt dat Farid in zijn nieuwe wijk opnieuw mooie contacten
0: opbouwt. Nee, de post is het niet zonder Farid. Ik denk dat we daar even een lans voor moeten brengen.
1: Geweldige actie.
0: Vind je niet leuk dat wij Farid moet gewoon daar gewoon aan de gang blijven?
1: Gaan
0: eens even een liedje voor hem draaien.
6: Pieter Post. Met zijn post Farid de Kost.
0: Nou, dat is toch enig? Ach, Farid. Laat even van je horen via de NPO Radio 2-app. En dan gaan we jou eens eventjes op het schild tillen. Daar wil ik jou even compliment over geven. Want sinds jij dus aan het begin van de show hebt uitgelegd hoe die NPO Luister-app precies werkt, hebben we heel veel nieuwe appers.
1: Ja, dat is toch, het is fantastisch. Je gaat naar de Luister-app en je gaat uiteindelijk eventjes, één keer eventjes laten je mailadres en je wachtwoord. En daarna ga je dat radio-icoontje en dan ben je er. Kan je gewoon meedoen met al die leuke spelletjes van
0: jou. Jij kan het.
1: Ja.
0: Het is onvoorstelbaar. Maar wij gaan dus voor Farid daadwerkelijk eventjes een lans breken met de post.
2: Dat is leuk, zeg.
0: Want de post moet gewoon blijven. Mm-hmm. Wat een heel toevallig leuk je erover begint. Een vriendje van mij heeft via de post een keer gedate. Moet je lachen, Jori?
2: Je nu wel lachen? Op een bijzondere manier. Via de post.
0: Ja, hij heeft namelijk een advertentie in de krant zetten. Dus dan moet je nog even ouderwets even opsturen. Mm-hmm. Via de post. En ja hoor, leuk meid ontmoet, zeg. Kende elkaar een paar dagen. En toen zei ze, zou je bij mij willen blijven slapen? Nou, dat heeft hij natuurlijk gedaan. Heerlijke nacht samen gehad. En dan rekt hij zich een beetje uit. En hij stoot bijna een foto van de bedrand af. Mm-hmm. Maar die kon hij nog net vangen, zeg. En hij zit zo naar die foto te kijken terwijl hij naast haar lag. Hij zegt, god, is dat een leuke man? Is dat met een snor en zo? Is dat je broer? Hij zei, dat was ik voor de operatie.

0: NPO Radio 2. Vakantie-app-service.
1: Nou, dat is toch enig, de vakantie-app-service.
2: Ja, ja, elke week een ander land. Deze week is het Frankrijk en we waren op zoek naar Franse chansons. En wie hebt iemand aan de lijn, Eddie?
1: Is dat zo?
2: En
1: is
2: Marita.
1: Dat... Dag Marita, hallo.
3: Hi, Eddie.
1: Hey! Marita. Ach, Marita uit Hengelo. Die ken ik nog van Nachtwacht van vroeger.
3: Ja, precies.
1: Ach, schat, hoe is het nog met je?
3: Ik mis het nog steeds, hoor.
1: Ja, bij jou ook, hoor, schat.
3: Ja, ik vind het echt...
1: Het is niks. Ja. Wij vinden wij ook, maar dat is een beslissing van overhand. Daar moeten we ons bij neerleggen, Marita.
3: Ik weet het, helaas, ja. Maar gelukkig ben je er op vrijdagmiddag nog, hè?
1: Zeker, en daar komen de week nog de hele week
3: en
1: in de verwarring.
3: Ja,
1: dus je hoeft je niet te vervelen, schat.
3: Nee, doe ik ook niet.
1: Hey, voetbal kijken, lekker witte wijn erbij. Jij vindt het allemaal heerlijk, hè?
3: Ja, ik wel, want er komen een paar vrienden langs en die wij kijken dan mee naar de voetbal. Dus dan maken we het ons gezellig.
1: Superleuk, man!
2: Is er vandaag een wedstrijd? Ja, ik zit er niet helemaal in. Wat wordt er gedaan? België moet
1: Spanje,
2: spelen.
1: Spanje-België is het volgens mij.
3: Spanje-België.
1: Zeker.
2: Dat moet je eigenlijk doen met Sangria dan, hè?
1: Ja, vanavond is dat om 9 uur vanavond, Marita. Dus dan weet je dat. Dan kunnen we wel even een paar flesjes in.
3: Ja.
1: Dat doe ik nog wel. Ik wist niet overigens van jou, schat, dat jij gek was op Franse muziek.
3: Ja, zeker.
2: En wat heb je met die zanger die jij zo graag wil horen?
3: Ja, ik heb die LP nog. En af en toe draai ik die nog wel eens thuis. En daar staan ook nog maar andere mooie nummers op trouwens. Maar ja, dit nummer, dat was een grote hit van hem, hè?
1: Zeker.
2: Ja, maar hij is inmiddels 82 jaar.
1: Ja, still going strong, hè?
2: Ja, en hij kan ook nog prachtig zingen. En het nummer is al echt uit 1975.
1: Moet je nagaan. Nou.
2: De luisteraar denkt, waar gaat het over?
1: Het gaat over Dave en Danse Maintenant. En mijn beste Frans is dat nu dansen. Oh, dat dwingende zit daarin. Ja, nu dansen. Ja. Nou, het staat jou vrij om lekker met een flaasje witte wijn om mee te dansen, Marita.
3: Nou, dat ga ik doen.
1: We gaan er voor jou draaien, schat. En een lekker weekend, hè?
3: Zeg en mijn complimenten nog even ook voor Stefan en Irene.
2: Want
1: Stefan doet geen flikker, maar voor de rest.

0: je zelden hoort. Alleen hier bij Keurig de Middag. Nou, soms ook wel bij Rinkel de Kinkel, hoor. Dat gebeurt ook wel natuurlijk. Wij kunnen nog meer suggesties gebruiken, hoor, voor Franse plaatjes. Vind jij ook leuk, Rintje?
1: Ja, natuurlijk. Dus gaan we nog steeds even naar de NPO Luister-app en geef ze door, die Franse chansons.
0: Ja, laat me
1: wat
0: weten.
1: Wat hoor ik daar? Oh, wat hoor ik hier?
0: Ik heb jou, wist jij niet, ik heb je ooit in een discotheek zien dansen.
1: Dat zou best kunnen.
0: En toen was dit een hit en toen zei ik, schat, ik kan mijn ogen niet van je afhouden.
1: Ah, ja.
0: En toen zei je, oh la la, zo ga je met mij naar

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Helemaal waar wat hij zegt. The love of my life.
2: De NPO Radio 2. Vakantie-app-service.
1: En wat denk je daarna? Dan zit je te denken aan een heerlijk onderuit op een Frans strand met een heerlijke dame.
3: De Côte d'Azur?
1: De Côte d'Azur en een lekkere leuke meneer. Mediterranee, was ook leuk geweest.
3: Zo blauw. Ja, nee. Maar goed, we hebben dus Franse plaatjes, chansons aangevraagd. Aan de telefoon is Rick, Eddy.
1: Dag Rick, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Eddy. Hallo.
1: Hallo Rick, wat maakt voor jou Franse muziek heel speciaal? Kun je daar iets over vertellen misschien?
4: De taal, Eddy.
1: Ach, ja. De taal, ja. Ja, dat is natuurlijk ook skitterend. Spreek je het ook een beetje, parlez vous français?
4: Un petit peu.
1: Ah, maar si tu veux, on peut parler un peu français. C'est pas ma langue de maternelle, maar si tu veux, c'est possible.
4: Je comprends un petit peu, hein?
1: Ja, je begrijpt een klein beetje. Als je de belangrijkste dingen maar weet... Mon amour, voulez-vous coucher avec moi ce soir... en moet die vinger daarin. Oh nee, dat is geen Frans. Wacht even. We gaan dingen door elkaar.
4: Mon amour pour toujours, ja.
1: Ah, mon amour pour toujours.
3: Voulez-vous coucher avec moi.
1: Ja, dat graag zelfs. Maar eerst even het programma, Irene, dank je voor het aanbieden. Rick, heb jij vaker vriendinnetjes bijvoorbeeld gehad... of vriendjes die Frans waren?
4: Nee, ik ben al langer vrijgezel dan jou, Eddy.
1: Nou, dat lijkt me sterk. Ik ben 26 jaar vrijgezel.
4: Ja, ik al 30 jaar.
1: Hoe kan dat nou toch?
3: Is het iets dat jullie met elkaar kunnen afspreken bij deze? Nee, of vallen jullie niet op elkaar?
1: Ja, hij is oud voor mij. Oh, ja,
4: verdik me. Ik ben al 30, dus ja, dat...
1: Hoeveel?
3: Hij is al 30.
1: Nou. Ben je vanaf je vierde vrijgezel? Houd toch eens op, kind. Daar geloof ik er maar niks van.
3: Rick, we gaan volgens mij richting jouw plaatje. Ja. Waarom dat plaatje?
4: Ja, ik word er altijd gewoon heel vrolijk van. Als ik vrolijk wil worden, zet ik hem aan en dan zing ik lekker mee.
3: Meen je dat nou?
1: Ja, dat heb ik. Ja. Dat mag toch? Dat is
3: ja, maar je kan er echt heel hard op meegillen.
1: Ja, je kunt meegillen. Ze heeft volgens mij, maar ik hoop dat ik me niet vergis, ooit meegedaan aan het Songfestival. Door Frans Gall.
4: Ja.
1: En dat was ook volgens mij dit nummer. En zij viel volgens mij op omdat ze op de blote voeten was. En dat is vaker gedaan. Engels meisje heeft het ook gedaan. En natuurlijk niet te vergeten, uit Nederland ook, die zes meisjes.
3: Ja, ik weet niet hoe ze heet. Of Frissel Sissel.
1: Frissel Sissel. Ja. Ah, alles heeft een ritme. Ja. Dat is ook zo.
3: En deze Frans Gall zong ook ooit Il jouait du piano debout. Dus staand piano spelen. Hè? Hij speelt staand piano.
1: Ja. En je weet hier als geen ander dat ik meerdere dingen tegelijk kan. Ik heb het gelijk even opgezocht uit 65, het Songfestival inderdaad. Frans Gall gaan we nu speciaal voor Rick draaien. Ik hoop dat je heel snel een leuke partner vindt, Rick.
4: Ja, ik ook. Dankjewel, Eddy.
1: Daar ben je naartoe. Alsjeblieft, jongen, van weekend.
4: Ik hoor je morgen. Doei.
1: Zeker, tot morgenochtend. Hoi, dat doen we. Enkel de kinkel. Dankjewel voor jouw speciaal. Frans Gall, poupée de sire en poupée de son.

0: kopiëren. Heb ik daar, ik zing daar een liedje bij. Ik denk dat dat een beetje betekent. Het is 2 voor 6. Einde van de show.
1: Volgende week is Keur en weer.
0: Zo is het ook, vrienden. Dankjewel voor het luisteren. Het gaat overigens wel redelijk makkelijk. Die vrijdagmiddagshow is ook altijd lekker om even achterover in de auto mee te janken met de leukste hits die hier voorbij komen. En van het ene leuke naar het andere leuke. Jasper de Vries op het apparaat.
2: Ah, hallo.
0: Hallo. Hallo. Jasper de Vries. En ja, dat mag best even. Ja. Ja. Zo.
2: Zo, genoeg.
0: Genoeg.
2: Ja, zoveel veren kan ik niet aan, hoor.
0: Nou, daar niet, nee. Maar goed, Jesse daarentegen. Die zit er ook weer bij, zie ik.
3: Ja, hoor, ja. Die is er gewoon.
2: Die kan nog zitten, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, nog wel, ja. Maar goed, wat gaan jullie doen? De Eerie top 10 heb ik aan.
2: Ja, sowieso. En even Bonnie Tyler eren.
4: Ach ja.
0: Ah,
4: ja.
0: Verdikken me nog
4: wel. Is overleden.
0: Ja, is overleden, ja.
2: Even op een voetstuk zetten.
0: Mensen die haar niet goed kenden, dachten dat ze overleden was aan een hoofdpijn. Was niet zo.
4: Hoezo?
2: Het is een DJ-grapje.
0: DJ-grapje. Ja, grootste hit was namelijk It's a Heartache.
4: Ach.
0: Ja, maar goed. Ja, ik vond het jammer dat ze dood was. Want ze had een operatie aan de stembanden. Ja. Maar daar klonk ze zo. En dan is ze Rod Stewart-achtig. En een groot artiest.
4: Ja, ja, absoluut. Ja. Totally Eclipse of the Heart.
0: Zo is dat. Ik hoop dat mijn favoriet in de Eerie Top 10 staat.
2: Ja, je staat op 1.
0: Nee. Ja. Jij weet het wel, hè, wie het is.
3: Is dat Splinter?
0: Splinter. Je moet er graag in. Graag.
3: Deze week we zetten niet, hem erin. Maar volgende week weer.
0: Okay. Goed, heel veel plezier met deze mannen, Jasper. En natuurlijk bij mijn grote vriendje, Jesse Prikkelman. Dankjewel, lieve vrienden.
4: Het was gezellig, Eddie.
5: Graag gedaan, Eddie.
0: Ja, ook bedankt voor je beurt. Even bellen met de dames beneden, de directie. Vonden zij?

0: het Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch?
10: Oh, nee hè.
11: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Het is inmiddels 6:50. Oh nee, 6:04. Valt mee. Ietsje later dan gebruikelijk. En de Nationaal, Juri Stubenitski.
5: Goedenavond Jasper. Vanaf morgen geldt in het midden en zuiden van het land weer het hitteplan van het RIVM. Dat betekent dat je een extra oogje in het zeil moet houden bij ouderen en kwetsbaren. Ook in Frankrijk is het de komende dagen bloedheet. In 24 departementen geldt code rood, zegt correspondent Eline Huisman.
6: Dat betekent dat ook voor gezonde personen de temperaturen levensgevaarlijk zijn. Dus dan wordt aangeraden om 2 of 3 uur per dag te koelen, niet te veel buiten te komen overdag. Er zijn een heleboel crisiscentra die worden geopend. En bibliotheken, gemeentehuizen, sportzalen en musea gaan langer open. Soms parken ook, om te zorgen dat er afkoelruimte is.
5: Het kabinet heeft het coronatoegangsbewijs in de zomer van 2021 te snel ingevoerd, erkende oud-zorgminister De Jonge bij de enquêtecommissie Corona. Jongeren mochten na een coronavaccinatie meteen weer naar de club, en dat leidde tot veel nieuwe besmettingen. De Jonge noemt dat een dure les. In populair speelgoed kunnen volgens een Belgische onderzoeker schadelijke stoffen zitten. Het gaat volgens hem om dumpling squishies. Dat zijn een soort stressballen in de vorm van een

0: een Chinees deeghapje in een mandje. Hij heeft een advies voor mensen met zulk speelgoed.
1: Als je van in het begin al merkt dat daar zo'n onaangename, ja, benzineachtige geur aan vasthangt, leg het dan opzij en speel er niet verder mee.
0: In Nederland worden ze nog onderzocht. En na 18 jaar is een diamant teruggevonden. Die is gestolen uit het Natuurmuseum in Groningen. Het gaat om een Siberische diamant die nog in een brok vulkanisch gesteente zit. Hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger, zegt de directeur van het Universiteitsmuseum bij Omroep Oog Groningen.
2: Deden ze een van de kisten open en dachten, hé, maar dat is gek, dat hoort hier helemaal niet. Ze hebben in Borger advies gevraagd en de oud-conservator van het Natuurhistorisch Museum in Groningen, die werd benaderd en zei, ja, verdomd, dat is hem. Dat is de diamant die gepikt is 18 jaar geleden.
0: De Siberische diamant is vanaf vandaag te zien in een tentoonstelling in het Universiteitsmuseum Groningen. Het weer vanavond op de meeste plaatsen helder bij een graad of 15. In het weekend veel zon en maximaal 30 graden.
3: Rijnbaar Mans bij de ANWB, waar staan de files?
4: Goedemiddag Jasper. Ja, op de A67 richting Eindhoven. Althans, die is dicht tussen afrit Zomer en Geldrop. De politie is daar bezig met onderzoek en je kunt het beste omrijden via Roermond over de A73 en de A2. De A4 richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk rijdt het langzaam 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Tot slot de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen knooppunt Drachten en Marum is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten.
3: Oké, dankjewel.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
11: Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Rinkel de Kinkel.

0: Strandpavioen Blunnegoen. Goedendag, hoe kan ik u helpen?
1: Hey, goedemiddag, je spreekt met Jasper. Ik had even een vraagje namens een vriend van me, Julian. Die wil eventjes weten of de rosé al koud staat bij jullie.
0: Staat altijd koud.
1: Altijd koud?
0: Altijd koud.
1: En wat staat er nog meer koud?
0: Cola.
1: Cola?
0: De cola.
1: Cola.
0: De bier en de rosé is altijd koud.
1: Oké, nou dan...
0: En de oesters ook.
1: En de oesters, oh.
0: Ja, de oesters ook.
1: Ja, en die liggen op een lekker bedje van iets?
0: Ja, zeker, ja, zeker. Liggen helemaal klaar voor jullie.
1: Oh, top. Nou, laat ze lekker liggen, we komen er zo aan.
0: Nou, gezellig, tot zo.
1: Hoi. Moe. Thank God.

tragische bericht. 75 jaar is ze geworden. De dame met die heerlijke, rokerige, krakerige, rauwe stem. Met een van haar fijnste nummers. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: blijf luisteren.
1: The best is yet to come.
2: Winkel de Kinkel. NPO Radio 2.

0: sfeer?
1: De sfeer is super. Ik bedoel, we voelen ons geweldig.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Hou die sfeer lekker vast, want het weekend is begonnen inderdaad. Een nieuwe rinkel de kinkel voor de vrijdag, het weekend. En lekker zondag weekend voor de deur. Vieren we met Hardfi en Hard to Beat.

0: eerlijk is eerlijk, jaren geleden ontdekt bij onze vrienden van 3FM. Maar stiekem heb ik hem toch eens eventjes hier mee naartoe genomen, want hij blijft zo fijn. Hardfire en Hard to Beat. En toen was het vrijdag 10 juli. Begin van een heerlijk zonnig weekend. En er staat een hoop moois te wachten, want de zomervakantie is begonnen voor de regio Zuid. En met name ja, Jeroen van Inkel is sowieso al een tijdje vakantie aan het vieren. Maar Jesse Sprinkelman is hier natuurlijk uiteraard
1: is
0: ook.
1: Gewoon. Ja, ja, leuk dat je bent. En Jasper.
0: Dank u wel, dank u wel, dank u, dank u. Hé, hey, ja, en die vakantie inderdaad, hè, vooral voor de kinderen in groep 8, blijft dat altijd wel een bijzonder dingetje.
2: Wat ga jij het meest missen aan de basisschool?
3: Niet veel.
4: Vrienden, je klas.
5: Gewoon alle dingen die we samen doen.
0: Ja, oh, ja, Noord-Nederland heeft er al een week op zitten en Zuid sluit volgend weekend aan.
1: Goh, dat is al wel een moment, hè, als je dan naar de brugklas gaat na de zomer.
0: Dat is, hoe lang geleden?
1: Dat is vorig jaar voor mij.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, voor jou.
6: Toen de Duitsers net weg waren.
1: Voetbal is er ook nog. België speelt straks tegen Spanje. Deze sportjournalist denkt dat ze...
7: echt wel een kans hebben. Favoriet duidelijk Spanje. Als je daar een percentage zou op plakken, zou ik 70-30 zetten.
1: Wedstrijd is straks om 9 uur in Los Angeles. En koning Philippe die zit op de tribune. Dat is bijzonder, want het is de eerste keer dat hij een wedstrijd van de Rode Duivels bijwoont.
0: Ja, ze hadden natuurlijk op zich de eerste paar wedstrijden gingen niet zo heel soepel. Maar ze groeien langzaam maar zeker in het toernooi. Dus het is ook een beetje zo'n succes-supporting ding. Allee, allee, waar is dat feestje?

0: Ja, wat mij betreft voeren we dit in als alternatief voor het Wilhelmus. Dat vind ik toch veel lekkerder als je dit toch in een stadion voorbij hoort komen voor een voetbalwedstrijd dan dat. Iedereen is van. Ja. Moeten we maar eens een klein voorstelletje voor gaan doen. Je kijkt een beetje twijfelachtig, Joeri.
1: Ja, ik moet er nog heel even over nadenken. Ja, maar ik vind het wel echt een heerlijk nummer.
0: Oké. Subtiel hoor, politiek verantwoord. Ja.
1: Het nieuws dan. Russische diensten hebben camera's van bedrijven op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit een onderzoek van de veiligheidsdiensten. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in bijvoorbeeld militaire transportroutes en wat er aan Oekraïne wordt geleverd. De burgemeester van Berlijn zal na de volgende verkiezingen van september niet terugkeren. Hij lag onder vuur na de grote stroomstoring van begin dit jaar, vertelt correspondent Gien Balduk.
2: Toen die grote dagenlange stroomstoring 3 januari dit jaar begon, toen duurde het heel lang voordat hij iets van zich liet horen. Daarna heeft hij gezegd dat hij de hele dag vanuit thuis had gewerkt, maar later bleek dat hij toen toch een potje tennis is gaan spelen.
1: En zo loog hij over wel meer dingen. Die leugens kwamen allemaal naar buiten. Vanwege de kritiek stelt hij zich niet verkiesbaar. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar. En de Britse toetsenist en drummer Calvin Hayes is overleden. Hij is medeoprichter van de band Johnny Hates Jazz. Oh. Dit was hun grootste hit.

0: Shattered Dreams. Calvin Hayes was 63 jaar.
1: Oké. Zal ik die zo anders eventjes draaien?
0: Nou, goed idee.
1: Lijkt me een goed idee, inderdaad.
0: Het weer dan nog lange tijd zon vanavond. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen en zondag veel zon en 25 tot ongeveer 30 graden.
1: Okay, Joeri, dankjewel. Rijn Baarmans bij de ANWB. Waar staan de files, Rijn?
2: Onder andere op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel is je vertraging 15 minuten. De A16 richting Rotterdam. Vanwege de werkzaamheden op de A20 is het erg druk bij knooppunt Terbrechtseplein. Reken ook hier op 10 tot 15 minuten vertraging. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra. En een wegafsluiting, de A67 richting Eindhoven. De politie is bezig met onderzoek tussen afrit Zomer en Geldrop. De weg is dicht en omrijden kan het best via Roermond over de A73 en de A2.
1: Oké, dankjewel. Belofte maakt schuld, inderdaad. Nou, Calvin Hayes is overleden, toetsenist en de medeoprichter van Johnny H. Jazz. Dit is Shattered Dreams.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2

0: Die handjes, ja, fijn. De topsong van deze week, Bakermat en Rani. Twee artiesten uit Nederland waar we trots op kunnen zijn. Bakermat, die al een tijdje aan de weg timmert, natuurlijk doorbrak met One Day vandaag. Hè, met die legendarische toespraak van Martin Luther King. En Rani, die ook al een tijdje bezig is, ooit met Sam Veld een geweldige klapper al had met Post Malone. En Bakermat heeft nu gezegd, ja, deze track heb ik eigenlijk in één dag gemaakt. Ik wilde namelijk iets heel vrolijks maken. En dat kwam er eigenlijk wel meteen uit. Nou, dat zijn vaak de beste nummers, hè.
1: Dames en heren. De IRI Top 10.
0: Ja, vrijdagavond in Rinkel de Kinkel. Tijd om even de balans van de afgelopen weken op te gaan maken. En eventjes een aantal mensen of zaken in de spotlight te zetten die, nou ja, niet zo heel florissant bezig waren.
2: We doen af en toe een elfde notering erbij, ja? Als dat zo uitkomt. Misschien kunnen we het koffiemachine hier even erin zetten. Ja, ja. Die is kapot.
0: Oh ja, ja, dat is een bron dus, van ergernis, ja, van alles en iedereen natuurlijk als dat niet functioneert.
2: Bij de publieke omroep, ja. Dus waarschijnlijk is hij maandag weer gemaakt.
0: Het superstip op nummer 11. Ja, nummer ik denk 11. Maandag 9 uur, schat ik zo in.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: En dan de nummer 10. De buren die zeiken over airco's. Want gisteren in de Telegraaf stond: de massale installatie van airco's is een bron van burenruzies. Ja, we moeten gewoon met z'n allen accepteren dat airco's en een beetje de overlast ook een beetje erbij hoort bij die tijd waarin we leven, toch?
2: Ja, nummer 9. Dat vinden we Mart Hoogkamer. Omdat hij zijn fans in de steek liet. Vorig weekend kwam hij niet opdagen op het festival Wish Outdoor. En de reden:
3: jullie zouden het nooit geloven, maar wat denk je wat mij gebeurt? Ben ik mijn autosleutel kwijt. Sorry, lieve mensen. Sorry. Maar we konden er echt niks aan doen.
2: Hij raakte zijn autosleutels kwijt. Kun je denken, belde een taxi? Nee, want in zijn auto lagen zijn oortjes die hij nodig had. Enzovoort, enzovoort. Ja, die smoest, gelooft natuurlijk niemand.
0: En er zijn natuurlijk geen reserveoortjes. Er
2: zijn geen reserveoortjes. Nee. De trein reed ook niet.
0: Nee, de brug stond open. Brug stond kon open. Niet komen, ja.
2: Koe op de weg, enzovoort.
0: Nummer 8 is voor kledingketen Zara. Want ze hebben een broek uitgebracht voor vrouwen die nogal gevaarlijk blijkt te zijn. Het heeft namelijk wijde broekspijpen, waardoor de kopers er
4: massaal mee onderuit gaan. Sommigen houden het bij een schaafwond of een blauwe plek. Maar er zijn ook video's van mensen die op de spoedeisende hulp belanden of zelfs een teennagel verliezen.
2: Oh, wat heftig. Eet smakelijk als je nu zit te eten en dit hoort. Op nummer 7 daar vinden we RTV Oost, of RTV Oost, zoals ze daar zeggen. Ze beweren op hun website een duurzame en groene omroep te zijn, maar ze hebben nu een heuse AI-presentator ingezet. En het is nogal hypocriet, omdat AI natuurlijk veel energie, water en grondstoffen kost.
0: Oeh, foei, foei.
2: Nee, maar
0: foei.
2: Goed, ja, maar nee, ja, het is toch gek?
0: Oh, nu wordt de linkse tak van BNNVARA
2: nee,
0: wordt wakker.
2: Ja, kom op zeg. Dan zitten ze er allemaal mee te experimenteren en dan helemaal hooghartig doen dat ze zo groen zijn.
0: Ja, nee, en onder wel eventjes wel inderdaad zo'n AI-slurper neerzetten. Ja. Ja.
2: Nee, we waren te veel BNN, dus even hier een beetje VARA-balans in het programma.
0: Oh ja, nee, dat snap ik inderdaad. En het is ook broodroof, vind ik, van ons werk. Dus
2: nou,
0: dat vind ik ook nog
2: foei. Laten we daar eens over beginnen, inderdaad. Ja. Ja.
0: Foei, foei. Hey, dan de nummer 6. Influencer Nick Eshuis en zijn rare vriendinnen. Ze werden namelijk aangesproken omdat ze dubbel geparkeerd stonden op een invalide parkeerplaats.
5: Jullie staan hier dubbel over twee handicapte plekken. Schamen jullie je niet?
6: Nee, helemaal niet. Want we zijn bekende Nederlanders. We zijn even aan het filmen, meneer. Oh, ja. Wij zijn de Real Housewives van het Zuiden.
0: Ja, we zijn bekende Nederlanders, dus daarom mogen we hier gewoon staan natuurlijk. Hè? Ja, op een gehandicapte parkeerplaats, nou misschien een beetje sociaal gehandicapt, dat zijn deze mensen misschien wel. Maar goed, we hebben nog een nummer 5 tot en met 1 te gaan, dus hou je adem nog even in voor de wekelijkse IRI

0: Heel slim uitgekozen ook in de reclame voor een bier. Merk gaat merknaampje niet noemen. Tenzij ze nu 10 kratjes voor mijn deur zetten, dan wil ik er nog eens over nadenken natuurlijk. De Zombies Time of the Season.
1: Dames en heren, de Irie Top 10.
0: Ja, want we waren nog gebleven bij de nummers 5 tot en met 1. Wat hij heeft ons bezighouden afgelopen week in irritante mate. Op nummer 5 Pierre van Hooijdonk. Omdat hij nogal slecht denkt over vrouwelijke bondscoaches. Want
2: kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet.
0: Ja, schei uit. 2026. Ja, ik moet hier inderdaad wel even mijn vraagtekens bij zetten. 2026, er lopen echt wel talentvolle vrouwen rond in het voetbal. Alleen ze moeten geen coach worden. Oh nee, dus toch, sorry.
3: Hij doet het gewoon, hij zegt het gewoon. Nummer 4, daar vinden we de shitstorm die de Australische premier Anthony Albanese over zich heen kreeg. In een comedy podcast kreeg hij de volgende vraag.
4: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman of Rhonda Birchmore?
5: Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
5: All of the above.
4: All right, it's a triple.
5: She's terrific.
3: Nou, de pers die buitelde over hem heen. En hij moest ook excuses maken. Dat terwijl hij gewoon een feit benoemt. Want Kylie Minogue is een prachtige vrouw.
0: Ja, wat had hij moeten zeggen? Nee, dat doet mij helemaal niks.
3: Nee, alle drie.
0: Ik blijf gewoon lekker bij mijn vrouw.
3: Oh, ja, het is een comedy podcast. Maar allemaal in paniek daar in Australië.
0: Ja, op nummer 3 zetten we de wasberen. Want je ziet ze steeds meer in Nederland. En dat is erg irritant. Ze zien er natuurlijk super schattig uit.
6: Totdat ze je in je hand bijten. Je konijnenhok openbreken. En je konijn weghalen. Via de regenpijp naar boven klimmen. En je dak pannen van je dak gooien of inbreken en een puinhoop maken op je zolder.
3: Dat wil je niet, ze schijnen ook uit je koelkast te stelen. Dat ze dan, als je die hebt, via het kattenluikje binnenkomen.
0: Komen die beesten gewoon op die manier?
3: Ja, dus ik weet niet of je een kattenluikje hebt, maar ik zou hem dicht tapen.
0: Ze bellen niet aan dus.
3: Nou, dat kan ook, maar dan zijn het de Jehovah-wasberen.
0: Oh, ja.
3: Nummer 2, daar vinden we ouderen die zeuren omdat ze geen korting meer krijgen in het openbaar vervoer. Kinderen, die krijgen straks korting en dat vinden die oudjes.
7: Kut. Zalig. Waarom?
8: Ik ben zelf 80 en dan ga ik het volle pond betalen.
9: En dat wil u niet, of dat kan u niet?
8: Ja, dat kan ik wel, maar dat wil ik niet.
3: Ja, kniepers noemen we dat in het oosten van het land. Ouderen hebben vaak gewoon geld zat en ze kunnen ook nog eens gewoon met korting reizen in de daluren, dus de kantooruren.
10: En ze moeten wel opstaan voor ons ook nog. Hè?
11: Dit is de nummer 1 van de
1: Irritoppen 10.
0: Ja, gedeelde eerste plek voor Donald Trump en de FIFA.
12: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
0: Ja. Het laten intrekken van die rode kaart van Bellingham, de spits van de Verenigde Staten, betekent natuurlijk een beetje het einde van de voetbal zoals we het kennen. Iedereen viel eroverheen. Ik had ook zoiets van, come on, hier moet je je serieus niet mee bemoeien. Maar ja, Trump die had zoiets van, ik ben de grote baas natuurlijk hier. Ik mocht me erbij bemoeien. En hij staat nu op het eervolle nummer 1. Ja, en dat vindt hij natuurlijk heerlijk.
13: I don't believe it.
0: Nou, het

0: Dat is een van de persoonlijke favorieten van Dave Grohl. Dat is op zich niet zo heel raar als je natuurlijk zelf in die band zit. Maar dit vindt hij zelf echt toch wel een van de meest geslaagde nummers. Vinden we ook wel. Next Year, Foo Fighters. Ja, wat hebben wij allemaal in deze show voor jou? Nou, zo meteen gaan we hem weer weggeven natuurlijk. We spelen Mystery Movie en op het spel staat natuurlijk weer die Rinkel de Kinkel.
1: Ja, kijk, we doen het heel goed.
0: Lekker. Nou, we zitten er al lekker in. Nu jij nog als luisteraar. We spelen hem zo meteen bij de klassieker van Champagne. Dat kunnen we alvast eventjes weggeven.

0: de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
11: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
14: Dit is met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
0: Dit is NPO Radio 2.

0: tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij de ANWB nog steeds Rijn Baartmans. Rijn, waar staan de files?
2: Onder andere op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf 7 naar 15 minuten extra door de Duitse grenscontroles. De A20 richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Het komt door de werkzaamheden op de A20 5 tot 10 minuten vertraging. En de wegafsluiting de A67 richting Eindhoven. Tussen Afrit Zomeren en Geldrop is de politie bezig met onderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. After these messages,
1: we'll be right back. Ja, met een van de vele hoogtepunten van North Sea Jazz uit het grijze verleden.
3: Ster. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is een last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij Vakanties.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt.

0: Goed, eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Program may contain some themes of an adult nature, some brief nudity, and a few naughty words. Parental discretion is advised.
7: Rinkel de Kinkel.

0: winkel, maar wel met de trouwe hond hier in het pand. Een labrador. Een vriendelijke labrador.
1: Oh,
0: ja, voordat je gaat grommen.
1: Nee, dat vind ik een mooie vergelijking. Ja, dankjewel. Nee. En jij bent dan een beetje een ijverige tackle.
0: Ja. Ja. Zo'n opgewonden... Zo'n blaffen. Zo'n
1: schel aanwezig.
0: Ja. Irritant. Moet je af en toe in de lijn houden. Oh. Ja, pist in de tuin waar je niet wil. Goed, nou, de sfeer zit er lekker in. Hey, vrijdag 10 juli, doe lekker mee met deze show via de NPO Luisterapp. En dat vind ik weer heerlijk. De jaarlijke tuinvlindertelling van de Vlindersstichting die vindt dit weekend plaats. Het is de bedoeling dat je een kwartier lang vlinders gaat tellen. Och, heerlijk, zo lekker zen. En dat dan gaat doorgeven. Het is natuurlijk een serieuze aangelegenheid, want deze boswachter die maakt zich zorgen.
2: Wat we zien is dat de aantallen niet groot zijn en de afgelopen jaren dat we een wat negatieve trend hebben. Dat de aantallen toch naar beneden gaan, ondanks dat we proberen zoveel mogelijk daarvoor te doen.
1: Is een mot eigenlijk ook een vlinder? Telt hij dan ook mee?
0: Dat weet ik niet. Nee, het zal toch wel een hardcore vlinder moeten zijn die
1: hier. Oké, een echte.
0: Een echte.
1: En het is all about the money. Liefhebbers van beleggen die volgen vandaag massaal de beursgang van chipmaker SK Hynix. Zij doen sinds vanmiddag mee aan de Nasdaq. En dat is een trend die gaan is. Want wat we ons afvragen, waarom willen al die techbedrijven ineens meedoen op de Amerikaanse beurs?
3: Elke kapitaalmarkt of beurs buiten Amerika is een beetje een Mickey Mouse beurs. Maar uiteindelijk gaat toch het meeste geld om in Amerika. En je ziet dat eigenlijk alle grote internationale techbedrijven dus ook daar hun beursnotering het liefst willen hebben.
1: Mickey Mouse beurs, die schrijven
0: Mickey
1: even
0: Mouse
1: op.
0: Beurs, het woord van het jaar bij deze. Ja, nu al. Hey, en het 50-jarig jubileum van Noordzee Jazz is vandaag van start gegaan natuurlijk in Rotterdam Ahoy. En deze NTR-redacteur die dook eventjes in de geschiedenis van het festival.
4: Om ook het daarna in context te kunnen plaatsen wat het nu is. Want dat is vooral het grote verschil met toen en nu. Dat het ooit begon bij iemand die op zijn zolderkamertje het blokkenschema met de hand nog zelf invulde. Ja, dat is ongelooflijk als je dat nu bedenkt, dat zo groot is.
0: Ja, het is echt inderdaad enorm gegroeid natuurlijk. En ze maakten de podcast 50 jaar Noordzee Jazz. Die kun je vinden in de NPO Luisterapp. En een line-up om van te smikkelen, moet ik zeggen. John Legend is er, Nile Rodgers met Sieg, John Batiste, Charlie Puth en The Roots. Natuurlijk legendarische begeleidingsband natuurlijk, hè, van Jimmy Fallon in The Tonight Show. Maar natuurlijk ook met heel veel artiesten gespeeld. En het is altijd lekker als die gasten komen spelen. En het is leuk om daar eens eventjes van bij te pakken van The Roots. We gaan eventjes terug in de tijd naar 2010, toen ze ook al eerder op het podium stonden. En een soort van mashup deden met Move On Up en hun eigen werk van The Seed. Dit is The Roots, live op Noordzee Jazz.

Met zo'n heerlijk warm, zonnig weekend voor de boeg. En de vrijdagavond vraagt altijd om eventjes een klein dansje te doen natuurlijk. En we gaan eventjes het archief openklappen. Het heerlijke mapje Zero's hebben we opengeklapt. In 2000 gaan we eventjes een stukje Franse housemuziek op jou vuren. Althans, toen veroverden deze gasten de wereld. Het trio Superfunk ging in de samenwerking aan met gospel- en house-legende Ron Carroll. En ze gebruikten ook een oud, nou, toch ook wel grote klapper van Chris Rea. De Franstalige versie van Josephine die zo begint. Zo. En op een gegeven moment, als je dan dit erbij doet, iets versneld, dan kom je bij deze heerlijke Superfunk. Lucky Star. Omarm dat weekend.

0: Wat een beleefdheid allemaal op de vrijdagavond. How do you do? Nou, gaat met mij goed. Gaan we ook even vragen aan Rijn Baartmans. Hoe gaat het met jou, Rijn Baartmans?
1: Ja, Rijn is naar huis.
0: Oh, Rijn is naar huis. Sorry, ik
1: zat even Erik hier. Nee, dat klopt ook. Ja, maar dat is toch een even
0: wisseling. Maar hoe gaat het met jou, Erik, even?
1: Nou, met mij gaat het ook goed. En gelukkig op de weg ook een stuk beter dan vanmiddag. Want we hadden natuurlijk een hele druk middag- en avondspits. Maar toch nog wat problemen in het zuiden van het land. Tot beginnen de A67 Eindhoven-Venlo. Daar gebeurde bij Venlo Noordwest nog een ongeluk zojuist. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel 10 minuten. En dezelfde A67 van Venlo naar Eindhoven, die is nog altijd dicht de hoogte van Geldrop. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
0: Oké, dat was fijn dat je even gesproken hebt, heren.
1: Wederzijds. Ja.
2: Who are you?
3: I'm here to discuss the future.
0: Ja, vanavond is het nog lang warm. Vannacht is de graad op 14. Morgen lekker veel zon. 25 tot 31 graden. De zon gaat over om 2 minuten voor 10. Oh, dus je hebt nog even een lekkere lange zomeravond. En op de NPO.

0: hier hoef je je nooit alleen te voelen. Want je vrienden van de radio zijn altijd bij je. Ja. Mag ik even een teltje?
1: Je kan van die volwassen luisterboeken zien spreken met die stem.
0: Ja.
1: 18 plus content.
0: Nou, daarover gesproken, ik kreeg een... Want we liepen iets uit vanavond dankzij Eddie Keur. Ja. Ik kreeg een zeer dubieus kookboek.
1: Ja, want die mevrouw was te gast bij Keur. Ja,
0: en ze kookt duidelijk met vlees.
1: Dat, met haar eigen vlees.
0: Ja, het is... Un poco mas, het stoutste kookboek.
1: Kun je een afbeelding laten zien voor de mensen die meekijken?
0: Ja, ik kan even welke kijken, camera... Ja, kijk, God, hier jezus. Kan iedereen even schaamteloos even meekijken. Zo, als je nu kijkt via NPO Radio 2 of via de app. En dan misschien nog even... Oh, dit is mijn favoriet. Pasta met gestoofde varkenswangen. En ja, dat zijn mooie varkenswangen, inderdaad. Even kijken of die nog meekrijgen. Ja. Keurig varkenswakker. Nou, genoeg daarover. Eddie, dankjewel voor dit goedmakertje. Het is nu tijd om andere cadeautjes uit te gaan delen. Want het is tijd voor natuurlijk Mystery Movie. We gaan de Rinkel de Kinkel Eyecatcher weggeven. Je hoort een fragment van een film. En als je weet, het is geen 18-plus film, toch?
1: Nee,
0: 18-plus. Als je weet welke film het is, dan bel je gelijk 0800-1122. En dit is de opgave.
2: Alaska? Son, what the hell are you running from?
3: You know, I could ask you the same question, except I already know the answer.
2: Oh, you do ya?
3: I do, Mr. Franz. You gotta get back out in the world. Get out of that lonely house, that little workshop of yours. Get back out on the road.
0: Oh! No, 800-1122 als je weet uit welke legendarische film dit toch al komt. En dan ga je er misschien vandoor met die Rinkel de Kinkel Eyecatcher. Even kijken. Is er iemand al melden? Of zit iedereen op het strand nu waarschijnlijk?
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, of is over de kook waarschijnlijk na het zien van die beelden natuurlijk. Ja,
1: massaal dat boek aan het bestellen.
0: Het boek aan het bestellen waarschijnlijk, ja. En pakken de pagina's al? Oh nee, Eddie heeft eraan gezeten, dus dat valt nog best wel mee natuurlijk. 0800-1122 als je weet welke film het is. Ja. NPO Radio 2, goedenavond.
4: NPO Radio 2, goedenavond.
0: Hallo?
1: Die belde voor het boek, denk ik.
0: Die belde voor het boek, ja, jammer. Ja. Boek is weg.
1: Je gaf natuurlijk al zijn hint dat het een film is gemaakt door Sean Penn.
0: Oh ja, dat is wel een goede inderdaad. Met dan ook wel een hele goede soundtrack.
1: Ja, ja. Absoluut. Een muzikaal meesterwerkje. Ja. Nou, je hebt de mensen afgeleid met het boekje van je, meneer De Vries.
0: Moeten we het boekje weggeven in plaats van die eyecatcher?
1: Nou, dat is ook nog een idee, ja.
0: Nou, dat kan. Ja, je mag nu inbellen. Hebben we iemand?
1: Ja, even kijken. Ja,
0: hoor. Ja? Hallo?
5: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik?
5: Met Gina, Sander.
0: Hey Gina, zeg het maar.
5: Up, de film Up.
0: De film Up?
5: Ja.
0: Nee, dat moet je helaas teleurstellen.
5: Dat is heel jammer, nee. Dankjewel.
0: Wil je een kookboek toevallig?
5: Ja, met vlees.
0: Ja, heel veel vlees.
5: Misschien wel, als je er eentje over hebt.
0: Nou, we kijken zo eventjes of we er nog eentje over hebben. Maar eerst nog even die zonnebril nog even
1: weggeven. Het is ook een soort van Oprah Winfrey, hè?
0: Ja, you get a book, en you get a book. Ja, you get a book. Iemand anders nog? Ja. Radio 2, hoi. Hallo?
6: Hallo?
0: Ja, zeg maar.
6: Into the Wild.
0: Oeh! Met wie hebben we het genoegen?
6: Met Peter Jansen.
0: Hey Peter, hi. Wat gaf het voor jou weg?
6: Ja, ik heb toevallig een paar dagen geleden een stukje gezien van Into the Wild. En precies die clip.
0: Oh ja, dan zit hij nog waarschijnlijk nog zo inderdaad goed op je harde schijf.
6: Of zo hoor.
0: Ja. Hey, dan gaan we jou feliciteren. Je mag kiezen of het boek of de Rinkel de Kinkel Eyecatcher.
6: Ik laat jullie kiezen. Wat denk je daarvan?
0: Nou, ik wil geen ruzie hebben natuurlijk met de afdeling prijzenbeheer hier bij BN Vara. Dus je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel Eyecatcher!
6: Geweldig!
0: Ik wens je er heel veel plezier mee. Zet hem op en draag hem met trots.
6: Super, fijne avond ook.
0: Jij ook. En laten we nog even mijmeren. En even denken hoe geweldig die film ook alweer was. Als je dit alweer hoort, zit je er gelijk weer helemaal in. Dankzij Eddie Vedder. Guaranteed.

0: september. Daar komt nieuw werk uit. Dat was het nieuwe album van Nothing But Thieves. En dit is alvast een heel smakelijk voorproefje. Evolution. Ze waren laatst hier... waren ze te gast bij... Maar die gasten die weggaan. Hoe heet dat ook alweer, dat programma?
1: Even staat op. Even, start op.
0: Nee, Jan Willem start op. En daar speelde de band. En toen bleven ze nog een tijdje hier hangen. En dat was wel grappig. En toen hoorde ik ze een beetje praten over de tour die ze zouden gaan doen. En toen zei de gitarist iets heel opmerkelijks. Dat ze eigenlijk op dit moment misschien qua populariteit in sommige delen van Europa Muse al voorbij aan het gaan waren.
1: Zo.
0: Ja, dat vond ik wel een hele sterke boute uitspraak van ze.
1: Wauw.
0: Ik heb ze er niet mee geconfronteerd. De journalist aan mij werd niet gelijk wakker om te vragen... oh, is dat really true?
1: Ja, laat de cijfers even zien. Ik vind het ook wel een beetje in twijfel trekken als ik het zo hoor.
0: Ja. Maar goed, we zullen het zien. Over een aantal jaar of dat inderdaad het geval is. Maar ze zijn voorlopig aardig op weg. Hey, even kijken wat er nog allemaal gebeurt in showbizland. Arjen Lubach die vindt het niet erg als hij na zijn dood wordt vergeten. Dat vertelt hij in een opmerkelijk gesprek... met de BNNVARA podcast Grote Gesprekken. Want echte erkenning krijg je volgens hem... pas als je er niet meer bent.
2: Eerst ga je dood en dan 30 jaar later denkt er iemand... ik ga een biografie schrijven en dan vinden sommige mensen dat te vroeg... en 100 jaar later zegt er iemand ik ga het nog een keer proberen... en dan mogen ze misschien daar dingen van vinden. Maar je mag me ook gewoon vergeten, vind ik ook prima.
0: Ja, en dat mensen zelf een biografie schrijven en zichzelf succesvol noemen, dat snapt hij niet.
2: Om nu zo in het midden van die storm, terwijl iedereen zo aan het brullen is... en ja, dit gaat goed en hey, jij bent succesvol, ik kan daar niks mee. Nee.
1: Ook wel eens lekker. Iemand die een beetje down to earth is hier in dit Hilversums.
0: Zijn die er nog een beetje te vinden, behalve hem dan?
1: Nou, het zijn vaak radiomakers, maar bij tv vind je ze niet.
0: Maar
1: hoor.
0: Niet hier.
1: Nee. Buren van het nieuwe museum van George Lucas, Star Wars-icoon in Los Angeles... die mogen straks gratis naar binnen. Ze krijgen een jaarpas en mogen voor de grote opening al een kijkje nemen. Dit museum belooft wel wat te worden, hoor. Het is een zeer futuristisch gebouw. En daarin toont George Lucas tekeningen en andere kunst... van mensen waar hij mee gewerkt heeft.
3: They don't get recognized for anything. So this is sort of a temple to the people's art.
0: Oh, eindelijk erkenning.
1: Ja, nou ja, de mensen waar hij mee gewerkt heeft. Het is natuurlijk allemaal, wordt het aan hem toegeschreven. Ja. Maar toch zit hij wel zijn eigen naam op te geven.
0: Ja, dat is toch een beetje, nou ja, niet Des Lubachs, dat is heel down to earth.
1: Nee, niet beschrijven.
0: Ja, een geweldige museum heb je neergezet. Hé, er komt een vijfde seizoen van deze ziekenhuisserie.
4: Man, die moet hier zo snel mogelijk weg. We gaan starten met een antipsychotica.
5: Al dat verdriet, al die paniek. Voor sommige mensen zijn het bijwerkingen van het leven zelf.
6: We moeten het ermee doen, hè?
0: Ja, Avrotros is namelijk druk bezig met het vijfde seizoen van Dag en Nacht. Dat hebben ze vandaag bevestigd. In 2028 dan komt het waarschijnlijk op de buis. Ja, ik vind het altijd zo'n... altijd wel moeilijk om naar ziekenhuisseries te kijken.
1: En toch zijn ze vooral de laatste tijd weer enorm populair. Hè? ER wordt massaal teruggekeken op Netflix. En The Pit natuurlijk. En dit Dag en Nacht. Ja, ik vind het ook niet zo leuk.
0: Nee, ik keek vroeger wel met mijn ouders Medisch Centrum West.
1: Oh ja, zo weer terug.
0: Met natte haartjes. Maar zo begint ook weer terug inderdaad. Ja. En bij mijn vader was dan altijd nog wel zo hypocriet. Dat hij, althans niet, vond ik niet hypocriet. Dat hij ook gewoon er eerlijk voor uitkwam. Dat er gewoon een lekkere zusters in meespeelde. Dus
1: daar heb je het van.
0: Ja, die had echt zoiets van... Ja, gewoon even, hè, lekker. Hè,
1: ja, baba.
0: Ja. Maar dat is toch wel eerlijk.
1: En toen kwam hij erachter dat het ziekenhuis niet echt bestond. En,
0: Ja, hij wilde daar ook gelijk heen.
1: Ja, daarom, ja.
0: Hey, de grote Rinkel, de Kinkelshow op de vrijdagavond. We ruiken de sfeer van het weekend en van de zomer. Zometeen met de Bausa. Eerst de Jum-

0: Als je dit al hoort, dan wil je dat die zomer eindeloos duurt. Dat er geen einde aan komt met de bouwzaak. Er komt wel een einde aan Rinkel de Kinkel. Morgenochtend is er weer een nieuwe editie dan met Eddie Keur. Zondagochtend dan... ja, dan is de stagiair er weer, dan ben ik er weer. En zometeen 2 uur lang terug naar de 90's in Paul's 90's vanavond. Tim's 90's en we gaan naar het magische jaar 1998. Ik denk dat er wat zomerrits voorbij gaan komen, dus zometeen veel plezier met Tim.
1: Rinkel de Kinkel. BNN Vara takes no responsibility whatsoever.
2: NPO.
3: NPO Radio 2.
4: Oké, doei.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.

0: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: NPO Radio 2.
9: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. En die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. Cholera, besmettelijke tol, willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. En die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. Cholera, besmettelijke darmziekte, verspreidt zich snel bij slechte hygiëne.

0: werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. Het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad op 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, naar de ANWB, daar zit Erik Evengroen. Waar staat het stil, Erik?
2: Nou, op twee plekken nog. De A15 om te beginnen, Rotterdam richting Nijmegen. Bij over het Arkel gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog 3 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En de A67 in het zuiden van Venlo naar Eindhoven. Ook daar gebeurde een ongeluk bij Zomeren in dit geval. Ook hier is de weg weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten.
1: Dankjewel, Erik. Ja. Zometeen Pals 90's zonder Paul. Mijn naam is Tim. Tim Opperbroek, goedenavond met een hitlijst uit de jaren 90. Maar welk jaar? Kleine hint, we draaien I'm Not So Tough.
3: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
15: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
14: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
18: Pulse 90's.

0: Ilse de Lange, I'm Not So Tough.
1: De hitparade van...
0: Ja, van 10 juli 1998 in Paul's 90's vandaag. I'm Not So Tough, dus ja, country muziek maakt de laatste jaren een grote opmars in ons land, eigenlijk over de hele wereld. Maar in de jaren 90 lag dat net even iets anders. Natuurlijk, in Amerika was en is het altijd populair geweest. Maar toen Ilse de Lange de hoek om kon kijken, toen veranderde dat ook in ons land met I'm Not So Tough. En daarvoor trouwens op nummer 40 hoorde je Los Umbrellas, No Tengo Dinero. Ik kan me voorstellen dat je die misschien bent vergeten. Welke liedjes uit 1998 van 10 juli herinner jij je nog? Nou, je gaat het zo meteen allemaal meemaken. Ik draai straks, echt waar, een ballad van Aqua.
2: 37.
0: Maar eerst is dit Savage Garden.

0: eigenlijk niet voor te stellen, hè, dat zij dezelfde artiesten zijn van Barbie Girl bijvoorbeeld, of Dr. Jones. Nee. Dit nummer van Aqua, Turn Back Time. Ingrid zegt, ach wat leuk, lang geleden inderdaad. Ik was totaal geen fan van Aqua, maar ik vond dit wel heel goed. En misschien ook wel omdat het een beetje doet denken, tenminste, dat vind ik, aan Madonna. Het nummer werd gebruikt trouwens in de film Sliding Doors. 10 juli 1998. De hitlijst van dat jaar, van die dag. Weet je nog wat je deed in de zomer van 1998? Vind je het leuk om het met me te delen? Laat het vooral even weten met de NPO Luister-app. Kleine 2 weken geleden nog waren ze op Concert at Sea. Dan heb ik het over Bluff. Nou, mocht je het allemaal hebben gemist. We waren erbij en verschillende shows hebben we mogen opnemen. En die kun je allemaal terugluisteren via onze site. Waaronder die van Bluff.
1: 34.
0: En uiteraard staan ze ook in de lijst van 10 juli 1998. Dit is Aan de Kust.

alles nog kunnen meezingen, omdat er nog zo vers in je geheugen zit. Ik vind dat mooi. Imani en Where Are You? In de lijst van 10 juli 1998 met straks Total Touch. Een van de laatste hits die door broer en zus Tjeerd en Treintje werden geschreven en gescoord. Niet veel later, een jaar later om precies te zijn, toen stopten ze ermee en besloot Treintje solo verder te gaan met haar carrière. Dat nummer van Total Touch hoor je straks naar Moose T en Hot and Juicy. 30.

Ze zegt, ach, zo fijn om het allemaal te horen. De zomer van 1998, toen ik een vaste aanstelling kreeg. Het poppodium in Tilburg als lichttechnicus. Straks de Beastie Boys met Intergalactic. Grote hit voor ze in 1998. Ook het jaar waarop ze, of waar ik ze gezien heb op Lowlands. En dat was een waanzinnig optreden. Dat weet ik nog heel goed. Je hoort ze straks naar Bryan Adams en I'm Ready.

0: dagen van MTV Unplugged waren eigenlijk al een beetje voorbij, zo eind jaren 90. Maar Bryan Adams deed het nog eventjes. Unplugged, I'm ready. Oké, en dan nu, de Beastie Boys.
1: 27.

nog dat er een paar mensen in de verdrukking kwamen tijdens die show van Beastie Boys op Lowlands, 1998. En er werd heel goed voor gezorgd. Meteen ging het grote licht aan, mensen werden geholpen en daarna kon de show weer verder gaan. Maar ik zou dat nooit meer vergeten. NPO Radio 2 Pulse 90's met vandaag de lijst van 10 juli 1998 met Volumia nu op 23.

0: Ja, Guur, goede naam trouwens, zegt in de NPO luisterapp. Ik zing het echt vanaf de eerste zin mee, bijna 30 jaar later, helemaal. Ja.
1: 22.
0: Dan krijg je ervan, hè, die luikjes die gaan open.

0: Een uitzonderlijke combinatie. Texas en Wood & Klein en Say What You Want in deze mooie lijst van 10 juli 1998. Straks gaan we verder met familie van Henk Wijngaard. Sorry, ja, die boerde ook goed in 1998. Wie? Hoor je zo meteen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met

0: countrydiscounter.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Negen uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Het weer vanavond nog lang warm. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen

0: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, jij was daar ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt een gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: e-boekhouden.nl.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Pulse 90's.

0: Ada Liebsoor. Over het strand van Malibu. So glad we made it. Daar gaat ze. Dag. In het maanlicht deed ze dat, hè, in die videoclip. You're still the one. Shania Twain, ook nog wel grappig trouwens. Want zij is dan familie van Henk Wijngaard. En Henk Wijngaard heeft het tot op de bodem van zijn vrachtwagen uitgezocht. En toen dat naar boven kwam, toen zei Henk Wijngaard: de volgende keer dat Shania Twain naar Nederland komt, dan wil ik gewoon gratis kaarten. Dan wil ik bij haar vooraan zitten. Dus dat heeft hij proberen te regelen. En Shania Twain zei: nee.
1: Pulse 90s. Tim op het broek, NPO Radio 2.
0: Ome Henk komt met kerstmis ook niet naar Shania Twain. Dus dan komt ome Henk ook niet naar mijn show. You're Still the One hoor je in elk geval in Pulse 90s. De hitlijst van week 28, oftewel 10 juli 1998. Een maand waarin trouwens Nederland het veel beter deed in het WK dan dit jaar. Het Nederlands elftal wist de halve finales te bereiken. Het tweede boek van Harry Potter. Harry Potter en de Chamber of Secrets komt uit in die week. Ja, en in de hitlijst stond onder andere Steps. Die ga je straks horen met Last Thing on My Mind.
2: 14.
0: Naar deze van de Lighthouse Family. Beetje EO Jongerendag, zwaaien met het vlaggetje. Dit is High!

0: Hier is een kopieerapparaat en hier hebben we ABBA. Veel succes. Nou, en dat is gelukt bij Steps. Last Thing on My Mind, ook in de hitlijst van 10 juni 1998 op plek 13. Mag ik even wat persoonlijks aan jou vragen? Wat is jouw talent? Weet jij in de supermarkt bijvoorbeeld altijd de perfecte rijpe avocado uit te kiezen? Misschien heb jij zo'n groene vingers dat de bloemkolen in jouw tuin beter groeien dan de bloemkolen, zeg ik ook. Ik bedoel natuurlijk de bloemen. Beter groeien dan in de rest van de stad. Simon Cowell, die is misschien niet zo goed met bloemen of met avocados, maar hij heeft wel een neusje voor het scouten van talent. Ik noem er even een paar voor je. Kelly Clarkson, One Direction. En ook The Ultimate Chaos. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Stuk voor stuk artiesten die doorbraken onder zijn vleugel.
1: 12.
0: Dit is fout, maar zo lekker fout. Casanova.

van 1998, Ricky Martin. Maar het onofficiële WK-liedje van 1998, dat hoor je zo meteen. Na de groep die vanavond trouwens speelt in de Ziggo Dome, waren iets minder fans dan gehoopt. Daarom is de bovenste ring afgesloten en kregen die mensen plekjes voor de onderste ring. Dat gebeurt nooit, dat is een droom. Ik heb het over

98, Dario G in Carnaval de Paris. We krijgen een berichtje binnen van Henriette. Die zegt, wat leuk, samen met mijn dochter van 17... de muziek aan het luisteren van toen ik 17 was. 10 juli 1998. En ze kent alles. Bizar hoeveel ze kent, zegt ze. Oké. Okay. Even checken. Kent ze deze ook?

Like to Party. En er was geen ontkomen aan in de zomer van 1998. 12 weken lang stond dit nummer hoog in de hitlijsten. Nou, in principe had Marco in zijn eentje de hele hitlijst kunnen vullen, want in de Nederlandse top 40 wist hij in totaal 42 hits te scoren. Marco Borsato en de bestemming op nummer 3.

0: hoogtepunt van zijn roem in 1998, Marco Borsato en de bestemming. Wat is toch de nummer 1 van 10 juli 1998? Hoor je zo meteen naar...
1: 2.
0: Acte en de Munnik. En niet of nooit geweest.

herinneringen kwamen weer naar boven. Agda en Munich bijvoorbeeld niet of nooit geweest op nummer 2 in de lijst. En wat is dan die nummer 1? Zij hadden een van de grootste hits van het decennium. Het nummer stond maar liefst 13 weken lang aaneengesloten op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten en deden het in Nederland ook niet onverdienstelijk. Dit is de nummer 1 van 10 juli 1998. Jazeker, het is Brandy en Monica. The Boy Is Mine.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van de auto. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we...
10: Ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rol.

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: Hij zegt het zelf, hè? Sam Fender, dat sinds Olivia Dean aan deze plaat meenoemt, een officiële banger is. En daarvoor hoorde je Alice Cooper met Poison. Ja, deze man is natuurlijk legendarisch. Glamrocker, altijd in het zwart, grauw, stoer. Ja, echt, nou ja, Poison straalt toch bepaalde heftige seksualiteit ook wel uit. En tegelijkertijd geniet deze man graag van een potje golf. De needles en pins zijn verwisseld voor balls en pins. Hij kan het aardig goed ook, schijnt, maar daar heb ik geen verstand van. Lage handicap of zo.
1: Klaas van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, en daar gaat het dan meteen mis. Ik hoor de naam van Klaas.
3: Oh jee.
0: En jij hoort de stem van Evelien. Aangenaam.
3: Hallo Evelien.
0: Hi Antoinette. Want jij bent natuurlijk de vaste waarde van dit programma. Jij bent er gewoon altijd.
3: Ja.
0: En Klaas is er even niet.
3: Nee, dus we kunnen dit wel opnieuw doen. Maar dan komt nog steeds de naam van Klaas bovendrijven.
0: Oh ja.
3: Ja.
0: Ja, maar kan ik wel lekker iemand anders de schuld geven in plaats van mezelf?
3: Oké, dus meestal. Het staat al 1-0 voor mij. Of min 1.
0: Nee, ik had het gewoon over iemand in het algemeen. Want dat is ook altijd wel. Nee, ik geef jou niet de schuld dat Klaas zijn naam hierin zit. Nee,
3: even Klaas gewoon de schuld. Dat kan, want ja, die is er nu niet.
0: Ja, die had er even aan moeten denken dat mijn naam daar had moeten komen.
3: Potverdorie, Klaas.
0: Ja, maar het is je ook vergeven, want ik mag je programma vervangen. En dat vind ik dan weer hartstikke leuk. Het is een tijdje geleden dat ik Alles kan op vrijdag heb gedaan. Dus er is het een en ander veranderd aan het programma. Maar ja, dat geeft eigenlijk ook helemaal niet. We gaan wel op dit moment even de week met elkaar doornemen.
3: Ja, je mag ook iets totaal anders doen. Want het is nog steeds wel Alles kan op vrijdag.
0: Oh ja, dus we kunnen in plaats van over het voetbal en over België tegen Amerika en België nu 1-1 tegen Spanje, kunnen we het ook gewoon hebben over dat ik vandaag een lucky day had.
3: Oh, wat voor lucky day had je?
0: Ik heb mijn rugtas op kunnen halen bij de servicebalie van de NS, want hij was gevonden in de trein.
3: Wacht even, ik weet dat je koffer een keer kwijt bent geraakt, je laptop.
0: Ja. Was het mijn tas. Ja.
3: En hij is volledig.
0: Ja, je moet dan aangeven, dat is wel heel grappig. Je moet dus bewijzen dat die tas van jou is. Want op een website verschijnen alle gevonden voorwerpen. Ja. En dan kan je dus zeggen, deze is van mij. En dan moet je dat bewijzen door te zeggen wat erin zit. En er zat ook een strikvraag in. Dat vond ik ook wel zo'n soort van daderinformatie-achtig iets. Wat voor kleur heeft de binnenkant van je rugzak? Oh. En toen heb ik gezet, want ik was zo blij dat die überhaupt op die website stond. Zei ik, ooit was die beige van de binnenkant. En nu een beetje smoetsig. Nou ja, goed. In ieder geval, daardoor werd die tas dus aan mij toegewezen. Want ik had natuurlijk bijvoorbeeld kunnen zeggen, er zit een laptop in, maar voor hetzelfde geld was die eruit gestolen.
3: Ik zou altijd laptop gokken. Als ik een nieuwe tas wil, dan zal er vast wel een laptop in hebben gezeten.
0: Ja, tenzij die eruit gejat is door iemand anders.
3: Oh ja.
0: Dus.
3: Maar je hebt hem.
0: Lucky day. Ja, ik heb hem weer terug. Ik ben echt helemaal blij.
3: Wat
0: en
3: goed.
0: Heb jij ook een lucky day?
3: Ik heb een hele mooie jurk voor een bruiloft kunnen scoren.
0: Oh, dat is ook te gek. Dat kan je ook heel gelukkig maken. En gaan we nog zingen deze uitzending?
3: Ja! Ja! Kom door!

0: is het mooiste stuk ervan. Eigenlijk ik hoor het wel. Nu al. Ja, ja. Geweldig. Het weekend is van jou, want het is vrijdagavond. Ruim 10:15.
1: Ja.
0: En we gaan beginnen aan een lang en warm weekend, wat mij betreft. Niet iedereen houdt daarvan. Daar hou ik ook rekening mee, want ik ga zulke fijne platen voor je draaien deze avond, dat je toch vanzelf weer een beetje koel krijgt, denk ik.
1: Ik wil net zeggen, je gaat het alleen maar warmer maken.
0: Nee joh, ik heb Alice Cooper toch gedraaid met Poison. Dat was de heetste van de avond.
1: Is dat de heetste?
0: Dat denk ik wel,
1: Okay, maar kunnen we dan niet een requestje doen of zo?
0: Lijkt mij een uitstekend idee. Als jij wil iets wil horen, we hadden iets bedacht. Nee, maar dat ben ik ook alweer kwijt.
1: Het liedje van de week, wat was jouw week?
0: Ja, maar welk liedje kan je eraan koppelen?
1: Ja.
0: Ja. Nou, je mag wat mij betreft gewoon kiezen wat je wil horen.
1: Ja.
0: En ja, wij houden wel van verhalen vertellen. Het liefst van jouw verhaal vertellen. Dus via de muziek kunnen we dat dan weer doen. En als jij nou even in de NPO Luister app laat weten wat je wil horen.

0: John Mayer was dat met Daughters. En daarvoor het toch wel behoorlijk fantastische Connected van Stereo MC's. En dat idee komt vandaag van twee mannen, Thomas en Tijme. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En jullie hoeven nooit meer naar de basisschool.
1: Nee.
0: Hoe is dat? Ik vraag het even aan jou, Thomas, om te beginnen.
1: Ja, dat is nice. Fijn.
0: Ja. En wat gaan jullie doen na de vakantie? Wat ga jij doen, Tijme?
2: Ik ga naar het JRL in Boksel, naar de HAVO-klas.
0: Oké, en ja, eigenlijk heb je best wel een spannend jaar achter de rug gehad, hè? Want je moet dan in zo'n laatste jaar musical, school kiezen, te horen krijgen wat voor niveau je gaat doen. Hoe was dat allemaal?
1: Spannend, maar uiteindelijk ook wel geweldig. Leuk.
0: Ja? En hoe was het om de musical te doen?
1: Ook wel spannend. Maar het was superleuk met heel de groepen achter van de Angela School was het... leuk om op te mogen treden voor de school.
0: En hebben jullie...
1: Mooie...
0: Ja, te gek. Het was gewoon wel mooi. En hebben jullie de musical helemaal zelf gemaakt? Of was het zo'n bestaande?
1: Nee, het was een bestaande.
0: Oh ja, en hoe heet die?
1: Rapper Room Musicals, een meesterwerk.
0: Ah, geweldig. Dat klinkt helemaal leuk. Ja, weet je wat zo idioot is? Dit ga ik dan zeggen als iemand van 51. Dit ga je nooit meer vergeten. Als je 51 bent, dan ken je nog steeds liedjes uit je musical.
1: Dat klopt, maar dat is ook wel zo. Ja.
0: Ja, leuk dat je dat nu al weet. Dat is wel fijn. Waarschijnlijk heeft jullie juf dat misschien ook wel gezegd, of niet?
1: Ja, zo'n gevoel heb ik wel.
0: Hey, en dan vakantie, lekker. 6 weken. Waar gaan jullie naartoe?
1: Ik ga naar Slovenië.
0: Oh, daar is het heel mooi. En was dit Tijme of was dit Thomas?
1: Thomas was dit.
0: Oké, en Tijme, waar ga jij heen?
2: Ik ga naar Zuid-Frankrijk.
0: Daar is het lekker warm ook. Jullie gaan leuke dingen doen. Hey, en blijven jullie trouwens bij elkaar op school, of niet?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Oh, dat is wel fijn. Ook dat je niet van iedereen afscheid hoeft te nemen van de basisschool.
1: Precies, ja.
0: Wat willen jullie horen, mannen?
1: Nou ja, wij wouden de enige naar Tijmen, zeg maar.
2: Wij wouden Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig graag horen... om een beetje de domvakantiegevoel te krijgen alvast.
0: Ja, en ik zou ook adviseren om niet al te hard mee te zingen... want je bent al schor.
2: Ja. Douwen.
0: Hey, voordat ik hem ga draaien... moeten jullie even de week afsluiten en het weekend openen, hè?
1: Ja.
0: Kunnen jullie dat voor mij doen?
1: Ja.
0: Oké, kom maar door.
2: Bij deze sluiten wij de week af en beginnen wij het weekend.
0: Woehoe! Dankjewel jongens, fijne vakantie.
2: Fijne vakantie.
0: En tot de baard in de keel. Doei!
3: Ja.

0: Get Spanish, jeugd van tegenwoordig. Hoe gaat het met jouw Spaans, Antoinette?
1: Oh, mijn Duolingo Spaans. Sí.
0: Hola.
1: Gracias. Hola. Dos cervezas.
0: Zo, dat gaat echt heel goed. Maar je Frans gaat wel beter, hè, geloof ik. Oh, dat is ook nog niet zo ver.
1: Oh,
0: ik hoor het al.
1: Dus ik kan in het Frans... bonjour, de paix, s'il vous plaît.
0: Oké.
1: Okay. Nou, croissant.
0: Ja, oké.
1: Okay. Croque monsieur.
0: Een croque monsieur. Maar dit kon je toch al voor Duolingo?
1: Ja, ik heb gewoon 6 jaar Frans gehad op de middelbare school. Ja.
0: Heel knap van jou.

0: Vrijdag.
1: Komt een appje binnen van Jort, die zegt: Wiedes heeft een paar jaar terug dit nummer nog eens gezongen in een boekenzaak. Inclusief dat hoge vrouwstemmetje, dat wij natuurlijk hier in de studio ook meezongen. Zeker het opzoeken waard. Nou, gaan we een keer doen. Dankjewel voor je tip, Jort.
2: Nou ja, ik ken hem. Het is heel grappig, want hij gaat ook echt zo...
1: Oh ja.
2: Ja, het is heel fijn.
1: Het is ook... Het is ook best lastig.
2: Eigenlijk, nee, iedereen kan als een vrouw is. Nee.
1: Ja, nee, denk ik niet. Ja, maar dat heet toch gewoon een kopstem dan?
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. En dan moet je gewoon een kopstem oefenen.
2: Ik zou het nu echt zo leuk vinden als meerdere mensen nu dat...
3: I got two tickets to Iron Maiden, baby.
2: Als je dit gewoon stuurt naar de luisteraar...
1: Ja, doe maar even. Ja. Gaan we die even verzamelen.
2: Ja.
1: Wat ook nog wel geinig is, is dat dat meisje, die vrouwstem, dat is dan Noël.
2: Ja.
1: Ja, jij hebt nog uitgezocht of dat de echte naam is, het echte meisje. Maar dat is niet zo, hè?
2: Nee, nee, want Wiedes was dus heel erg bang dat ze het een te persoonlijk nummer zouden hebben gemaakt. Hm. Dus toen dacht ik, oh, heet ze echt Noël?
1: Oh ja.
2: Dat dan weer niet.
1: Nee.
2: Nee.
1: Dus we weten niet hoe ze heet. Maar dat is, vind ik ook altijd wel leuk aan liedjes die Rosanna bijvoorbeeld. Zou ze echt Rosanna heten? Of gewoon zo met een natte vinger, we zijn bij de R.
2: Het ruimt Toto
1: lekker. En Toto die doet wel meer liedjes met vrouwennamen.
2: Van dus. Veel. Ja. Ja. Nee, maar ik ben toch altijd benieuwd van wie was die inspiratie? Ja. Wie is die muze? Hoe ziet ze eruit?
1: Heb je dat wel eens gevraagd ook aan iemand, aan een artiest of zo?
2: Ja, oh mijn god. Ik heb dit dus bij Fokko, een Nederlandse artiest.
1: Ja?
2: En die had dus een liedje over Wendy. Dus toen dachten we ook, heet ze echt Wendy? En dat vroegen we. En toen zei hij, nee, ze heet. En toen kwam er gewoon de echte naam, voor, achternaam, alles uit. En toen ben ik dat wel gaan opzoeken natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar waarom had hij dan Wendy gekozen?
2: Dat rijmde lekkerder.
1: Wat rijmt er op Wendy?
2: Ja, dat weet ik ook niet meer.
1: Hey, Candy? Shandy? Ik weet niet, wat voor muziek maakte hij?
2: Ja,
1: krijg
2: toppunk. Een beetje...
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
1: Ik krijg een heel klein beetje... Ik dacht André Haas is achtige fans. Maar goed, de vibes. Ik wil het ook nog even hebben over al die festivals die bezig zijn dit weekend. Want als je er naar één toe gaat, dan heb je mazzel. Je hebt natuurlijk hier vlakbij Royal Park, waar Emily ook aan het presenteren en de hosten is. Je hebt Bospop in Weert. En natuurlijk het 50-jarige Hoera North Sea Jazz Festival. Op Bospop in Weert staat deze man.

Ben je ook geprikkeld? Zet dan een pet op of een muts. Dus kruidje aan kruidje afdekken. En je zult merken dat je echt weer lekker al je energie bij jezelf houdt.

0: Virgil Sharkey, A Good Heart. Ik was een beetje verliefd op Virgil Sharkey vroeger. Maar dat kwam denk ik omdat hij vooral heel mooi kon zingen. Ja, ik zie jou nu kijken, wat bedoel je daarmee?
1: Hoe zag hij eruit dan?
0: Nou, hij had een beetje een bob. Eigenlijk ziet hij er gewoon een beetje uit alsof hij tegen een deur aangelopen is. Maar ik was toch een beetje verliefd op hem.
1: Wat kan hij mooi zingen?
0: Ja, dat zei ik.
1: Ja.
0: Dus. En daarvoor draaide ik Moby. Komen veel appjes binnen. Yes, morgen Bospop, Moby. En ik kan me voorstellen dat mensen daar zich onwijs op verheugen. Ik heb ooit een keer, toen ik wegging bij 3FM... Heb ik van een collega een hele gave cd gekregen. Namelijk met alle originele liedjes die Moby gebruikt had op het album Play. Dus dat is echt...
1: Wat cool.
0: Dat is echt waanzinnig. En dat heb ik uiteindelijk ook nog weer grijs gedraaid. Je luistert trouwens naar Alles kan op vrijdag. En dat blijkt ook echt, want als wij vragen... wil je even een stukje uit het bekende stukje uit Wheaties voor ons zingen... Dan doen mensen dat ook. I've got two tickets to Iron Maiden, baby. Yeah. Ja, dit was Gianna. Dankjewel. Kan jij dit beter? Laat het dan horen. Of anders. Mag ook.
1: Of minder goed. Ik wil ook
0: minder goed
1: horen.
0: Ja, mag ook. Laat het dan vooral even weten en horen in de NPO Luister-app.

0: Ja, dat is nou grappig, want ik ben best wel een tekstfetischist, maar deze ken ik echt nog niet goed genoeg uit mijn hoofd. Maar daar ga ik op oefenen. Volgende week ben ik hier weer en dan zal ik hem van voor tot achter met je meezingen.
1: Er is een kortere versie van.
0: Oké. Okay. Het liedje dat ik heel graag aan je wil laten horen draai ik al weken hier op NPO Radio 2. En dat heeft een reden. Ik vind het schitterend, maar er zit nog wel iets aan vast. Want er zijn veel muzikale zielen die het niet makkelijk hebben. En die doen dan alsof ze het leven toch heel erg leuk vinden. Ik ken één vrouw die daar heel open is en gewoon over zingt en je daarin meesleept. En haar naam is Lola Young. En ik ben iedere keer weer ontroerd door deze plaat. Omdat ze zo eerlijk is. Omdat ze het niet makkelijk heeft. En omdat ze jou daarin meeneemt. Weet je ook eens hoe het voelt. Dit is From Down Here.

Laat me graag meeslepen door liedjes. En dit is er een van From Down Here. Lola Young hoorde je op NPO Radio 2. Dit is Alles Kan op vrijdag. Zonder Klaas, maar met Evelien. En ik heb wederom een vraag aan je. Want ik ga in het volgende uur als tweede plaat Lionel Richie draaien met All Night Long. Maar er is nog iets anders heel leuks. En dat wil ik toch even aan je voorleggen. Deze versie van All Night Long. Dat is de Thijs Boontjes versie en die heet deze.

0: En ik weet dat de wereld een beetje verdeeld is over deze versie. Maar misschien wil jij hem toch liever horen dan de originele versie van Lionel Richie. Dus app even of Lionel Richie,
1: ja,
0: of Thijs Boontjes.
1: En het kan zelfs via de poll die ik nu aan het maken ben.
0: Oh ja, heel goed. En ja, die poll zie je dan vanzelf waar?
1: In de luisterapp.
0: In de NPO luisterapp.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Alles kan op vrijdag, gaat zometeen verder. En we hebben even een polletje in de luister-app gezet. Welke plaat wil je horen? Deze nacht van Thijs Boontjes of het origineel van Lionel Richie? Die heet All Night Long.
10: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute.
12: Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel

0: allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
2: e-boekhouden.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Nu, met de Gamma Voordeelpas, 20% korting op sierbestrating, grind en split.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.

De Peppers waren dat met Dani California. Oh, oh, oh, wat was het spannend, zeg, in de luisterapp. We hebben even een polletje gedaan. Thijs Boontjes of Lionel Richie? Eerst stond Lionel Richie voor. Toen kwam Thijs Boontjes dichterbij. En uiteindelijk is hij er toch, erop en erover. 48% tegen 52%. We gaan hem dus draaien deze nacht van Thijs Boontjes.

0: Zo werkt de democratie, hè? Ja. Thijs Boontjes, die heeft de poll gewonnen.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
3: Dat klopt.
0: Ja, alles kan. Thijs Boontjes kan een keer winnen, maar je weet ook dat hier op Radio 2 heus wel weer een keer Lionel Richie gedraaid gaat worden met All Night Long. De Alles Kan, die staat weer voor mij. En die gaan we weggeven.
3: Ja, de volledige kan zonder inhoud.
0: Dan zonder inhoud, ja, want wij hebben er nu inhoud in zitten.
3: Ja.
0: Namelijk een hele interessante vraag, of eigenlijk meerdere vragen. Maar daar gaan we er één van uitkiezen, die gaan we aan jou stellen. En als je daar een leuk, origineel, grappig, geestig, alles kan antwoord op hebt.
3: Ja, of eerlijk.
0: Eerlijk, mag ook. Dan gaan we die aan jou geven, die kan.
3: Ja.
0: Ja. Ik mag gewoon een briefje pakken nu, toch?
3: Goed graaien.
0: Ja, ik ga even.
3: En dan is het de bovenste. Even... Nee.
0: Nee.
3: Nee. Niet?
0: Nee.
3: Zo, hier. Er zitten soms ook theezakjes in. Daar staan niet zoveel dingen op.
0: Nee. Dan krijgen we de koffiekan, theekan, grap? Nee, toch?
3: Nee.
0: Oké, ik maak hem open.
3: Kan wel, als je dat wil.
0: Als alles kan, welke knop zou jij dan in huis hebben?
3: Oh. Oh.
0: Moet jij daar lang over nadenken?
3: Nee, ik denk dat ik weet.
0: Nou, doe dan ook niet alsof en zeg het.
3: Oké, ik wil een knop dat ik soort van kan doorspoelen. Dan tot het einde van de ruzie.
0: Ah, zodat je bij de goedmaak komt.
3: Ja.
0: Nou, dat vind ik wel echt heel lief.
3: Ja, en weten of ik gewonnen heb of niet.
0: Ja?
3: Ja.
0: Weten of... Maar kan het dan ook bijvoorbeeld inderdaad met wedstrijden en zo... die je op televisie kijkt?
3: Oeh, dat is wel
0: dat je het
3: handig.
0: Al weet. Het is wel handig ook voor de toto invullen.
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de samenvatting altijd net zo leuk.
0: Ja, dat is ook waar. Ik zou wel een stopknop willen als kinderen heel veel herrie bij mij maken in de buurt.
3: Maar een stop of een mute?
0: Nou, oké, aardiger. Mute. Dat het gewoon even weer een beetje stil is.
3: Zo plop.
0: Ja, even dat ze ook even stoppen met bewegen.
3: Ja?
0: Zo'n freeze-knop.
3: Oh, leuk.
0: Ja, zo'n frozen-knop. Dat je dan even... Ja, en dat je dan gewoon dat...
3: Voor hoe zoiets. Lang?
0: Ja, dat hangt even van mijn eigen humeur af.
3: Oh, oké, dus dan kun je een timertje bijzetten.
0: Ja, precies. Ja, nee, niet te lang. Dat is natuurlijk niet leuk. Dat is niet aardig. Het woord is in jou. Wat zijn we toch veel aan het communiceren met elkaar, hè? Vind ik wel gezellig. Ik heb een liedje meegenomen van The War on Drugs. Dat gaat over verandering. Het is echt heel erg mooi. En ik heb het ooit op mijn oren gehad toen ik niet wist dat er voor mij heel veel ging veranderen. En toen ik het later weer hoorde, toen voelde ik het ineens allemaal op zijn plek. Misschien gaat dat jou ook wel gebeuren.

0: Ze drukt op de knop en ze wil nog een baby. Maar die knop is niet aangevraagd door onze luisteraars.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Ja, die ga ik weer weggeven. Er komen mooie ideeën binnen hoor in de NPO Luisterapp. Ik zou een knop willen waarmee ik de laatste 10 minuten kan resetten. Want we leren het meest van onze fouten. En soms maak je fouten waarvan je onmiddellijk weet dat je fout was. En dat je het dan nog ongedaan kan maken. Daniel zegt dat.
3: Oh, dan zou mijn IKEA-kastje er zoveel beter uitzien. Ja.
0: Ik denk niet dat hij dat soort fouten bedoelt, hoor. Oh. We krijgen ook een appje binnen van Gianna. De Alles Kan knop, een lekkere maaltijd. Zo bam, op die knop. Ja, die heb ik dus wel eens gezegd als ik miljardair word of zo. Weet je wel, dat ik dan een kok in huis zou nemen. Dat lijkt me inderdaad fantastisch. Dus ik voel je.
3: Maar het duurt wel altijd even voordat eten gemaakt is. Dus die knop is nog beter.
0: Ja, die is nog beter. Ja. En ik hoop dan dat je ook niet hoeft te verzinnen daaraan vooraf gaat. Wat wil je eten? Ja. Nou goed, Johan.
4: Goedenavond.
0: Hallo. Jij hebt ook een knop in de maak.
4: Ja, niet zo kleintje.
0: Een hele grote.
4: Ja.
0: Vertel.
4: Ik zou wel eens willen, waar jij het net over had.
0: Over kinderen.
4: Ja. Ik heb daar heel veel mee, want ik sta al 33 jaar voor de klas.
0: Ja.
4: Maar dat is van elkaar afblijven.
0: Oh, dat is zo irritant, hè?
4: Een ongelooflijk grote mond open. Kijk, ik bedoel, wij praten nu, maar kinderen kunnen dat niet schijnbaar.
0: Nee, maar dat wist jij toch ook al 33 jaar geleden toen je leraar werd, of wat?
4: Nou, ik begon op het mbo, dus.
0: Oh, ja, oké.
4: Ik zit nou op het vmbo, dus.
0: Oh ja, maar uiteindelijk heb je wel je hart op de goede plek zitten. Want je doet het al 33 jaar, dus dan heb je toch ook wel aardig wat geduld.
4: Ja, absoluut.
0: Je krijgt Alles Kan. Veel plezier ermee.
4: Nou, hey, dankjewel.
0: Fijne avond nog. Evelien?
5: Ja, goedenavond.
0: Wat voor werk doe jij?
5: Ik ben dierenarts.
0: Dat is de knop waar ik op zou drukken als ik een andere baan zou willen.
5: Oh, wat leuk.
0: Maar mijn zoon, die heeft wel eens tegen mij gezegd toen ik dat opperde, zei hij, maar mam, jij kan helemaal niet tegen zielige dieren. Dus dat is niks voor jou.
5: Nee, dat is niet zo heel handig dan inderdaad. Daar moet je wel mee om kunnen gaan.
0: Ja, hoe doe je dat?
5: Goede vraag. Vooral medisch bekijken, denk ik. En nuchter proberen te blijven.
0: Ja. Evelien, heb jij zelf ook dieren?
5: Ja, veel te veel.
0: Oh jee, wat heb je allemaal?
5: Honden, kat, spookparkiet, duiven, kippen. En alles wat uit de praktijk ziek is en tijdelijke opvang nodig heeft, gaat bij ons ook mee naar huis.
0: Oh, wat fantastisch. Hart op de goede plek dus. Ook, net als Johan. Ja. Maar waar wil jij dan je knop voor?
5: Nou, het zou best fijn zijn als mijn eigen dieren nooit ziek zijn. Want ik, andere dieren kan ik heel goed behandelen, maar eigen dieren, daar ga ik echt heel erg slecht op. Dan kan ik niet meer zo goed nadenken.
0: En ja, als je dan een heftige beslissing moet nemen, dan is het natuurlijk helemaal niet te doen.
5: Nee, nou ja, mijn vriend is ook dierenarts. Dus wij hebben daar wel de afspraak over gemaakt dat als er over onze dieren nagedacht moet worden, dat hij dat dan doet.
0: Oh. Dat is wel echt een goede oplossing. Dus jouw man is eigenlijk die knop.
5: Ja, mijn man is mijn huisdierenartsknop. Ja.
0: Wat geweldig. Nou, ik vind dat jullie een mooi beroep hebben. Dat je een mooie knop hebt gekozen. En dat je er Alles Kan verdient.
5: Nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Ik ga hem je toesturen.
5: Dankjewel.
0: Heel veel avond. Plezier ermee. En geef al die dieren een dikke knuffel vanavond als je thuis bent.
5: Ga ik doen. Oké.
0: Hoi, hoi.
5: Doeg.
0: Dit is NPO Radio 2. Met muziek van de Hooters. Dit is Satellite.

0: Dat zikke. Woehoe, dat vind ik zo leuk in James Morrison's Slave to the Music. Dit is NPO Radio 2 en je weet pas echt dat het vrijdag is en weekend, omdat er een nieuwe topsong is gekozen.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2

0: Maar dit is de subtitel, hè? Don't worry about a thing. Jij hebt daar echt van alles over uitgezocht, Antoinette.
1: Ja, ik vond dit zo frustrerend. Deze heb ik altijd met pubquizzen fout. Maar daarom dacht ik, ik moet weten waarom die nou Three Little Birds heet. En dat is dus eigenlijk heel erg mooi.
0: Nou, vertel.
1: Want de vogeltjes, die zijn de brengers van de boodschap. Don't worry about a thing.
0: Oh ja, ja, everything's gonna be alright.
1: Dus de vogeltjes moesten op de voorgrond blijven.
0: Nou, schitterend.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik voelde daarin iets van cynisme, maar je meent het, hè?
1: Ik meen het echt, ja. Okay. Maar die app-service komen echt overheen alsof ik dacht, nou, dan meen jij het niet. Maar ik meen het echt.
0: Okay, dat is goed. Nee, ik luister
1: op
0: alleen maar naar jou.
1: Op Marley's graf, ja.
0: App-service, de service van ons voor jou. Laat weten wat je wil horen op deze bijna zaterdag. Wij draaien het met liefde voor je natuurlijk. En we hebben best wel een aardig platenbestand. Dus we kunnen een beetje voor je zoeken of we de plaat kunnen vinden die je wil horen. En dan draaien we hem zo meteen voor je. Je hoeft alleen maar even in te tikken welke plaat je wil horen.
1: Het is vrij simpel.
0: Ja, eentje doen we niet. Dat is Radiohead met Creep. When you

0: ging mooi uit, hè? Jonas was dat. Wat een fijne plaat trouwens ook. Het is echt zo'n warme zomernacht. Ik sta nog even op met mijn voetjes in het zand te dansen. Nou wilde ik iets laten horen, namelijk dit. Maar dat heeft helemaal geen zin, want degene voor wie ik dit zou doen, ja, nee, die is er niet. Dus goedenavond, met wie?
1: Met Arjan.
0: Hey Arjan, hoe gaat het met jou?
1: Ja, prima joh.
0: Ja?
1: Ja, lekker genieten van het lekker weer, hè?
0: Ja? Nou, er zijn ook mensen die daar helemaal niet van houden, hè, dat weet je.
1: Wat zeg je nou?
0: Er zijn ook mensen die er helemaal niet van houden, van dat mooie weer.
1: Nou ja, jammer dan.
0: Nee, dat is inderdaad ook een reden. Wat wil je horen?
1: Ja, Fichet, de Werker.
0: Ik ga hem voor je draaien.
1: Oké. Okay,
0: goeie keus. Fijne avond. Nou, dat gaat lekker, zeg. Ik schrok van alles. Nou. Hè? Het ging allemaal zo goed vandaag. Ja, ik begon zo goed met mijn lucky day. Nou, het is bijna de volgende dag, denk ik.

0: Fischer Zet met The Worker. Antoinette, jij bent hier de grote uitzoeker. Want over sommige uitspraken van liedjes wordt wel eens gediscussieerd. Zo had ik laatst Gary Rafferty of Jerry Rafferty.
1: Oh jee, die weet ik niet uit mijn
0: hoofd. Het is Gary Rafferty. Ja, echt fantastisch was dat. Ja. Maar nou ja, goed, jij hebt dit ook uitgezocht. Fischer Zee of Fischer Zet?
1: Fischer Zet, want dan heb je het woordgrapje Fischer's Head. Dus als je het dan snel uitspreekt, is het Fischer Zet. Snap je?
0: Ja. Ja, ik snap het, maar het voelt ook toch een beetje alsof die zin niet helemaal af is. Of is het niet met een D, maar met een T, het. Fischer's Head.
1: Ligt aan het accent.
0: Goed, nou, ik hoor het alweer. Het is bijna 12:00. De nieuwe dag gaat bijna beginnen. En voor ons is hij ook een beetje voorbij, geloof ik. Ja, inderdaad. Woehoe. Nou, het was hartstikke fijn om Alles kan op vrijdag te vervangen. Ik zeg, volgende week gaan we het nog een keer proberen. Ja, en dan mogen we best over juichen. Ik wens je een mooie nacht toe. En een hele fijne morgen. Dankjewel, Antoinette. Dit is Blur.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: de verfzaak.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Middernacht, het begin van zaterdag 11 juli. Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is volgens hem voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij zou hebben gelogen over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar gisteren bleek dat dat niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegener om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn van die knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna klaart het overal op. Komt de zon door, wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drinkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door de Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten, tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 gistermiddag in botsing met een personenauto. De politie maakt zojuist bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het